0: Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat overdag verder. Vannacht houdt de politie extra toezicht. Sommige media linken de schietpartij van gisternacht aan drugscrimineel Bolle Jos. Amerika heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij werd onder meer een bruiloft geraakt. Daarbij vielen 4 doden, onder wie een kind, en 50 gewonden. Iran is woedend en zegt krachtig te zullen reageren op de aanval. Medewerkers van wasserijen gaan vandaag staken. De vakbonden kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. Die willen 6% meer loon en een lagere werkdruk. Vooral hotels en ziekenhuizen maken gebruik van de grote industriële wasserijen. En de man die een jaar geleden de conservatieve influencer Charlie Kirk vermoordde, kan de doodstraf krijgen. De rechter zegt dat er overweldigend bewijs is tegen de schutter. De advocaat van de schutter probeert de doodstraf tegen te houden, omdat er maar 1 schot was gelost en er niemand anders in gevaar was gebracht, zegt hij. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21.
1: Radio 10.

een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, meldt de Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers kunnen het pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen zijn. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. Het kabinet overweegt dit jaar om een kleinere gasvoorraad op te bouwen, meldt de Telegraaf. Normaal is het zogenaamde vuldoel 80%, nu zou dat 64% moeten worden. Klimaatminister Van Veldhoven zegt dat ze hiermee een oproep uit Brussel opvolgt om zo de vraag naar gas te verlagen en het daarmee iets goedkoper te maken. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest uiteindelijk aan te pas komen om de rust terug te laten keren. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Bijna 1 op de 7 scheidingen wordt gedaan door senioren. Er zijn verschillende redenen voor, zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. In andere stellen wachten met scheiden tot hun pensioen of tot de kinderen het huis uit zijn. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind.

0: 5 uur.
1: Bij de schietpartij in Overasselt zijn gisteren ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. En buiten Overasselt is er ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Avrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind.
0: Deze week de Radio 10 staat op.

0: mee. De nacht maakt langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier in de studio wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen bereidt Jan-Willem de show voor.
1: We moeten even checken hoe Renze het gisteren gedaan heeft.
0: Hannelore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van der Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
2: Ja, kijk hoor, dat witte inloggen.
1: Zo, hè, goedemorgen. Een nieuwe dag. Een nieuwe Radio 10 staat op. Welkom. Deze woensdag 2 september. We zijn lekker aan het opstarten hier op Radio 10. En niet alleen wij. Als ik eventjes in de Radio 10 app kijk, zie ik dat we niet als enige wakker zijn. Marion appt. Hey Alfred, we hebben alweer een studiedag na 2 weken school. En we besloten naar Disney te rijden. Dus Karin en ik zitten met 3 slaperige kinderen op de achterbank met jullie lekker aan. Oh, wat een slim idee. En wat vroeg ben je er al bij. Maar goed, dan ben je. Het is natuurlijk 4 uurtjes, 5 uurtjes rijden. Dus dan ben je gewoon rond 10 uur natuurlijk bij Disneyland als je net vertrokken bent. Leuk, veel plezier. Bart is er ook weer bij. Die appt Alfred en de rest van het ochtendteam present. En Daan heeft vandaag denk ik de 2e dag bij zijn nieuwe baas. Hij appt gisteren begonnen bij Bakkerij van Vleuten. En dat is prima te doen met jullie op de speaker. Oh ja, dat je dan midden in de nacht bezig bent, broodjes bakken en dan gewoon lekker muziekje erbij. En Rob is er ook bij, die appt morgen Alfred van der Weetjes. Nou,

0: Oh, dat kan natuurlijk ook. Ja, want zij appt vanuit Canada. En ik krijg ook nog een gesproken appje van Henny. Kijk.
1: Hoi, Alfred hier met Henny, de vrolijke chauffeur uit Nederland. Ik ben onderweg van Veenendaal naar het mooie België.
0: Oeh.
1: En ik luister altijd naar Radio 10. Helemaal geweldige zender. En nog geweldiger is als jij voor mij de Bellamy Brothers wil draaien met Let Your Love Flow. Dan kan mijn dag helemaal niet meer stuk.
0: Oké. Okay.
1: Fijne uitzending.
0: Nou,
1: yo-yo.
0: Henny, de country trucker. Dankjewel voor je appje. Ik ga kijken wat ik voor je kan doen. Ik moet zo meteen eerst eventjes een draai geven aan het rad. Wat dan een jaartal bepaalt. Waarvan dan 3 liedjes voorgeschoteld worden aan iemand. En misschien ben jij die iemand wel. Denk je nu, ah, ik zit nu toch te luisteren. Ik heb eventjes wat tijd om te bellen met de radio. Stuur even een appje. En dan ga ik misschien met jou even de dagschijf doornemen. En kunnen we hem misschien zo meteen spelen. Ik ben heel benieuwd. We hebben van de week al een keertje uit de jaren 80 en uit de jaren 90 gehad. Of die dan dit keer weer daarop valt. Misschien valt hij wel op de jaren 70 of iets nieuwer. Als je zin hebt om mee te spelen, laat maar van je weten. Stuur even een berichtje via de Radio 10 app. Supergezellig als je erbij bent. Ik heb zometeen nog Men at Work Down Under uit Australië. Uit Down

0: Down Under, Man at Work in de voor Liquido en Narcotic.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Rob, hele goede morgen.
2: Altijd, goedemorgen.
0: Goedemorgen. In de vrachtwagen met een bakkie koffie.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat
2: ja,
0: lekker.
2: Ik heb hem net op.
0: En is die goed te drinken of heb je hem van thuis meegenomen?
2: Nee. Ik zet hem zelf in de vrachtwagen.
0: Oh, heb jij dan zo'n luxe apparaatje?
2: Het is gewoon een huistuin- en keukenapparaatje op 12 volt. Dus,
0: En zet je dan ouderwetse met filter? Of zitten er petjes of cupjes of iets?
2: Nee, geen petjes. Gewoon lekker vers bakkie.
0: Je zegt het, maar ik heb al jaren niet meer met een filtertje gewerkt.
2: Nou, ik zou je zeggen, ik heb hier in een vrachtwagen heen en thuis zet ik ook al wat filterkoffie.
0: Oh, oké. Ja, ik ben altijd overvallen als ik in een vakantiewoning kom en daar staat dan geen cupjesautomaat. Ik denk, wat wil je nu? Moet ik nu van die zakjes gaan kopen en dan zo'n pak koffie?
2: Oké.
0: Nou ja, goed. Nee. Het is altijd wel erg lekker, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, dat is zeker. Dan word je lekker wakker van.
0: Ja, precies. Hey, en je staat nu even stil in Bunschoten. Ja. Wat doe je daar?
2: Ja. Ik sta in Bunschoten, ik zit in de vrachtwagen, ik ga zo naar Helmond. En dan ga ik straks weer laaien in Herkenbosch en dan word ik weer terug.
0: Jeetje, en hoe laat hoop je dan vanavond thuis te zijn?
2: Geen idee, ik denk eind van de middag.
0: Oh, oké. Nou ja, goed. Dan heb je er ook wel een flinke werkdag op zitten natuurlijk.
2: Ja, meestal op 10, 12 uurtjes.
0: Zo.
2: Dat komt wel goed. Maar ja, met Radio 10 op de radio, dan komt het helemaal goed, hè.
0: Nou, gelukkig. Zullen wij eens even een draai geven aan het rad? Waar hoop je op? Welk decennium heb jij muzikaal het meeste mee?
2: Jaren 80.
0: Nee, ik weet het ook niet. Ik ga hem een rammer geven. Oeh, daar gaat hij al voorbij de jaren 80.
2: Oeh, nee.
3: 2001.
0: 2001 is het geworden.
2: Ah, dat is ook goed.
0: Ook goed. Nou, ja, het concept, mocht je voor het eerst luisteren... Jij niet natuurlijk, want jij luistert altijd Rob. Maar mocht je nu als luisteraar voor het eerst luisteren... Je krijgt, Rob krijgt 3 suggesties voor zijn neus... En zodra die zegt dat hij hem leuk vindt, dan gaan we die draaien. Je kunt niet meer terug. En als we bij de laatste aanbelanden, gaan we die helemaal draaien.
2: Okay.
0: Dit is de eerste optie. J-Lo. Ain't It Funny. Stond op nummer 5 op deze dag in 2001.
2: Eentje verder,
0: oké. Okay. Nou, dan gaan we naar de... Even kijken, dit is denk ik de nummer 30.

0: Supergirl.
1: Ik ben geen Supergirl, maar je mag hem van mij draaien.
0: Ga ik hem draaien voor jou?
1: Ja,
0: en,
1: hoor.
0: En wil je dan ook nog horen welke je zeg maar dan eventueel anders had voorgeschoteld gekregen? Ja, of zeg je nee, oké. Anders was het deze geworden.

0: keuze gemaakt, hè?
1: Zeker een goede keuze, Alfred.
0: Als ik dat zo eventjes inschat. Okay. Nou, dan gaan we Rayman en Supergirl voor jou draaien. En dan wens ik jou nog een super dag.
1: Hey, fijne dag. Fijne uitzending. Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

0: Later ook nog een keer voortreffelijk gecoverd door Jerry Rafferty, Baker Street van Undercover. Was het nou andersom? Ja, nee, was volgens mij andersom. Ja. Het is gezellig druk in de studio aan het worden hier van Radio 10, maar ook in de app. Monika Harkema uit Groningen, die stuurt bijvoorbeeld: ik stap nu voor 15 kilometer op mijn fiets naar mijn werk en jullie op mijn oortjes. Dat heb ik zeker gemist op die tijdstip. Heel fijn, succes vandaag. En Jeremy Voortman, die appt: goedemorgen deze smorgens. Deze smorgens appt hij. Weer een dagje rammen met Radio 10 op de achtergrond. Gaan onze ouderen altijd heerlijk op, maar eerst even opstarten. Groetjes uit Deventer.
1: En, trouwens, want ik ga heel even naar de koffieautomaat.
2: Oh, lekker.
1: Wat doe jij
2: erin? Niks, gewoon zwart.
0: Oh, ja. Zwart. Ja, ik ook. Ja.
1: Helemaal goed.
0: Net zoals mijn geld. Hey, je hoorde de stem al. Hannelore, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Ik ben toch even benieuwd hoe je avontuur gisteren was. Hannelore, je moet even weten. Hannelore zit al. Ja, jij zat al een paar dagen. Zat je van. Ja. Oh, ik vind het zo spannend. Ik moet dinsdag naar de tandarts.
2: Ja.
0: En jij zit daar normaal 1,5 uur, vertelde je.
2: Ja, mondhygiënist en alles. En elke keer zegt de tandarts: je moet wel gaan flossen. Hè? En dan denk ik: ja, ooit ga ik flossen. Maar deze keer had ik dus geflost.
0: Ja, dus.
2: Het afgelopen jaar. Ik voel me sindsdien echt geslaagd als mens.
0: Oh ja,
2: dat is mooi. Hè? Ja. Als je dan een van die dingen doet die op je lijstje staat, en je denkt: ooit ga ik dat en dat doen. Net
0: maar
2: als
0: stom is dat,
2: mensen.
0: Hè? Dat je, want als je bij de tandarts weggaat, dan denk je: nou, nu ga ik het echt goed doen.
2: Ik het echt doen. Maar
0: en dan doe je het een week
2: gedaan.
0: En dan vergeet je het weer. Ja, oké, maar nu had je het gedaan. Dus jij kwam bij de tandarts.
2: En ze zei: het ziet er fantastisch uit.
0: Oh, echt?
2: Het goed. Je tandvlees ziet er goed uit. Wauw. Ik zeg: ja, ik heb geflost. Ze zei: nou, meid, wat goed.
0: Dus je was met 5 minuten klaar?
2: Nou ja, het ging wel sneller, ja.
0: Oh.
2: Maar ik was helemaal blij. Dacht ik,
0: dus je kan het wel aanraden eigenlijk.
2: Dat ik hier helemaal blij van word.
0: Oh.
2: En geen gaatjes ook.
0: Oké. Want ik had toch een beetje het idee dat je gisteren een beetje het spannen
1: als een zonnetje.
2: Ja, ik was helemaal blij. Ja.
0: Ja. Nou goed. Jeroen, flos jij?
3: Nou, flos ik niet. Maar ik heb wel
0: van de stoker.
3: Die stokertjes van die houtjes die liggen overal en nergens.
0: Ik heb ook zo'n neurotisch overal van die doosjes in de auto en zo.
3: Precies
0: en thuis.
3: Dat.
0: Ja. Ik denk, nou, als ik dan toch onderweg ben, dan oké.
2: Okay. Maar mooi is dat, hè?
0: Maar goed, we zijn er, zeg maar, gewoon gerustgesteld nu.
2: Ja, absoluut.
0: En nu over een half jaar weer of over een jaar?
2: Over een half jaar.
0: Over een half jaar weer. Oké, nou goed, blijf flossen dan. Ja. Wat een gebed. Dit is Of Monsters and Men, Little Talks op Radio 10. En zometeen heb ik ook nog een toontje lager. Dat is ook wel leuk.

0: is een beetje mijn houding in de discotheek. Aan de zijkant en dan een klein beetje tappen met je voet. En dan heb ik ook een beetje stiekem gedanst. Want ja, voor de rest ziet het er niet uit als ik ga bewegen natuurlijk.
1: Jij wel, Jeroen.
2: Het ligt er maar net aan wat je verlangt van
0: wat je hebt genomen.
1: Ja, ook dat, ja.
0: Ja. Goedemorgen. Hallo, hallo. Het is Radio 10, staat op woensdag 2 september. De verjaardag van Rutger Kot. Ze is 66 geworden. Ja. En wees jij, Jeroen, dat op deze dag in 1939... de eerste deux chevaux van de band rolde.
1: Oh, toen al?
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja, het is wel een beetje een gek verhaal, want het was natuurlijk net rond het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus er werden wat exemplaren werden ook vernietigd door de Duitsers. En ze hebben uiteindelijk 4 prototypes ergens in een verstopt in een schuurtje, zodat ze dat niet konden vinden. En in 1949 kwamen echt de grote aantallen.
1: Massaproductie op gang.
0: Er kwam de massaproductie. Okay. De massaproductie was toen 876 per jaar.
1: Oh, echt?
0: En de wachttijd was gemiddeld zo'n 3 tot 5 jaar. Want er was veel vraag naar. En weet jij hoe hard de eerste deux chevaux kon?
1: Nou, die hebben nooit heel hard gekund, denk ik. Dus dat zal, ik denk, 80.
0: 60 kilometer per uur. Okay. Ja, en de deur kon niet op slot met een afstandsbediening of met een sleutel. Nee, ze hadden gewoon een soort fietsslot-achtig iets.
1: Okay.
0: Om je deur op slot.
1: Dat is leuk.
0: Ja, grappig.
1: Niet zo,
0: en dat laatste fun fact over de chauffeur, over de lelijke eentje, zoals wij hem dan noemden.
1: Nou?
0: Weet je, hij was maar in 1 kleur verkrijgbaar.
1: Donkerblauw.
0: Grijs.
1: Grijs,
0: ja.
1: Ach. Dat je denkt, zo'n vrolijk, het is natuurlijk een heel vrolijk autootje. Dat je dan zo'n, dat je dan grijs als kleur kiest.
0: Ja, nou precies. Inderdaad. Hé, jij bent weer gezellig aangeschoven met de ochtendkrantjes.
1: Overigens, het antwoord is ja.
0: Dat
1: ik jou net hoorde zeggen, volgens mij zit je mee te plannen in de auto.
0: Ja, precies. Ja. Ring, ring, ring, draaide ik van
1: Abba. Ik zat op de A1.
0: Ja. En je zat nog niet op de ring.
1: Mijn vrienden van de vis uit Spakenburg, die dachten, wat doet hij?
0: Ja. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, gezellig. Ja. Doe je dan ook je raampjes open en je armen naar buiten?
1: Ja,
0: of?
1: Goed, allemaal. Ja. Dan glitter ik gewoon als een soort glitterpony.
0: Ja, daar gaat Jeroen weer.
1: Nee hoor. Goedemorgen. Ja, ik heb de kranten meegenomen. Natuurlijk heel veel op de voorpagina's vandaag over wat er gisteren over Asselt gebeurde. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik bedoel, ik zit natuurlijk in mijn wereld van glitterponies en ik denk bij over Asselt alleen maar aan onze fijne uren die wij daar gehad hebben met de Vierdaagse, want wij komen daar elk jaar doorheen.
0: Oh ja.
1: Dat we van het voorjaar er nog stonden in alle rust en alle stilte, dat er een bandje klaar stond.
0: Vredig dorpje.
1: Nou, maar heel erg. Langs de weg en een bandje klaar stond om te wachten tot iedereen daar langs kwam lopen. En dat je dan al die beelden ziet op de voorpagina van de Telegraaf. Ook een foto dat er een man van zo'n arrestatieteam, denk ik, met een pistool dat je alleen maar in films ziet. Een petje achterstevoren op zijn hoofd bij een deur. Dat je denkt, is dit in Mexico? Of zoiets, zo ziet het eruit. Maar je kijkt, die foto, het is al net alsof je ergens in Zuid-Amerika of zo.
3: Ja, dat zie je hier niet dagelijks. Nee.
1: Nou ja, dat. Maar goed, dat gaat dus over Assel de Reken. Maar dat daar nog lang over nagepraat gaat worden.
0: Het was daar tot gisteren eind van de middag dat ze zeiden, je moet binnenblijven, omdat er nog allerlei...
3: Ja, tot vannacht zelfs.
0: Oh, echt, tot vannacht?
1: Serieus, ja?
3: Ja.
1: Nou, goed. Dat is op de krant ook, op de Volkskrant, een foto van iemand die meegenomen wordt. Gehurkt, nou ja. En het verhaal in de Telegraaf over een museumgek. Dit is even
0: museumgek.
1: Hij deed er 16,5 jaar over. Alle 525 musea bezoeken die je met je museumkaart gratis kunt zien. Piet Veldhuizen, daar gaat het over. Hij woont in Heerenveen. Hij heeft een deel hij zijn doel eigenlijk bereikt. De kaart die kostte hem in al die jaren zo'n €800. Dat is eigenlijk een schijntje, want in totaal verdiende ik €12.000 aan entreegeld terug. Zijn favoriet? Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Wat is je favoriete museum ooit in Nederland?
0: Nou, ik vind het Spoorwegmuseum wel heel leuk.
1: Bijna goed.
0: En ik vind in Soest...
1: Het Militair Museum.
0: Het Militair Museum vind ik ook wel leuk. Dus het zijn die grote dingen waar veel te beleven is. Maar...
1: Zijn favoriete museum is het Openluchtmuseum in Arnhem.
0: Oh ja,
1: dat snap ik wel. Ook wel leuk. Superleuk altijd om naartoe te gaan. Volgens zijn vrouw bezocht Piet soms wel 6 musea op 1 dag. Dat vind ik heel veel. En hoewel hij nu alle deelnemende musea heeft bezocht, is hij nog niet uitgekeken. Op 12 september opent de 3e locatie van Museum Moor op landgoed Twickel in Delden. En daar moet ik natuurlijk naartoe zitten.
0: Oh, en dat doet ook met... Ja, ik moet er eerlijk zeggen, ik heb ook een jaartje zo'n museumpas gehad. En toen zeiden de kinderen op een gegeven moment, een half jaar gaan we dan weer naar een museum.
1: Ah.
0: Ja, ik dacht, hij moet er even uitgehaald worden natuurlijk, die pas. In principe, als je 3 of 4 musea doet, dan heb je hem al
1: terugverdiend.
0: Ja, dus ja. Maar goed, ja.
1: Nou, in een jaartijd red je dat toch wel?
0: Ja, dat red je niet. Ja. Maar ja, ik deed dat in een maand. Deed er ook soms 2 op een dag. Maar hoeveel deed hij er op 1 dag?
1: Op z'n acht. Waar op zijn gekste dagen ging die zes musea.
0: Zes musea.
1: Ja.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Dat lukt al wel eten.
1: Ja, ja.
0: Nou, dankjewel voor deze update.
1: Ja.

0: Hot Chili Peppers en Californication. Nou, het is alweer bijna 6 uur. Wat gaat dat toch ontzettend snel, die tijd. Het is een volle show. Wat wou je zeggen, Jeroen?
1: Ik wou helemaal niks zeggen.
0: Oh, ik
1: zit vol bewondering zit ik naar je te kijken. Hoe je dit allemaal weer doet, Alfred.
0: Ja. Oké. Okay. Even kijken, de verhuisbus. Jij deed het heel leuk gisteren. Waar was jij gisteren eigenlijk?
1: Ik was gisteren in Os.
0: In Os?
1: In Os, in Noord-Brabant. En we werden met open arm ontvangen.
0: Je komt alleen maar blijheid brengen.
1: Alleen maar mooie spullen, mooie cadeaus. Ja, nou, nee, dat is ook zo.
0: Hij is
1: ja.
0: weer aan het rijden, tenminste. Hij staat hier nog voor de deur. Maar Gijs wordt zo meteen opgehaald met de bus. Dat is ook wel luxe, hè? Dan rijdt iemand de bus naar Gijs.
1: Maar Gijs is ook wel een hele grote ster.
0: Ja, dat is ook weer zo. Ja. Maar Gijs zou dus voor je deur kunnen staan als je in Zuid-Holland woont. Nou, later, volgend uur gaan we nog vertellen hoe dat werkt.
1: Dus een hele voetsluis.
0: Of ja,
1: Spijkenisse. Spijkenisse, ja. Of misschien in Paleis Huis ten Bosch.
0: Dat is ook nog Zuid-Holland. Jongen.
1: Ja.
0: En we hebben een intro rally met nederpop uit de 80's en 90's. En heel veel andere leuke dingen. En dit is de laatste voor dit uur, Poco.

0: bijna 6 uur op onze ochtend. Met het nieuws, het laatste nieuws met Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Mensen in Overasselt mogen vandaag gewoon weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Wel was er vannacht veel zwaar bewapende politie in het dorp om de boel nog goed in de gaten te houden. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de rust terug te laten keren. En medewerkers van wasserijen gaan vandaag staken. De vakbonden kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. Die willen 6% meer loon en een lagere werkdruk. Vooral hotels en ziekenhuizen maken gebruik van grote industriële wasserijen. En dan het radioteam weer. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En het wordt 19 tot 22 graden.
0: Dankjewel. En hoe is het op de weg, Jeroen?
2: Nou, het is behoorlijk druk aan het worden ondertussen. Ik zal eens even kijken. Mensen die druk aan het opstarten zijn. Maar nog geen files gezien. Sorry, ik moest heel even schakelen. Nog geen files. Wij zeggen natuurlijk bij Radio 10, rij voorzichtig.
3: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer.

0: 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
5: Boost yourself.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Deze week de Radio 10 staat op verhuis.

0: dan iedere keer als ik het liedje hoor, helemaal niet. Wat? Klopt helemaal niks van. Wat? Such a shame. Dat is toch absoluut geen schande als dat al een schande is, dat liedje van Talk Talk?
1: Oh.
0: Such a shame, wat lekker, hè? Oh, dat is toch een fijn begin van de dag. Goedemorgen, vrienden en vriendinnen. Welkom op woensdagochtend. Goedemorgen, ochtendploeg. Goedemorgen, Anne-Lore.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, redactie.
3: Hallo.
0: Goedemorgen, Alfred van de Weetjes.
4: Hallo.
0: Ja, dat was weer lekker opstarten met je vanochtend.
1: Oh, gelukkig.
0: Ja, dat is altijd heel fijn.
1: Ja.
0: Ik
1: even mee te blaren met Anne.
0: Ja. Nou, we hadden het er net een beetje over. Hoe kan het zijn dat wij gisterochtend de omvang van wat er gebeurde in Overasselt nog niet doorhadden?
1: Nou ja, omdat het natuurlijk niet. Dat soort nieuwsgebeurtenissen. Dat ontvouwt zich natuurlijk pas in de loop van de dag. Weet je, er zijn natuurlijk wel vaker dat je wakker wordt met het nieuws dat er een schietpartij is. Anne-Lore had wel gelijk in de gaten gisterochtend dat hij. Want we begonnen gisterochtend de uitzending met een wegafsluiting vanwege
2: van de politie.
1: Ja, en toen zei jij gelijk al van zou dat daarmee te maken hebben. En dat was volgens mij ook zo.
0: Ja, maar later werd dat weer opgeheven, toch?
2: Ja. Ja. Ja, maar kijk, de politie gaat natuurlijk ook niet zeggen we hebben dit en dit en dit allemaal afgesloten en we staan klaar met onze mitrailleurs om ze te pakken.
0: Nee, precies. En ja, ze zaten er zelf ook nog middenin.
2: Ja.
0: Maar als je dan de beelden ziet, weet je wel, het is
1: onwaarschijnlijk, hè?
0: Het is gewoon, als je dit zou schrijven als Netflix-script, zou je zeggen, ja, maar gaat ook niet met z'n dertigen, met gedrokken pistolen, machinegeweren, een erf oplopen om daar in het wilde weg te schieten. Wat is dit voor misdaad?
1: Ja, dit speelt blijkbaar al veel langer daar in dat dorp. Dat daar al drugstoestanden bezig zijn. En een drugslab dat daar een tijdje geleden al is opgeheven. En dat blijft maar doorspelen. Want mensen daar in dat dorp zijn blijkbaar ook helemaal op hun hoede daarvoor. Die zeiden, ja, weet je, dit zat ook wel een soort van aan te komen.
0: Ja, het was op het erf bij ene Jan G. Die al eerder, was er een drugslab gevonden op zijn erf. Waar die niet voor was veroordeeld. Wat ik ook heel opmerkelijk vond. Nee, maar ik bedoelde meer gewoon ik wil niemand beledigen natuurlijk. Maar het komt een beetje dommig over. Om met z'n dertigen zo'n erf op te lopen. Weet je, ze voelen zich gewoon zo onaantastbaar.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Natuurlijk ook, ja. Zijn er, in totaal 34 nu aangehouden. Ja. Je denkt dan van, oké, ze hebben er dus gewoon echt scheid aan.
1: Ja.
0: Je doet ook niet eens een beetje je best om niet op te vallen.
1: Nee, dit is gewoon all the way inderdaad. Ja.
0: Wat mij heel erg raakte was bij Eva gisteravond. Korpschef van de politie, Jannie Knol, zat daar.
1: Ja.
0: En zij vertelde hierover. En je hoorde ook aan haar stem. Tenminste, ik had het idee, het raakte haar echt enorm.
5: Die komen daar ter plekke, die stappen uit je auto en die worden direct beschoten. En die worden ook direct geraakt. De collega's die vervolgens achter hun aankomen, die trekken deze collega's in de auto, omdat er op dat moment nog steeds geschoten wordt.
0: Ja, dus ook die agenten komen aan en denken van, ja, wat gebeurt hier?
1: Ja, dan zit je daar middenin, ben je natuurlijk helemaal niet op voorbereid.
0: Nee, in een kogelregen. In totaal is 34 mensen aangehouden en de politie doet verder onderzoek.
1: Schrik niet, trouwens. Dit is natuurlijk allemaal schrikken geblazen, maar wat ook schrikken geblazen is als je vandaag langs de benzinepomp rijdt. De prijs, ja, voor een liter benzine stijgt naar recordhoogte. Ja, dan staat er weer een huilende man bij de pomp. En dan denk je, ah ja. Dat komt allemaal door de onrust in het Midden-Oosten. De grap is altijd dat het dan, als het minder onrustig wordt in het Midden-Oosten, dan denk je, nou, dan gaat de prijs ook weer naar beneden. Dat is nooit zo. Uiteindelijk betaal je nu €2,67 per liter bij de pomp aan de snelweg. Ja, dat gaat dan over benzine. Dus dan moet je gewoon eerst even langs de bank voor een extra hypotheek.
0: En of heel even de snelweg af. Dat scheelt zo een paar dubbeltjes. Ik kwam vanochtend bij de benzinepomp ook iemand tegen. Dus ook niet blij.
6: God, het was verschrikkelijk gewoon.
0: Ja, inderdaad. Ja. Voor de Nederlandse voetbalclubs is het vandaag de laatste dag dat ze spelers mogen huren of kopen. Daarna gaat de transfermarkt voor de komende maanden weer dicht. En Renze Klamer is tot nu toe lekker bezig met de naamsbekendheid van zijn talkshow. Maandagavond had hij natuurlijk al een klein relletje. Of tenminste, ze zeiden van hij deed te weinig. Of hij liet het een beetje aan Oldzee over. Hè. Die zat met Donnie Roelvink aan tafel.
1: Yeah.
0: En gisteravond zat hij er ook weer bovenop.
7: Dit is Radio 10 staat op met nu een songfestival gerucht.
1: Oh, nou ja, want de grote baas van Omroep Max, Jan Slachter, die was bij Renze aan tafel. En die zei, ik heb nog wel even een primeurtje voor je, Renze. Want er werd natuurlijk gevraagd, dat is waar veel over gesproken wordt deze dagen, over het Songfestival. Wil Omroep Max, omdat Avrotros het niet meer wil, dan het Songfestival gaan doen? Nou, Jan was heel duidelijk.
0: Ja, was hij duidelijk, ja? Wat zei hij?
1: Nou ja, die had daar een hele duidelijke uitspraak over.
8: Wij hebben besloten het niet te gaan doen, omdat wij vinden dat het niet bij ons past. Als ik naar het Songfestival kijk, dan ben ik daar 3-4 nummers ben ik al weg. Ik vind het een hoop lawaai, een hoop pokkenherrie, om het zo maar even te zeggen.
9: Een typische oude man.
8: Nee, ja, maar ik ben ook een oude man. Maar het zijn geen liedjes meer.
1: Ja, maar dit is toch een hele opmerkelijke ommezwaai.
0: Echt geloofwaardig, toch?
1: Jan Slachter hier maakt, want van de zomer zag ik hem nog overal waar hij maar kon vertellen dat hij heel graag het Songfestival zou willen doen voor Omroep Max. Maar nu komt, ja, blijkbaar zijn er dingen gebeurd waardoor dat allemaal niet meer uitkomt en vindt hij het allemaal pokkenherrie.
0: Het is allemaal pokkenherrie.
1: Hij zegt wel uit de betrouwbare bron dat hij weet dat er bij de NPO nu druk over gepraat wordt. Hij zegt wel ook, ik hoop wel dat het Songfestival voor Nederland behoudend blijft in die zin.
0: Ik kwam vanochtend bij de benzinepomp iemand tegen en die heb ik nog even gevraagd: heb je naar het Songfestival gekeken? En dat was zo. En die zei:
6: het was verschrikkelijk.
0: Mag je er ook een beetje, maar van Jan Slachter niet, inderdaad. Vrienden en vriendinnen, goedemorgen. Een nieuwe dag ligt aan je voeten als een blanke bladzijde. En het is aan jou om geschiedenis te schrijven. Deze dag heet woensdag 2 september van het jaar 2026. Fijn dat je erbij bent. Radio 10 staat op met Crowded House. Met prachtige Weather With You.

0: Weather With You. Het liedje gaat niet over het weer. Dat zou je wel vermoeden, maar het gaat niet over het weer. Het is best apart voor een liedje dat Weather With You heet.
1: Waar gaat het wel
0: over? Het gaat over je humeur en wie je bent.
1: Oh ja, ja. Dus je eigen buien.
0: Ja, en dat je waar je ook gaat, die neem je met je mee. Je buien, wie je bent. Weet je, ja. Ik vond het ook heel grappig, want jij zei over het feit dat we het nu natuurlijk de ochtendshow maken op Radio 10. Van, dan waren ze, wordt het dan helemaal anders, zeg je. En toen zei jij, dat vond ik heel mooi vorige week, was in de Telegraaf. Ik heb het gelezen.
2: Heb ik mooie dingen gezegd in de Telegraaf?
0: Ja, je hebt een hele mooie,
2: ik ga er even voor zitten.
0: Ja, maar toen zei jij van, waar je ook gaat, je neemt jezelf mee. En dat verandert niet. Dus het is gewoon wat het is.
1: You can run as fast as you can never run away for yourself.
0: Zo is het. Everywhere you go, you take the weather with you. Hoe stond de weg ondertussen?
2: Nou ja, ik kan er niet zo heel veel van maken. Het rijdt overal nog lekker door. Dus wij zouden zeggen, goede reis.
0: Fijn hoor.
3: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Ja, we zitten een beetje in die twilight zone. Daar waar de nacht overgaat in de dag. En dan denk je, jongens, ik kan vandaag wel iets gebruiken. Misschien om het te vieren, omdat je vandaag gaat verhuizen. Kan, hè? Je denkt, ik wil echt een verhuisplaatje. Jullie zijn lekker bezig met die verhuisbus, maar ik wil een verhuisplaatje. Of misschien zeg je juist, nee, ik lig met koorts in bed. En jullie programma voelt een beetje als een koortsdrama. Het ligt niet aan jullie, maar ik heb het gewoon echt heel erg heet.
2: Ja.
0: En dan is misschien de Fever wel een lekker liedje. Ik noem maar wat.
2: Ja.
0: Of
2: iets heel anders, omdat je al 25 jaar bij dezelfde baas werkt. En dat je denkt, ik begin gewoon weer aan een nieuwe dag alsof er nooit wat gebeurd is.
0: Zo is het. Of gewoon omdat je zin hebt in een bepaald nummer. Laat het ons weten, met welk liedje wil jij opstaan? Via de

0: Let's go! Die Die van Shakira en Burna Boy. Goedemorgen, je luistert naar Radio 10. Een nieuwe dag ligt aan je voeten. Ik kijk even naar Alfred van de Weetjes, er komt stoom uit je oren. Lukt het al om Martin te bellen?
1: Martin had geappt. Omdat hij dacht, ik heb een leuk liedje om de dag mee op te starten.
0: Ja, het is wel mooi, want ik had wel het idee dat hij hem verdient.
1: Daar heb jij een soort feilloos gevoel voor. Hè? Dat soort, dan zie je zo'n appje en dan denk je, deze moeten we eens eventjes...
0: Nou ja, het gekke is, je denkt dan het ene moment... we gaan die terugbellen. En dan volgende moment denk ik weer van, ik ga die terugbellen. En toen kwam Martin op de valreep. Ik dacht, jongens,
1: Martin hand, ophangen.
0: We gaan Martin bellen. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongen.
1: Hallo, zonnestraaltje.
0: Jij hebt heel veel. Allereerst van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
2: Dankjewel.
0: Je bent ook nog eens opgenomen in het ziekenhuis in Breda. Gisteren. En met een uitval van je rechterarm. Wat is er gebeurd, vriend?
1: Oké.
2: Ja, dat weten we nog niet helemaal zeker. Maar ik heb al een paar keer sinds het weekend uitval van mijn arm. En daar zijn ze al onderzoeken. En een hartfilmpje hebben ze gemaakt. En daar is verder niks uitgekomen. En hersen-MRI heb ik al gehad in Almelo. En er is ook niks uitgekomen. Nu ben ik weer thuis in Etten-Leur.
0: Ja.
2: En ja, gisteren kon ik weer met de ambulance naar het ziekenhuis. En nu is het afwachten wat ze kunnen vinden, hopelijk.
0: Ja, en daar zit de schrik er goed in. En vooral die onzekerheid maakt je natuurlijk heel wiebelig, kan ik me voorstellen.
2: Ja.
0: Ja, man. Ja, ik zag het binnenkomen.
2: Ik ben een fan van jullie. Ach. Ik luister altijd en daarom had ik zoiets van, stuur nou een berichtje.
1: Ach, kerel.
0: Nou, ik ben blij dat we je terugbelden. Nou, want zoals ik het net zei, zo ging het ook. Want ja, ik had een nummer uitgezocht en nog een nummer. En toen kwam jouw berichtje binnen. Ik denk, we moeten Martin bellen, want die heeft hem nodig. Nou, ik zit hier nu met kippenvel op mijn arm. Ik ben blij dat we dat gedaan hebben, Martin.
2: Ja, dankjewel.
0: En dit nummer, dat raakt denk ik alles. Je vraagt hem zelf aan en wij zeggen het met z'n allen uit de grond van ons hart. Hou vol, hou vast.
2: Dankjewel.
0: Het komt goed, vriend.
1: Wij zijn bij je, jongen.
2: Geweldig, dank je.
0: Dag Martin.
2: Doei.
0: Hou vol, hou vast, vriend.
2: Doei.

0: Ja, dan komt er in een paar zinnen een appje binnen. We hebben geen idee wat er aan de hand is. En dan hoor je het verhaal van Martin, die dan breekt in de show. Nou, Martin, veel luistervrienden en vriendinnen leven met je mee en wensen je sterkte.
1: Ja, heel veel appjes. Was super lief hoor. Van, even kijken hoor. Chantal die zegt heel veel beterschap voor Martin. Jullie bluff voordraaien. Ach, wat sterkte. Martin zegt Yvonne.
0: Ja.
1: Dikke knuffel voor Martin. Moeilijk verdrietig dat je zo in spanning zit. Dat zegt Hannelore net ook al. Van, wat een angstig.
2: Ja, dan zit je. Je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren, wanneer. Lijkt me heel naar.
0: Ja, en dan op je verjaardag. Nou, hopelijk was dit een mooi verjaardagscadeau, Martin. In ieder geval recht uit ons hart. Hou vol, hou vast van Bluff. Zometeen het nieuws van 6:30. Hannelore, wat zit erin?
2: Deze zomer hebben opvallend meer mensen gebeld met de ANWB. En dan ging het niet om autopech, maar om iets heel anders.
3: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
4: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Joehoe! Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
4: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste.

0: Even boelen voor een swingende start.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Alles komt voorbij vandaag. We krijgen zon, we hebben wolken, we hebben buien. Het wisselt elkaar allemaal af in een rap tempo. Het wordt 21 graden. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
6: Het is nog lekker rustig, hoor. Deze vroege woensdagochtend met kort file. Dagelijks file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen. 10 minuten extra reizen. En op de A15 van Gorkum naar Ridderkerk. Nou ja, vooruit er maar 8 minuten extra bij Sliedrecht.
5: Radio 10 staat op, 3 minuten over 6:30. Hannelore praat je bij over het laatste nieuws. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Na de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt mogen de inwoners weer naar buiten. Gisteravond laat trok de politie de oproep om binnen te blijven in, omdat het weer veilig was. Wel gaat het politieonderzoek vandaag verder. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen, want het bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. En dan moeten de gemeentes meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. En raadsleden hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen, omdat er voor de ingang een anti-asielzoekerscentrum protest aan de gang was. De ME moest zelfs ingrijpen. En de ANWB Alarmcentrale heeft afgelopen zomer 15% meer medische hulpvragen gekregen vanuit het buitenland vergeleken met vorig jaar. Het ging om vragen over buikklachten, letsel na een ongeluk, oorontstekingen en andere infecties. En die vragen kwamen binnen vanuit alle populaire vakantielanden. En ik hoor je denken, goh,
5: waarom bel je de ANWB?
7: Waarom zou je de ANWB hiervoor contacten?
6: Dat is typisch inderdaad.
7: Die zijn er toch vooral voor autopech.
5: Ja, buikpijn is ook pech natuurlijk. Maar.
7: Nou, ik heb het even uitgezocht. Die ANWB die helpt bijvoorbeeld ook bij het vinden van betrouwbare medische zorg als je in het buitenland zit. Ze kunnen voor je overleggen met een Nederlandse arts. En ze denken ook mee als je bijvoorbeeld vanwege ziekte eerder naar huis moet. Waarom er deze zomer zoveel meer medische hulpvragen vanuit het buitenland kwamen is niet duidelijk. Maar misschien komt het door de hitte.
5: Oh, maar ze willen dit ook graag dan waarschijnlijk bij de ANWB. Want als ze het vervelend vonden dat ze zo vaak gebeld werden, dan hadden ze dit waarschijnlijk ook niet naar buiten gebracht.
7: Nee, precies. Maar ja, aan de andere kant, ja, vanwege oorontsteking, ik weet het niet. De ANWB bellen. Ze zitten te wachten op die telefoontjes.
5: Ja, anders hadden ze dit waarschijnlijk niet verteld.
7: Nee, dat is
6: zo. Ja, dat is zo. Ze zegt, nee, mensen bellen
5: ons niet.
6: Hebben.
5: Ja, precies. Als u uitlaat het niet doet, mag u ons bellen. Maar voor buikpijn, bel de dokter.
8: Radio 10, staat op.
5: Dankjewel weer, Lorre. De 6:55, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. De Steve Miller Band, die toveren zo even tevoorschijn. Met Abracadabra.

0: is Radio 10 met de grootste hits aller tijden. Dark Before the Dawn van Somjeu. De Forever Young collectie. Ja, liedjes die niet ouder worden. Hits die nu nog zo tijdloos voelen als toen ze werden uitgebracht. Daar gaat het om in onze collectie. We maken een mooie muziekverzameling. We doen het om de beurt. Dus ik begon maandag, gisteren was Jeroen. Vandaag ben jij, Hannelore.
1: Ja.
0: En dan morgen Alfred. En dan vrijdag aan jou, luistervriend of vriendin. Aan de andere kant van de radio heb je ook zo'n hit waarvan je denkt... nou, maar ja, dit is gewoon... ja, het komt uit 1967, om maar even het dwarsdoorsnede te noemen.
2: Het is ook heel persoonlijk ook. Want als jij vindt dat het tijdloos is, dan is het natuurlijk... ja, ja,
0: dan is het ook zo. Ja, als je er maar een mooi verhaal hebt. Dus komt het uit 1967 en denk je van... ja, maar die heeft nog net zoveel kracht als nu, als toen het werd uitgebracht. Dan past die in onze Forever Young collectie. Laat het dan even weten via de app. Ik ben heel benieuwd welke jij als eerste gaat doen, Hannelore. En een artiest mag maar één keer voorbij komen. Dus de spinners had ik maandag, die mogen niet meer.
2: Ja, dus die is al gelijk gedisqualificeerd in deze.
0: Ja, maar, en ze moeten 40 jaar of ouder zijn. Dat is ook even belangrijk om te zeggen.
1: Ja, dus eentje op de valreep. Kan net.
0: 1986?
1: Ja, zoiets. Het is volgens mij niet gebruikelijk. Maar ik wil mijn allereerste liedje opdragen aan, aan iemand. Dat, namelijk aan Marlene Rach, mijn vroegere balletjuf. Ik ging als meisje van 10 op jazzballet. En dankzij haar durfde ik voor het eerst te stralen op een podium. En ontdekte ik hoe fijn het is om te dansen. En ik ontdekte dankzij haar ook veel muziek. Waaronder de artiest die ik heb uitgekozen. Een paar jaar geleden stuurde ze mij een berichtje op Facebook. En sindsdien spraken we elkaar af en toe via social media. En ik was van plan om nog eens bij haar langs te gaan. Om haar te bedanken. Omdat zij toch een heel belangrijk persoon was in mijn jeugd.
3: Wat
1: en,
3: mooi.
1: Ja, misschien hebben we allemaal wel zo iemand. Hè? Die docent van vroeger. Die ene buurvrouw bij wie je altijd terecht kon voor een praatje. Of misschien gewoon die ene medewerker bij de kassa. Die altijd zo vriendelijk is. Het is nooit te laat om iemand te vertellen wat hij of zij voor jou betekent. Totdat het echt te laat is. Want vorige week las ik ineens op Facebook dat ze is overleden.
0: Ach joh.
1: Ja, dus ik draag dit liedje aan haar op. Janet Jackson, When I Think of You.

0: mooi gesproken allemaal hoor. Maar wat een verdiend eerbetoon als ik het zo hoor.
1: Ja, ze was een hele bijzondere vrouw.
0: When I Think of You, Janet Jackson.
2: De Radio 10 staat op verhuisbus.
0: Toegevoegd aan onze Forever Young collectie. En dat is morgen alfabet van de weetjes. Daar ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar. Ja, want kijk, die houdt heel erg van de Eurodance en zo. Maar ja, dat is niet ouder dan 40 jaar.
3: Hoe gaan we dat oplossen? De regels een beetje oprekken. Ja. Dat je voor mij...
4: Ja, het zou natuurlijk zonde zijn als de party animals meteen bij jouw eerste keuze al af zijn.
0: Ja. Jongens, wisten jullie dat Tour Unlimited eigenlijk in 1962 zijn begonnen?
4: Nee, dat past niet in het format. Want het is natuurlijk, moet toch 40 jaar of ouder zijn?
0: Nee, daarom.
3: Maar ik heb iets heel moois.
0: Ik ben heel nieuwsgierig. Janet Jackson hebben we gehad en die gaat niet meer terugkomen in de Forever Young collectie. Dit is het nummer en dat is de plek in onze Forever Young collectie.
4: En we kregen een dringend appje van Gino. Want Gino die wil weten, waar gaat de verhuisbus naartoe deze ochtend?
0: Oh, misschien moeten we dat gewoon even aan Gijs Staverman vragen.
5: Ja, goedemorgen heer.
4: Hallo Gijs.
0: Hoe bevalt het vroeger opstaan je?
5: Nou, ik weet niet of ik er echt aan kan wennen. Maar op dit moment gaat het nog goed. Ik vind het vroeg hoor. Ik heb echt steeds meer respect voor jullie.
4: Zo, nou.
5: En dat had ik natuurlijk al. Dat heb ik al mijn hele leven. Maar ik heb nu wel zoiets van, ja, dit is wel heel vroeg. Maar de vraag is, waar ga ik naartoe? Ik ga naar de provincie Zuid-Holland.
0: Oei. Ja, ik zeg oei, want het is natuurlijk, want dat is een forse provincie. Dus het kan ook zijn dat we je richting Ouddorp sturen, bijvoorbeeld.
5: Dat is een drukke provincie, is dat ook.
0: Vroeg van Holland.
5: En ja,
0: Gouda.
5: Roep het maar.
0: Ja.
5: Waar moet ik naartoe? Ik sta hier met de bus.
0: Het idee is, wij hebben natuurlijk de verhuisbus gebruikt om deze kant op te verhuizen. Die verhuisbus was leeg en toen hebben wij de verhuisbus weer gevuld met mooie cadeaus. En die gaan we nu rondbrengen in Nederland, nu dus in Zuid-Holland. Je hebt twee verhuisdozen mee. Eentje van Jeroen.
5: Ik heb twee verhuisdozen, eentje van Jeroen en eentje met jouw hoofd erop, Jan Willem. En het valt mij op, jij wordt veel gekozen.
4: Ja, dat is opvallend, hè Gijs? Dat vond ik
5: dat
4: ook.
5: En ik had gisteren... Nou, we hadden het er gisteren al over met elkaar. Ik vind dat Jeroen ook een kans moet hebben.
0: Volgens mij is dat gisteren aardig rechtgetrokken, toch?
4: Jawel. En bovendien, we hebben natuurlijk uiteindelijk altijd twee mensen die mee mogen doen. Dus uiteindelijk gaat mijn prijs gaan, mijn cadeau gaat er altijd.
0: We blijven niet zitten met jouw doos.
4: Wij blijven nooit zitten met mijn doos. Nee.
0: Als jij denkt van jongens, ik wil dat Gijs bij mij langskomt in Zuid-Holland, staat Radio 10 bij jou op. Laat het ons weten via de app. Stuur je adres door en dan komt Gijs Staverman jouw kant op. Doe dat snel, want het kan natuurlijk, die opgespitst komt op gang, dat kan nog wel even duren. Natuurlijk, als je helemaal richting het zuiden van Zuid-Holland moet.
5: Ja, zeker. En maar die bus is goed herkenbaar, dus ik denk dat ze hem wel doorlaten.
0: Ja, dat gaat goed komen, toch?
5: Ik denk dat dat goed komt. Ja, zeker.
0: Gijs, we spreken je zo meteen.
5: Is goed. Ik bel je straks.
0: Hoi.
4: Goeie reis.
5: Hoi.
0: Staat Radio 10 op bij jou in Zuid-Holland. Laat het ons weten.

0: Patrol, een van de meest gedraaide bruiloftliedjes.
1: Oh.
0: Ik weet eigenlijk helemaal niet, Anne-Laure. Ben jij getrouwd?
2: Jazeker.
0: Ja? Wat was jullie muziek?
2: Oeh, ja. Het was in 2003, dus vergeef me.
0: Ik ga er even voor zitten. Ja.
2: Nee, het was van een tv-serie, was het de tune.
3: De Rembrandts.
2: Nee,
0: Baywatch, dat zou leuk zijn. Hij kwam aanlopen als Baywatch.
2: Nee. Maar we hadden, ik weet nog wel, als laatste liedje hadden we You Never Walk Alone. En dat vond ik zo stom.
0: Stom? Ik dacht net, wat leuk voor de sfeer. Ja. Maar ja, dat is met Feyenoord hart natuurlijk.
4: Maar hoe kwam dat dan?
2: Ja, de DJ zei, ja, iedereen heeft het als laatste nummer. Ik zeg, ja, maar ik vind dit helemaal... Oeh, en toen werden ze aangekeken, toen moesten ze toch maar weer gaan dansen en zo. Dat was heel naar.
0: Maar goed, Just Say Yes is dus een van de meest gebruikte... bij de wandeling richting het altaar. Maar jij weet dus nog even niet meer welke het was. Of wil je het niet zeggen?
2: Nee, ik kom er zo op terug. Ik heb gewoon even niet paraat. Ja, erg, hè?
0: Je zit natuurlijk ook met je hoofd bij het nieuws van 7 uur. Wat zit erin zo meteen?
2: Ik heb zo heel belangrijk nieuws voor iedereen die thuis gas gebruikt.
0: Oh.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
5: Fomar! Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
8: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
11: Sportlife. Sportlife.
12: Nog 309.000.
13: Oké, elektrisch en garantie?
14: 7 stuur.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod.

0: Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Nu, bij Spar in de Buurt. Alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Een hele goede morgen. Het is woensdagochtend 7 uur met het laatste nieuws. En Anne-Laure Zwitserloot. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Het is weer veilig in Overasselt en de inwoners mogen weer naar buiten. Tegen middernacht trok de politie de oproep om binnen te blijven in. Na de massale schietpartij gisteren was er de hele dag een klopjacht op verdachten en er zijn er 34 aangehouden. Ook werden veel vuurwapens gevonden. Het politieonderzoek gaat vandaag verder.
7: Piep.
6: Piep. Raadsleden van het Zeeuwse Tolen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis. Bij de ingang van een pand was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Dat was volgens de politie zo onveilig dat niemand weg mocht. De politie rukte massaal uit om de rust te laten terugkeren. En het kabinet overweegt dit jaar een kleinere gasvoorraad op te bouwen. Dat meldt de Telegraaf. Normaal is het zogenaamde vuldoel 80%. Nu zou dat 64% moeten worden. Klimaatminister Van Veldhoven zegt dat ze hiermee een oproep uit Brussel opvolgt om zo de vraag naar gas te verlagen en uiteindelijk daarmee iets goedkoper te maken. En dan het Radioteam weer in de ochtend, hier en daar een bui, vooral in het noorden. Vanmiddag wisselvallig en het wordt 19 graden aan zee tot 22 in Limburg.
5: En hoe is onderweg, Jeroen?
8: Nou, weinig gekkigheid nog gehoord. Het is eigenlijk gewoon hartstikke rustig. Dit zijn de plekken waar je de meeste vertraging hebt. De A1 bij Barneveld richting Amersfoort. De dagelijkse vertraging 10 minuten nu. De A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude. Een kwartier extra in de dagelijkse file. En ook de A15 van Gorkum naar Ridderkerk bij Hardingsveld, Giessendam. Een file van 3 kilometer en een kwartier vertraging is je deel daar.
5: Zometeen gaat hij weer rollen.
9: De Dobbelsteen.
5: Met plek voor 6 verzoekjes. Gewoon een liedje waar je nu zin in hebt. Dat is het eigenlijk. En dan bepaalt de Dobbelsteen welke de uitzending haalt. We hebben plek voor 6 nummers natuurlijk, hè, want dat is de Dobbelsteen. Als je denkt, nou, ik weet nog wel een hele leuke. Bijvoorbeeld een nummer van je bruiloft.
6: Ja, we zijn er
7: al uit.
6: Ja, stond ik er niet paraat aan. Mad About You, die serie. Ken je die nog?
5: Ja, ik keek dat. Wij waren net getrouwd. En dan was het rond 7 uur werd het uitgezonden. Ja. Een sitcom, toch? In een appartement in New York, volgens mij.
6: Precies.
5: Met Helen Hunt.
6: Ja, dat was echt onze lievelingsserie. En toen dachten we, nou, die tune, die willen we op ons.
5: Dat deze?
6: Ja.
5: Wat geinig zeg. Dus als jij het voor het zeggen had, en je hebt het in principe niet voor het zeggen, ja, wel in je huwelijk natuurlijk, maar niet op de Dobbelsteen.
8: Daar hebben we het nog een keertje over dan.
5: Dan zou jij deze toevoegen. Nou, misschien is er wel iemand die zegt van, nou, ik wil Andrew Gold adopteren als suggestie of iets anders. Alles is welkom voor
9: de Dobbelsteen.
5: Laat maar even weten via de app.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
14: Simyo. Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
15: Wie was je aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
15: Hit it! Voor die

0: astigmatisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Deze week de Radio 10 staat op verhuis.

0: Het is woensdagochtend, dat betekent bij ons...
1: De Mystery Guest.
0: De Mystery Guest. Misschien voor jou heel vertrouwd en misschien voor jou hartstikke nieuw. De Mystery Guest is in principe een zeer eenvoudig principe. De titel van dit onderdeel zegt het al een beetje.
2: Nou, leg het eens uit. Ik ga er even voor zitten.
0: Het is een gast en het is één groot mysterie wie het is.
2: Ja, het is een geheimzinnige. Het is eigenlijk een beetje zoals vroeger bij Henny Huisman. Dat je uit dat winkeltje komt. Dus je ziet wel een soort schim. Maar je moet dan nog even raden wie het is. Die komt dan langzaam tevoorschijn aan de hand van de muziek.
0: En die identiteit van de Mystery Guest die wordt steeds duidelijker. Wij beginnen nu met één liedje. En die komt, als het goed is, nu uit de printerrollen.
2: Ja, want die Mystery Guest die heeft een lijstje met liedjes ingeleverd.
0: Ja, klopt.
2: Waar dan misschien ook wel hints in zouden kunnen.
0: Ja, dat is vaak wel fijn als de Mystery Guest dat doet. Het zijn uiteindelijk 5 liedjes. En dit is de eerste. Welke is dat?
2: Anita Meijer en Why Tell Me Why. Nou ja.
0: Ja, ik denk dan gelijk aan een weerman of weervrouw.
3: Ja.
0: Why Tell Me Why. Of jij ook?
3: Ja, ik denk het ook, ja. Why?
2: Ik denk gelijk aan iemand uit Rotterdam. Ik vind het echt zo. Oh, ja, ik heb er gelijk met ook. Anita Meijer Lee Towers associatie.
0: Diana Woei. Diana Woei, Tell Me Why. Zo.
3: Ja.
2: Nee, goed. Nou ja, er zijn dus nog meer liedjes, maar die horen we straks.
0: Ja, het kan nog alle kanten op in principe. Als je nu al denkt van ja jongens, dat jullie aan de hand van dit liedje deze persoon over het hoofd zien, laat het ons maar eventjes weten. Nieuwe dag ligt aan je voeten. De kranten liggen hier bij ons op het bureau. En dan staan die voorpagina's toch vol met wat er gisterochtend gebeurde. Algemeen Dagblad, ook Telegraaf. Daar wordt vandaag flink teruggeblikt op die schietpartij gisterochtend in Overasselt. We hebben daar vanochtend natuurlijk als eerste ook over vergaderd. We zijn al iets eerder begonnen. Van jongens, hoe kon het dat wij gisterochtend nog helemaal niet de omvang in de gaten hadden van deze schietpartij?
2: Maar helemaal niemand. Dat is natuurlijk ook pas als je in de loop van de dag met dit soort gebeurtenissen wordt dat pas duidelijk wat daar gebeurd is.
0: Ja, een soort Netflix-serie waarbij je dan denkt van nou, dit is helemaal geen realistisch scenario.
2: Nou, helemaal in Overasselt, waar wij elk jaar zo vredig doorheen wandelen met Vierdaags in Nijmegen, waar mensen altijd klaar staan met een schaaltje komkommers en Engelse drop. En dan gebeurt er dit.
0: Het is wel altijd slecht bereikt daar. Dus ik dacht wel, Overasselt. En die Overasseltse wennen is wel de plaats. Als je je schouwen houden, dan zit je daar wel goed. Dus, maar aan de andere kant denk ik van ja, als Bolle Jos je nodig heeft, dan weet hij ook niet te bereiken. Dus dan weer.
2: Nou jongens, je zal er toch wonen. Ja, zal het allemaal gebeuren. Ja.
0: Een 51-jarige man is om het leven gekomen. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek. 34 mensen gearresteerd in totaal, Hannelore.
3: Veel, hè?
0: Ja. Maar ja, ik dacht gisteren ook van hoe is het mogelijk dat ze dan zo achterloos. Je kan bijna niet bevatten dat erf oplopen zo van nou, alsof ze onaantastbaar zijn, deze mensen.
2: Ja, die leven denk ik in zo'n eigen wereld. Die denken, misschien komen we er wel mee weg. Of als we met een heleboel mensen zijn, dan kunnen we misschien wel wat een potje breken of zo.
0: Ja, en daarna de politie al onder vuur genomen. Laten we hopen dat deze mensen de straf krijgen die ze verdienen.
2: Ik had vanochtend ook iets van, ik dacht, bijzonder artikel in het AD. Het aantal ouderen dat gaat scheiden na een lang huwelijk, dat is flink gestegen. En met lang bedoel ik dan na 40 jaar of meer, moet je voorstellen. Hannelore, die kan erover meepraten. Nou, juist niet 40 jaar getrouwd, maar wel een heel...
0: Het gaat hard die kant op, hè?
3: Ze noemen het een grijze scheiding.
2: Vorig jaar zijn bijna 200 koppels na 50 jaar huwelijk uit elkaar gegaan. Wat moet er dan nog gebeuren dat je het dan niet meer redt? Nou goed, een jaar of 20 geleden waren dat slechts 44. Als je de kinderen uit huis hebt en allerlei, ja, je gaat met pensioen, vragen veel mensen zich dus af, ja, wat hebben we nou eigenlijk nog samen? En dan is dan scheiden blijkbaar de enige oplossing.
3: Ja, ergens snap ik dit wel.
0: Ja, ik had het dus precies hetzelfde. Waarom snap jij het?
3: Nou ja, dan kijk je elkaar aan en denk je, ja, inderdaad, wat hebben we nog samen? Dan hoef je ook niet meer voor de kinderen bij elkaar te blijven. En dan denk je, ik ga nu mijn leven leven.
0: Ja. Ja, denk je dat dat het is? Ja, maar dan ga je nog uit van het positieve. Ik denk dat niemand zit natuurlijk te wachten om te scheiden. Dus dat het meer is dat je er dan achter komt. Verdoren, we zijn uit elkaar gegroeid.
3: Je zit één van de twee al 30 jaar te wachten op die scheiding.
0: Maar dat kan ook. Maar of dat je gewoon dat het een pijnlijke constatering is. Van inderdaad, op dat moment als die kinderen de deur uit zijn. Dat je toch in alles wat je bent en doet zo uit elkaar gegroeid bent. Zonder dat je er eigen had. Omdat je die gezamenlijkheid misschien nog had.
2: Waarbij misschien... je nu, als je luistert, dit moment nog voor kan zijn en daar misschien voor kan gaan waken en kan denken van hoe kunnen we dan, terwijl de kinderen er nog zijn, die verbinding houden.
0: Ja, en genoeg dingen samen doen. Samen tennissen of...
2: Samen tennissen.
0: Ja,
2: we hebben een oplossing gevonden.
0: Ik doe het ook niet, maar ja, het zou kunnen werken. We hebben koninklijk nieuws. Iemand met een koninklijke onderscheiding rijker in Nederland en niet zomaar iemand. Alex Van Halen van de band Van Halen natuurlijk. Je kent ze wel van onder andere deze uit de top 4000.
2: Ja, dat zou wel duidelijk zijn.
0: Ja, die heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dat is echt een hele hoge, hoor. Dan moet je echt wel wat betekend hebben. En hij is er blij mee.
4: Are you going to wear it? Every day?
0: Ja, hij gaat hem iedere dag dragen. Al was dit een antwoord op een andere vraag. Wij vroegen aan Alex natuurlijk. Luister jij inmiddels ook naar Radio 10, staat op.
4: Every day?
0: Zeer sympathieke man. Hoe gaat het onderweg?
2: Nou, het is hartstikke rustig eigenlijk. De files die er staan zijn de moeite van het noemen niet eens echt waard. Stel dat je toch iets tegenkomt waarvan je denkt, nou, dat wil ik met alle luisteraars van Radio 10 delen. Laat het dan weten via de Radio 10 app.

0: on the Moon. Op Radio 10 met de grootste hits aller tijden. En dan denk je misschien, ja, grootste hits aller tijden, jongens. Die Man on the Moon, dat is een tipperadenhitje geweest destijds in 2009.
1: Ja, maar Jan Willem is een tipperadenhitje geweest.
0: Ja, dus waarom draai je die dan als je de grootste hits aller tijden
1: draait? Nou, een beetje lekker. Ik ken deze. Nee, ik herken hem.
0: Weet je wat het is? Nou. Het is nu een grotere hit dan toen, in 1992. Toen was het de tweede single van Automatic for the People. Maar nu, vandaag de dag, komt hij gewoon op 643 in de top 4000.
1: Huh?
0: Dat is toch geweldig?
1: Wat grappig.
0: Ja, dan heb je het goed gedaan.
2: Ja,
0: dat je dan,
3: De Dobbelsteen.
0: Dat je dan een nummer maakt dat meer dan 30 jaar later...
1: Zeg maar, een soort van een hit
0: wordt. Nou ja, meer kracht heeft dan toen je het uitbracht. Ja, dat is toch fantastisch? Man on the Moon. Als je denkt, nou jongens, ik weet er ook nog wel even eentje. Als jullie toch bezig zijn, dan mag je een appje sturen. We gaan de Dobbelsteen vullen. Wel snel zijn, want we gaan het echt nu doen. Petra, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hi. Goedemorgen, jij hebt ons ook geappt. Waar zat je aan te denken voor de Dobbelsteen?
4: Zizi Top.
0: Ja, de naam zegt het al.
1: Ja, dat is gewoon helemaal Zizi.
0: Nee, top.
1: Oh, ja. Maar welke dan?
4: Kim Jan Love.
0: Oeh, ja. Oeh, dat is een goeie. En waar ga je dan luisteren naar dat nummer? Ik bedoel, ben je onderweg naar je werk of lig je nog in bed of sta je te douchen?
4: Nou ja, ik ben onderweg naar mijn werk en ik ben nog bijna.
0: Oeh, dan gaan we snel door. En niet te hard gas geven, hè, als deze het wordt.
4: Nee.
0: Hey, op welk nummer wil je van de Dobbelsteen?
4: Nummer 6.
0: Okay. Ja, je kan niet iedere dag 6 gooien. Gisteren is het gelukt. Maar ja, misschien vandaag weer. Wie zal het zeggen? We zetten hem gewoon op 6. Dankjewel, hè, Petra.
4: Oké.
0: Mooie dag vandaag. Dan gaan we de rest van de Dobbelsteen vullen. Bob Prinsenberg, plekje 1 is voor jou. Goedemorgen, jongens. Mijn suggestie voor de Dobbelsteen is Andrew Gold met Never Let Us Slip Away. Fijne dag. Groetjes van Bob. Nou, hetzelfde.
1: 2 is Astrid Venter. Die zegt, goedemorgen, heren en dames. Omdat ik zo blij ben dat jullie weer terug zijn op de radio... wil ik heel graag So Glad You Made It van Kane op de Dobbelsteen. Groetjes van Astrid uit Zuid-Afrika.
0: Erik Walraven, plekje 3 is voor jou. I'm So Excited van de Pointer Sisters, plekje 3 dus.
1: 4. Chantal Grondveld van der Helm. Probeer het vandaag voor de Dobbelsteen. En hoe kan het ook anders? Backstreet Boys natuurlijk alleen vandaag met We've Got It Going On. Allereerste nummer 1 uit... Nummer uit 1995, instant verliefd op die 5. Nou, Chantal, wat een heerlijke uitgebreide motivatie.
0: Plekje 3 is voor Bart. Bart van den Berg, Womack en Womack graag in Teardrops op plekje 5. En op 6 hadden we dus voor Petra, Zizi Top en Give Me All Your Loving. Zal ik hem jouw kant op gooien, Handeloren?
5: Oh ja.
1: Hij hoeft hem niet te vangen. Jan Willem.
0: Hij rolt in de hoek, kan je het zien wat het is geworden?
5: Zeker, zal ik het zeggen?
0: Ja.
5: Nummer 5.
0: Womack en Womack. Oh. En Teardrops is het geworden. Dat is een hele mooie. Ik word altijd heel blij van dat.
1: Ja. Hoor, daar is hij al.
0: Dat mooie zinnetje. The music don't feel like this when I felt it with you. Want muziek in je eentje beluisteren, dat is leuk. Maar als je liedjes deelt, dan wordt het echt prachtig.

0: Door de man met de geweldige radionaam Bart van den Berg. Die verdient toch een jingle, jongen? Even een jingle maken voor Bart.
1: Bart van Berg.
0: Goed. Womack en Womack, geen teardrops, plekje 5 op de Dolsteen. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hannelore, zometeen het nieuws van 7:30. Wat zit erin?
2: Nou, ik heb weer een interessant onderzoek voor je. Samen eten is verrassend goed voor je. Je wordt zo erop.
3: Radio 10 staat op. En dat gaan we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
4: Goedemorgen.
3: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
3: Loco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
4: Hey.
5: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
7: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
8: Hé, is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
15: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl. Let's
16: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: Vandaag echt Radio 10 weer.
21: Wat dan?
20: Nou, van alles wat.
21: Oh.
20: Ja, heel gevarieerd. Ja, heel gevarieerd en ook lekker.
21: Ja.
20: Ja, we krijgen zon, wolken, buien. Dat is ook niet verkeerd voor de tuin natuurlijk. Dat wisselt elkaar allemaal mooi af in een heerlijk tempo. Het wordt 21 graden vandaag. Hoe gaat het onderweg?
22: Nou, het is niet druk hoor. Zeker niet zo druk als dat het gisteren was. Wel een probleem op de A16. Van bij de Van Brienoordbrug vanaf het Terbrechtseplein. Daar liggen bij de Van Brienoordbrug voorwerpen op de weg. Dat is mysterieus. Als je meer weet, laat me even weten via de Radio 10. De linkerrijstrook is dicht. Je vertraging is 10 minuten. En een probleem in Noord-Holland op de N9 bij Alkmaar. Daar is de weg helemaal afgesloten tussen de afritten Egmond en Schorel. Er zijn er meerdere personenauto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat zorgt dan voor die afsluiting. Als je onderweg bent naar Schorel, volg je de omleidingsroute U80. Ben je onderweg naar Alkmaar, dan volg je de U79.
20: Het is 3:08 op woensdagochtend. Als je met ons opstaat, ben je in een paar minuten bij Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
23: Goedemorgen. De benzineprijs heeft een recordhoogte bereikt. De officiële prijs voor een liter €95 is gestegen naar afgerond €2,67. Bijna 3 cent meer dan het vorige record. In mei was dat. Komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. Na de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt gaat de politie vandaag verder met het onderzoek. Gisteravond laat mochten de inwoners weer naar buiten, omdat in het dorp geen verdachten meer rondliepen en er ook geen vuurwapens meer zouden liggen. En een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen is gisteravond geëindigd in onrust. Terwijl raadsleden binnen vergaderden over de noodopvang voor asielzoekers, werd het protest zo onveilig dat niemand het pand uit mocht. Ja, je kent het vast al, hè? Even snel lunchen achter je laptop of avondeten op de bank voor de tv. Lekker bord op schoot. Nou, wil je je gelukkiger voelen en een gezonder brein krijgen, dan moet je samen met anderen gaan eten. Want met z'n allen aan tafel, dat zorgt voor een betere mentale gezondheid. blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Onder 150.000 mensen meldt Metro Nieuws. Ja, eet je in je uppie, dan heb je 5 keer meer kans op depressieve symptomen. Dat is veel, hè? Maar een gezellige maaltijd zorgt dus voor aantoonbaar meer levensgeluk. Nou, waarom? Het vermindert stress. De gesprekken die je hebt zorgen voor mentale stimulatie, waardoor je cognitieve functies ook verbeteren. Je maakt meer endorfines aan, dat zijn blije stofjes. Ja, en heel gek, zelfs je smaak verandert. Want als je samen met anderen eet, blijkt uit experimenten, vinden proefpersonen bijvoorbeeld chocola lekkerder dan wanneer ze die in een eentje aten.
0: Ja, wat een belanghebbend onderzoek.
20: Ja. Maar ook wel confronterend als je in je eentje eet en het liefst met anderen zou willen eten, maar niet zo weten.
0: Ik kan het zeggen, er zijn natuurlijk genoeg single mensen die nu luisteren en die s'avonds om 6:30
20: dat zou ik ook wel willen. Ja.
23: Zorg dan als je werkt dat je in elk geval met je collega's samen luncht.
20: Dat moment.
0: Nee, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Ja, dat is een goeie.
23: Wij ontbijten hier met z'n allen, dat kan natuurlijk ook.
20: Ja, maar voor goede gesprekken komt het dan. Dan moet eerst weer het rode lampje branden. Dat is dan wel natuurlijk. En dat doen we dan niet met volle mond.
23: Dus nee, dat is waar.
20: Hebben wij nog een hoop te leren. Ja, en is het dan ook zo? Hebben ze dat ook onderzocht? Of het dan extra leuk is en handig of goed voor je als je voor een ander kookt? Of als er voor je gekookt wordt? Of zit daar dan geen onderscheid?
23: Het
0: gaat gewoon vooral om de eetbeleving. Dus je zit aan tafel, maar niet uit wie er gekookt heeft. Kan ook uit een magnetron komen.
23: Ja. Maar als je het maar samen opeet, het is een beetje kletst. Gewoon dat sociale gebeuren.
0: En wat is er, Alfred? Alfred die wil een bedenking maken.
1: Nou, als je uit een magnetron eet, kan je toch niet gezellig samen eten?
0: Tuurlijk wel. Het gaat om de sociale interactie.
20: Al is het maar dat je dan tegen elkaar zegt van, god, wat goor.
0: Het is te hagelen.
20: Ja, precies.

0: Irma stuurt net een appje en die zegt... ik vind het zo leuk als je dan hier te luisteren gisteren. Het is allemaal gewoon helemaal vertrouwd.
1: Ah, dat is fijn te horen, Irma.
0: Dank
1: dat je erbij bent, zo is het.
2: Nieuwe muziek op Roodbeens Radar.
1: Ja, van Zazoo naar Douwe Bob, dat kan gewoon. Morgen vroeg is hij hier. Dan komt hij uitleggen waarom hij zo hard gaat in de Verenigde Staten. En dan komt hij dit liedje doen, zijn nieuwe single. Die is zo mooi. Yeah, no to self.

0: Ik denk dus, hè, dat met de countrymuziek hetzelfde gaat gebeuren als de afgelopen jaar is gebeurd met Nederlandstalig. Dat het in één keer weer een vlucht gaat nemen.
1: Door de oude Bob en door Dolly.
0: Door Dolly en Ella Langley bijvoorbeeld. Met Houston, Texas, die natuurlijk goed gaat.
2: Ook
0: en, ja, en dat, dat oude Bob nu helemaal ook op de country tour is. Wegen gaat natuurlijk fantastisch.
3: En dan zitten we er bovenop hier bij Radio.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, groot zit ze alle tijden. En
3: sowieso. Er
0: moet natuurlijk ook de hit van de toekomst bij.
4: Radio 10 staat op. Intro rally.
0: No to self, morgen dus live hier in de show. Douwe Bob. Judith, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Judith uit Elst.
5: Klopt.
1: Bij Elst Betuwe?
0: Denk het wel, hè?
5: Elst Betuwe, ja.
0: Bij Nijmegen, want je bent docent biologie bij een laboratoriumopleiding in Nijmegen. Dus denk ik, ja, dan woon je in ieder geval iets dichter bij je werk dan wanneer je in Elst Utrecht woont.
5: Dat klopt, ja.
0: Ja, dit is natuurlijk altijd lastig, hè? Die intro rally, om dan te kiezen met welke categorie je wil spelen.
5: Ja, nou, ik heb een paar jaar geleden een keer eerder meegedaan met de jaren 80. Want dat zijn de jaren uit mijn jeugd.
0: Ja.
5: En toen ben ik gigantisch onderuit gegaan op Michael McDonald, geloof ik. Dus ik dacht, ik probeer het ietsje anders. Doen we nu Nederpop uit de jaren 80 en dan pak ik de jaren 90 erbij.
0: Ook, en in de hoop dat die refreintjes in ieder geval lekker herkenbaar zijn. Dat
5: Precies.
0: Je ze gelijk meezien. De regels zijn als volgt. We hebben 5 intro's. Ze worden steeds 2 seconden korter. Dus we beginnen bij 10 seconden. In ronde 5 zijn er nog 2 seconden over. Ieder goed antwoord is een prijs waard. Dus je mag ook na een ronde ervoor kiezen om te passen. Als je zegt, nou, ik heb 2 rondes gespeeld. Ik houd hierbij en dan krijg je gewoon 2 prijzen. Even goede vrienden, vriendinnen. Maar goed, dat zit er niet in, dat hoor ik al. Je bent vastberaden om die thermomok te winnen.
1: Jullie denken, laat nou
5: wel een keer heel hard thermomok kunnen roepen.
0: Ja, dat wil iedereen natuurlijk in principe die meedoet aan dit spelletje. De eerste 10 seconden, ga je hem doen?
5: Ja.
0: Succes, hè?
5: Dank je.

0: Judith? Ik vind het te stil. Ik vind het te stil.
1: Ja, dit is André Hazes, vrees ik.
0: Ja.
1: Is het de vlieger?
2: Ja, natuurlijk is het de vlieger. Ja, ik zong het al door in mijn hoofd.
3: Gewoon
1: Ik heb hier een brief. Het randje aan de nederpop dat niet zo helemaal mijn ding is. Ja, dus,
0: oh god, dat had je er eigenlijk ook bij moeten zeggen dan. Nederpop jaren 80 en 90, maar geen André Hazes.
1: Ja, precies. Nou, goed. Maar dan hebben we die gehad.
0: Nee, zo is het. De volgende is 8 seconden. Ga je hem doen?
1: Ja, doe maar. Ja, dat is 32 jaar sinds een dag of twee.
0: Helemaal goed. Ronde 3. Van Doe Maar. Volgende ronde is ronde 3. 6 seconden op jouw teken.
1: Yes. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
0: Ja.
1: Koos Werkeloos.
0: Dat is helemaal goed,
3: Ja, ik wou net zeggen.
0: Klein orkest.
3: Moet je er niet lullig over gaan doen?
0: Nee, zeker niet. Dit gaat lekker als een speer. Nog 2 te gaan. 4 seconden. De volgende.
1: Ja, doe maar. Als ze er niet is.
0: Dat is goed van de dijk.
4: Ronde 5.
0: Je zei doe maar. Nou, die hebben we al gehad. Maar je had hem gelukkig goed. Als ze er niet is van de dijk. De finale. Dit is lekker zeg. We hebben al 2 dagen alle prijzen weg kunnen geven.
3: Nou, zou jij de derde zijn, Judith?
0: Dat zou toch fantastisch zijn?
1: 3 maal is scheepsrecht. Maar ik wil het niet jinxen.
0: Nee, dat moet je ook niet doen. Nee.
1: Dus, ik ga het wel proberen.
0: Nou, en dat zie je. 2 seconden komt hij aan.
1: Niet of nooit geweest.
0: Oh, Akda in de Melk, dat is goed! Ja, lekker Judith Jensen,
5: Ongelooflijk, Judith Tuininga. De sympathieke docent biologie op een laboratoriumopleiding in Nijmegen. Maar woonachtig te Elst. Omdat je 5 intro's hebt geraden, krijg je 5 prijzen. Kijk eens even, het licht hier te blinken in het ochtendzonnetje. 2 rollen in pak lint van maar liefst 8 meter. Groen, doorzichtig, met geel. Je krijgt een ballpoint pen met meerdere kleuren en een zeebeer in een staart. Je krijgt een doosje rode hobbykralen. Je krijgt 2 stappen tightening gezichtsmasker. The Mask Doctor met apart serum. Nou ja, je

0: het? Valt er een last van je af?
1: Nou, echt.
2: Wat een mooie, ja. Wat een mooie revanche.
1: Deze ik kun je... heb jaren van die sleutelhanger genoten, maar ik ben zo lieverd. Blij met de thermomok.
0: Ja, en nu heb je ze allebei, de sleutelhanger en de thermomok. En
1: ja.
0: Ik ga ook nog een liedje draaien. Een van deze vijf mag je kiezen.
1: André Hazes. Doe maar de dijk. Als ze er niet is.
0: Ja, ik had al zo'n vermoeden dat je niet voor André Hazes zou gaan.
1: Ja, dankjewel.
0: Judith, van harte gefeliciteerd. Hè. Mooie dag
1: dankjewel.
0: Vandaag.
1: Hetzelfde. Hoi. Doeg.

0: wat hij mist.
1: Wat een goeie. Ja, de plaat ook, maar Judith, wat een goeie.
2: Oh, Judith, ja, nee, zeker. Nou, ik vind het vooral heel fijn voor haar dat ze nog zo revanche heeft kunnen nemen op haar eigen.
1: Ja, ja,
2: op haar eigen.
1: Een man weet niet wat hij mist als ze er niet is van de dijk. Er komen veel appjes binnen over de intro-redding.
2: Onder andere Rick die zegt: goedemorgen, wat leuk dat jullie weer begonnen zijn. Nou, hartje, hartje, Rick. Ik had een vraag: is het mogelijk om je ergens op te geven voor de intro-rally? Ik ga ervan uit dat Rick graag mee wil doen, of dat hij dat vraagt voor een heleboel andere mensen. Nou, je kan. We zijn heel druk aan het sleutelen dat het uiteindelijk via een hele fancy toepassing op de website kan. Maar dat
1: in principe
2: kan
1: vanmiddag.
2: In principe kan het vanmiddag. Ja. Maar nu kan je nog gewoon appen via de Radio 10 app. Dus als je denkt: ik lijkt me leuk om mee te doen met de intro-rally, stuur even een appje. En geef ook even aan met welke categorie je mee wil spelen. Dus welke categorie je goed in zou zijn. Dat kan van alles zijn. Dat kan een decennium zijn. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat je heel erg van Eurodance houdt.
1: Of zangeressen met blond haar.
2: Zangeressen met blond haar. Of van een songfestival. Zeg het allemaal maar.
1: Zometeen het nieuws van 8 uur. Hannelore, wat zit erin?
3: Ja, natuurlijk het laatste nieuws uit het Gelderse Overasselt na die massale schietpartij.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt: ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Deze week in de bonus: Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
10: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
14: Hier, moet je opletten.
13: Chocomel?
15: Sloopmelk.
13: Mona?
15: Ja, ook sloopmelk.
13: Milner?
15: Sloopmelk.
13: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
15: Sloopmelk.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
19: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
18: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie.

winnen. Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Woensdagochtend, Radio 10 staat op. We praten hier in een paar minuten bij over het laatste nieuws. Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het is vannacht rustig gebleven in Overasselt. Na het massale geweld van gisteren was er extra bewaking in het dorp. Tegen middernacht werd de oproep om binnen te blijven ingetrokken, omdat er geen verdachten meer rondliepen en er ook geen vuurwapens meer lagen. Er zijn 34 verdachten opgepakt en het politieonderzoek gaat vandaag verder. Bij een explosie op het centraal station van de Duitse stad Hamburg zijn meerdere mensen gewond geraakt, meldt Bild. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Eerder vannacht vielen bij een schietpartij in Hamburg 2 doden en een onbekend aantal gewonden. Onduidelijk is nog of beide zaken met elkaar te maken hebben. En een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen is gisteravond onrustig verlopen. Terwijl raadsleden vergaderden over een noodopvang voor asielzoekers, zorgde het protest buiten ervoor dat het zo onveilig werd dat niemand het pand uit mocht. Politie en de ME grepen uiteindelijk in om de rust te herstellen. En dan het radioteam weer. Nu nog hier en daar een bui, vooral in het noorden. Maar vanmiddag wisselvallig en het wordt 19 graden aan zee tot 22 in Limburg.
2: De woensdagochtendspits is vol in gang. Maar de vraag is het ook echt druk? Of
4: valt
2: het mee,
4: het valt wel mee hoor. Niet zo druk als het op de dinsdag was, zoals gisteren bijvoorbeeld. Wel veel vertraging op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij het Prins Klausplein is een ongeluk gebeurd. Er zijn de 2 rijstroken afgesloten. Vanaf Zoetermeer sta je in de file met nu 20 minuten vertraging. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Vanaf Gorkum in de file en bijna een half uur vertraging. Er zijn er 2 auto's op elkaar gebotst. De linkerrijstrook is dicht bij Sliedrecht. En in Noord-Holland de N9 is boven Alkmaar in beide richtingen afgesloten tussen de afritten Egmond en Schorel. Dat komt doordat er meerdere auto's op een vrachtwagen gebotst zijn. Ben je onderweg naar Schorel, dan volg je de route U80. Ben je onderweg naar Alkmaar, dan volg je de route U79.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl.

0: Verrassend, slim en duurzaam.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting. Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
2: Coco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
4: Deze week de Radio 10 staat op vrijdag.

0: bevestigd. Ik ben er zo blij mee dat er een vervolg komt op de Michael Jackson film.
1: Sowieso hoe zijn leven afloopt nadat dat we allemaal gezien hebben.
0: Ja, sowieso natuurlijk, omdat ik heel nieuwsgierig ben hoe ze dat dan gaan oplossen. Ook met alle schandalen, weet je wel. Want de kritiek was natuurlijk op deel 1 van ja, maar het is allemaal mooi weer, hè, rondom Michael Jackson. En er is genoeg ook te melden over de andere kant van zijn leven. Dus hoe ze dat gaan doen. Maar vooral ook omdat, ja, ik vond die een prachtig. Ik heb genoten in de bioscoop. Het is in al afgelopen. Al die goede muziek, joh.
1: Ja, maar het was ook een supermooie film.
0: Ja, ja. En dat neefje van Michael Jackson, die speelde hem ook geweldig. Black or White, aan het begin van een nieuw uur van de ochtendshow. Fijn dat je erbij bent. Radio 10 staat op, ook bij jou. En daar zijn we blij mee. Je krijgt vandaag van alles wat qua weer. Zon, wolken, buien. En dat alles bij 21 graden.

0: september. De verhuisbus is onderweg met twee mooie cadeaus in verhuisdozen. De grote vraag is, naar wie is Gijs Staverman onderweg en wat zit er in de doos?
1: Ja, nee, dat weten we nog niet, naar wie Gijs onderweg is en wat er in de doos zit. We hebben wel een vermoeden, maar dat is,
0: het verleden. Het kan ook een koffiemachine zijn. Hè?
2: Nee, zeker.
0: Dat is natuurlijk leuk. Ja. Zuid-Holland, dat is de provincie. Als je denkt, nou, hij staat bij mij ook op in Zuid-Holland. Laat het ons dan even weten via de app.
3: De Mystery Guest.
0: Want ja, wie weet dat Gijs ergens aanbelt en die persoon niet open doet, dan moet hij weer naar een volgend adresje. En dat kan dan misschien niet van jou zijn. Dus Zuid-Holland, meld je via de app. Zometeen gaan we bellen met de mystery guest. We krijgen 5 liedjes. We hebben er al 1 gekregen. En die nummers moeten iets van de identiteit van de mystery guest prijsgeven. Why Tell Me Why van Anita Meijer. Dat was de eerste.
1: Ik vind nu al een hele goede muzieksmaak van de mystery guest. Maar deze mystery guest heeft nog 4 andere liedjes ook op de lijst gezet. Kijk eens even, daar zijn ze. You Are van Dolly Parton. Shine On van The New Diamonds.
2: Neil Diamond.
0: Neil Diamond, oh,
1: er staat New Diamonds op het lijstje.
0: New Diamond, oh
1: ja, ik denk, weet ik veel.
0: Ik dacht ook heel even, is dat de New Diamond coverband? New Diamond, maar dat is niet zo.
1: Black or White van Michael Jackson, hey, dat is grappig. En Altijd Heb Ik Je Lief van Clouseau.
0: Ik denk dat ik het weet.
1: Nou, zeg het maar dan.
0: Ik denk dat het Waylon is.
1: Hoe kom jij nou bij?
0: Vanwege Dolly Parton. Ik denk dat hij New Diamond ook te gek vindt. Ja, dat van Clouseau begrijp ik dan weer niet. En dan niet termijn, maar het was gewoon mijn eerste ingeving. Wat dacht jij al, Laura? Jij zit te peinzen en te piekeren.
4: Ik dacht ook eerst van, oh, het is een meteoroloog, hè? Wat jij ook.
0: Why, tell me why.
4: Maar als ik dit lijstje zie, ben ik echt helemaal de klut kwijt.
0: Ilse de Lange kan ook nog natuurlijk.
4: Oh ja.
0: Dolly Parton.
1: Oh, Ilse. Ja. Ach, natuurlijk, onze Ilse.
3: Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
0: Maar misschien zien we een hint over het hoofd. Het kan, hè? Als jij denkt, nou jongens, dat jullie nou deze naam niet noemen. Laat het even weten via de app. Dan maak je het ons wat makkelijker. Zometeen gaan we bellen met de mystery guest.
3: Nummer 3.
0: Eerst even 3 dingen waar het vandaag over gaat. Ja, ik merk dat vanochtend bij de benzine. Ja, dit is toch
1: ontrouw.
0: Ja, dit was er iemand die stond te tanken vanochtend. De benzineprijs staat op 3. Schrik niet als je vandaag moet tanken. De prijs voor een liter benzine stijgt naar een recordhoogte. Komt allemaal door de onrust in het Midden-Oosten. Dat is het verhaal dat speelt natuurlijk al even. Je betaalt vandaag €2,67 per liter bij de pomp aan de snelweg. Dus ja, tipje van ons, neem even de afslag. Dat had je waarschijnlijk zelf ook al bedacht. Maar je komt er soms ook te laat achter. He, jullie niet? Nou, dat je dan denkt, oh,
1: ik had vergeten te tanken.
0: En dat je dan toch gedwongen dan langs de snelweg moet tanken. Want ja, op die manier kun je iets besparen. Maar het is nog nooit zo hoog geweest, Lore, toch?
4: Nee, het is echt een record. We dachten in mei van, oh, dit kan niet erger worden. Nou, toch wel.
3: Nummer 2.
1: Op 2 staat vandaag Jan Slachter. Dat is de grote baas natuurlijk van Omroep Max. Een paar maanden geleden zei hij, ja, Avro Tros wil het Songfestival niet meer. Nou, wij willen het wel, hoor. Want het Songfestival, dat is echt helemaal Omroep Max zijn ding. Dat vinden we echt super, super, super leuk. Gisteren was Jan Slachter bij Renze. En hij is een beetje gedraaid in zijn mening. Want gisteren bij Renze zei hij dit.
5: Wij hebben besloten het niet te gaan doen. Omdat wij vinden dat het niet bij ons past. Als ik naar het Songfestival kijk, dan ben ik daar 3-4 nummers ben ik al weg. Ik vind het een hoop lawaai, een hoop pokkenherrie, om het zo maar even te zeggen.
6: Een typische oude man.
5: Nee, ja, maar ik ben ook een oude man. Nee. Maar het zijn geen liedjes meer.
0: Nou, dat is een draai van 180 graden.
1: Waar de uitvinding een blad aan een boom voor is uitgevonden natuurlijk. Het kan natuurlijk ook zijn dat de NPO het tegen Omroep Max heeft gezegd, nou, dat gaan we niet doen. Nee. En dat we daar, dat Jan denkt, weet je, dat ben ik even voor. Dat zeggen dat we het zelf niet willen. Nou goed, de NPO is, zegt Jan, ook nog druk aan het overleggen welke omroep het wel zou kunnen doen. Want het ligt in principe nog open, maar dat horen we later.
0: Jij bent nog niet gebeld.
1: Dan kunnen we natuurlijk nog helemaal niks. Ik ben toch geen omroep?
0: Als je
1: niet
0: gebeld wordt, dan zeg je straks ook, ja, spok, Harry. Dat ga ik doen.
3: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1.
1: Ja, we hebben helemaal niks mee te maken hebben.
0: Plekje 1 is voor Overasselt. Hannelore had het er net ook al over. Ook op de voorpagina's van alle ochtendkranten gaat het over wat daar gisterochtend gebeurd is. Gisterochtend konden we niet vermoeden dat het zo heftig was toen het nieuws kwam. Een groep gewapende mannen heeft een woning beschoten waarbij een 51-jarige man is omgekomen. De politie heeft een klopjacht geopend. Gisterochtend al inmiddels 34 mensen aangehouden.
4: Ja, veel, hè?
1: Dat heeft de hele dag geduurd, joh. Ja.
0: Gisteravond bij Eva zat Jannie Knol, korpschef van de politie. En zij was hoorbaar geraakt. Vooral ook wat het met politieagenten heeft gedaan.
7: Die komen daar ter plekke, die stappen uit de auto en die worden direct beschoten. En die worden ook direct geraakt. De collega's die vervolgens achter hun aankomen, die trekken deze collega's in de auto. Omdat er op dat moment nog steeds geschoten wordt.
0: En vandaag gaat de politie door met forensisch onderzoek.

0: Kerst.
1: Het is woensdagochtend, Mystery Guest ochtend. We hebben 5 liedjes gekregen en aan de hand van deze liedjes moeten wij zien te raden wie we aan de lijn hebben. De grote vraag is, wie is het? Ja, de liedjes kennen we inmiddels, hè? You Are van Dolly Parton.
2: Why Tell Me Why, Anita Meijer. Shine On Forever van The New Diamond.
1: Ja, want Alfred zegt nou even wat voor verwarring, maar het was niet Neil Diamond. Hè? Het was
3: ik dacht Shine On of Forever van Neil Diamond.
1: De New Diamonds zijn natuurlijk de opvolgers van de Blue Diamonds,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, ja. Nou, over Nederlandse muziekgeschiedenis gesproken. Black or White van Michael Jackson. En Altijd Heb Ik Je Lief van Clouseau. Dat is het exotische lijstje. Ik mag wel zeggen, het eclectische lijstje van ons Mystery Guest al vandaag.
1: Ik blijf toch een beetje bij Waylon hangen, hoor. Vanwege de Dolly Parton link en...
2: Je moet het gewoon vragen. Anne-Lore blijft bij een weerman.
4: Ik vind het ingewikkeld, het spelletje.
1: Maar daarom is het ook de Mystery Guest.
4: Jullie zijn helemaal getraind natuurlijk. Maar ik ga er niet in.
2: Je begint van elke week weer opnieuw, hoor.
1: We hebben soms ook wel eens dat we denken van... Nou, misschien hadden we er beter een podcast van kunnen maken. Mystery Guest, ben je een man? Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Nou, dan zie je, daar ga je al anders hoor. Dit is duidelijk niet Waylon. Dit is niet Waylon. Kennen we je van televisie? Goedemorgen.
5: Ja, dat zou kunnen.
1: Dat zou kunnen. En ben je recent op televisie geweest?
5: Ja, dat ben ik.
1: En ben je dan in de rol van presentatrice of meer in de rol van gast?
5: In de rol van gast.
1: Wow, zou het iemand zijn in de politiek?
4: Ik ken haar stem.
2: Nou, dan moet je het zeggen.
1: Ja, dan moet je het gewoon zeggen.
4: Volgens mij is het Desiree.
1: Juist! Nee! En dan zit ze net te zeggen wat een moeilijk spelletje.
4: Ja,
1: en dan
4: is het echt binnen. Ik denk, dat is
5: het. Ik probeer het zo min mogelijk te vertellen, maar...
1: maar nu snap ik Clouseau ook. Want dat heb jij afgelopen weekend gezongen bij Beste Zangers.
5: Beste Zangers, ja.
1: Oh, wat stom van me. Nou ja, goed, daar kunnen we het heel lang over hebben. Maar hoe gaat het met je?
5: Ja, het gaat heel goed. Ja.
2: En hoe is het gegaan na afgelopen...
5: Ja, natuurlijk in hele leuke sferen.
2: Ik wou net zeggen, hoe is het gegaan na afgelopen weekend? Heb je veel reacties gehad?
5: Ja, ontzettend veel. Hartverwarmende reacties en iedereen leeft zo mee. En ja, het is een prachtig programma natuurlijk om in te zitten.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het best eervol is als je daarvoor gebeld wordt. Word je nou gebeld door de directeur van de AVROTROS?
5: Nee, niet door de directeur, maar door de productie van de Beste Zangers. En dat was voor mij ook al heel lang stond het op mijn lijstje.
1: Ja, wat leuk. Ja. Ik kan me voorstellen, Jeroen, dat het best wel eng is als je gebeld wordt door AVROTROS en je hebt een zangcarrière. Dat je dan denkt, godzijdank, ze bellen voor het Songfestival.
2: Maar daar ben je nu niet meer voor.
1: Nee, daar hoef je ook niet meer bang voor te zijn.
5: Gaat het niet meer door? Nee.
1: Niet bij AVROTROS, die gaan het niet doen. Maar zing je dan liever je eigen repertoire van Two Brothers on the Fourth Floor? Of vind je het dan toch wel leuk om bij Beste Zangers dan bijvoorbeeld... in dit geval in de schoenen van Koen Wouters te stappen?
5: Ja, ik vond het natuurlijk een eer om voor de jongens te zingen. Want we kennen ze al zo lang. En het voelt eigenlijk zo eigen. Maar het is heel leuk om liedjes van anderen op jouw manier te zingen, zeg maar. En ja, kijk, Two Brothers heb ik ook al 30, 33 jaar gezongen, weet je. Dus voor mij is het ook heel leuk om nieuwe dingen te doen.
1: En hoe was het dan? Want ik kan me voorstellen, misschien is dat helemaal niet waar, maar dat je dan in de jaren 90, dan heb je Two Brothers on the Fourth Floor, en dat was natuurlijk heel stoer. En in de jaren 90 had je Clouseau, en dat was allemaal wat liefelijker of zo. Dat je misschien in die tijd, ik zal niet zeggen, op ze neerkeek of een haat-liefdeverhouding mee had. Hoe was dat toen?
5: Nee, Koen Wouters, je sloot hem sowieso in je hart. Hè? Dat is een hele sympathieke mensen zijn het. En vroeger stond ik er niet zo bij stil. Maar als ik nu door het repertoire ga, ze hebben zoveel mooi repertoire. Dus voor mij was dat heel leuk om te doen. Ja.
1: Leuk is dat hoor. Als ik naar je lijstje kijk, dan gaat het natuurlijk alle kanten op. Wat zijn dierbare liedjes van deze 5 die je ons hebt doorgegeven?
5: You Are is Dolly Parton. Zij is echt een voorbeeld voor heel veel zangeressen. En een van de mooiste singer-songwriters. En liefdevolste mensen, zeg maar. Dus voor mij een groot voorbeeld. Ja, dan hebben we Anita Meijer met Why Tell Me Why. En dat is het begin van mijn carrière geweest. Want die deed ik na bij de Soundmix Show.
1: Oh, ja, tuurlijk.
5: In 1988.
1: Maar dan is je carrière ook hard gegaan. Want het heeft niet lang meer geduurd voordat je eigen hits had.
5: Ja, want daarna ging ik studeren aan het conservatorium. En toen ik in het tweede jaar zat, werd ik gevraagd door Two Brothers of ik een dansliedje wilde zingen terwijl ik jazz studeerde. Weet je wel, dus voor mij is toen mijn carrière ja, een hele andere richting opgegaan. Maar ik heb wel mijn school afgemaakt.
1: Ja, dus dat is toch geweldig, Desiree. Ik denk dat er nu heel veel mensen luisteren en deze kant van jou eigenlijk helemaal niet wisten. Dat vind ik dat toch leuk dat we daar dan op die manier toch weer eventjes aandacht aan kunnen geven.
5: Ja, vind ik ook hartstikke leuk. En ik heb ook mijn eigen theatervoorstelling waarin ik het verhaal vertel van hoe dat allemaal ontstaan is, hoe ik bij Two Brothers terecht ben gekomen. Hm. En hoe het leven dan loopt, weet je wel. Het had ook een hele andere wending kunnen krijgen, maar nee, ik ben destijds gevraagd door Two Brothers en dat, iedereen weet wel hoe snel dat ging.
1: Ja, bizar. In één keer. Ja, wat een carrière.
5: Ja, bizar,
1: welke van deze vijf mag ik vandaag op deze mooie woensdagochtend voor je draaien?
5: Nou, het is misschien heel verrassend, maar de New Diamonds, dat is Patrick en Stefan. En Patrick is mijn man. En zij hebben net, zij hebben ook een mooie theatertour over de Blue Diamonds. Een stukje geschiedenis. En prachtige muziek. Wij zijn daarmee opgegroeid vroeger. En zij hebben nu deze mooie eerbetoonsingle aan de Blue Diamonds.
1: Dat is die Shine On Forever, waar we even van in verwarring waren. We dachten, hé, is het nou een tikfout of een schrijffout, maar niets is minder waar. Shine On Forever van de New Diamonds, we gaan ze draaien.
5: Yes.
1: Desiree, dankjewel dat je onze mystery guest wilde zijn. En we gaan weer van je genieten bij Beste Zangers.
5: Ah, dankjewel, hè.
1: Mooie dag.
5: Joejoe.
2: Hoi. Nou, wat gezellig dit.
4: Ja.
1: Leuk.

0: eerbetoon aan de Blue Diamonds van de New Diamonds. En een mooie kennismaking. Dankzij Desiree van Two Brothers and the Four Four nu een beste zanger.
1: Ze zijn mee te zingen.
0: Ah, onze mystery guest vandaag. Shine on forever.
2: De Radio 10 staat op. Dagschrijver.
0: Ja, leuk. En we geven de dagschrijver even een zetje. Alfred, mag ik jou vragen om het heel even een duw te geven?
3: Ja, komt ie aan.
0: Jij begint er 's ochtends vroeg mee met de dagschrijver.
3: Ja, in een hoekje geschoven, maar voor jou haal ik
2: 78.
0: Wat zeg je nou? 1978. Ja. Ik ga op zoek naar een hit uit 1978. Die hoor je zometeen.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Wat een geld.
7: 18.000, wat verdikken me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
18: Goed, het is gelukt.
13: Wat is er gelukt?
18: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
13: Fluitje van een cent dus?
18: Nou, het was wel wat meer dan dat.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
20: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
20: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
22: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
0: Lekker gevarieerd weer vandaag. We krijgen van alles wat. Zonwolken en buien wisselen elkaar af bij 21 graden. En hoe gaat het onderweg, Jeroen?
23: Niet zo heel druk als gisteren hoor, maar wel nog wat files die de moeite van het noemen waard zijn. Onder andere de A12 van Utrecht naar Den Haag bij het Prins Klausplein. Vlak voor Den Haag gebeurde eerder vanochtend een ongeluk. De weg is daar weer vrij. De file staat er nog wel vanaf Bleiswijk, nu een kwartier vertraging. De A59 van het knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, richting het oosten. Dus daar is bij Heusden een eenzijdig ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daardoor afgesloten. Vanaf Dussen sta je in de file met bijna een half uur vertraging. En nog steeds in Noord-Holland, de N9, net boven Alkmaar, is helemaal dicht tussen de afritten Egmond en Schorrel. Richting Schorrel volg je de omleiding U80. Als je onderweg bent richting Alkmaar vanuit Den Helder, dan volg je de omleiding U79.
0: Het is woensdagochtend. Fijn dat Radio 10 ook bij jou opstaat. We praten je even bij over het laatste nieuws in de wereld. Hannelore, goedemorgen.
24: Goedemorgen. Een grote groep oud-ministers en diplomaten, onder wie Job Cohen en Ahmed Abu Taleb, vraagt het kabinet in een brandbrief om meer maatregelen tegen Israël. Volgens hen schendt het land onder meer de Palestijnse mensenrechten, meldt NRC. In Overasselt gaat de politie vandaag verder met het onderzoek naar het massale geweld van gisteren. Alle inwoners mogen sinds gisteravond laat weer naar buiten, omdat zich in het dorp geen verdachten meer zouden schuilhouden. En de benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Voor een liter euro 95 betaal je langs de snelweg nu 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record uit mei. Komt allemaal door de oorlog tussen Iran en Amerika. En jawel, er is een nieuwe challenge. Na Dry January, Stoptober en Movember is er nu No Spend September. Sinds de zomervakantie gaat de oproep rond op social media om in september alleen geld uit te geven aan je vaste lasten en je noodzakelijke boodschappen. Maar dus niet aan extraatjes zoals koffie voor onderweg, kleren, restaurants of gadgets. Onder andere de Telegraaf schrijft erover, want ja, door de gierende inflatie komt bijna 40% inmiddels maar moeilijk rond. Vandaar dus No Spend September.
1: Ja, maar dan zou je kunnen zeggen, dan gaat het al bijna vanzelf. Dan geef je noodgedwongen niks uit.
24: Nou ja, dit moet dus inzicht gaan geven, die challenge, in je uitgaven en ook je geldstress beperken. Dus even geen impuls aankopen en kijk eens hoe het bevalt.
2: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
1: Ga je meedoen of sla je deze even over?
24: Ik ga niet meedoen.
1: Ik ga niet meedoen. Ik had het al voor. Jij, Jeroen?
3: Nee, ja, ik denk ook in de koffie voor onderweg. Daar wil ik nog wel een paar eurotjes aan stuk gooien.
1: Ja, en ik vind het eigenlijk zo confronterend. Want als je al lastig rondkomt, dan denk je van ja, wat is dit nou weer voor luxe probleem bedacht door iemand op een marketingbureau of zo? Zo voelt het. Want
24: Echt financiële experts die zeggen dat het wel goed is om gewoon eens in de tijd gewoon even de balans op te maken van wat geef ik nou uit in een dag wat eigenlijk niet hoeft. Nee, het is wel heel slim om dat te doen.
3: Ik snap wel wat je zegt aan Willem. Dat het natuurlijk ook is dat je misschien zelfs die luxe niet eens hebt om die keuze te kunnen maken.
1: Als je de eindjes niet aan elkaar kan knopen, weet je dat wel? Dan heb je zo'n maandje niet nodig. Dan denk je, nou geef maar liever.
24: Ik ga wel vaker naar een goedkopere supermarkt. Dat wel.
1: Ja, wij letten er ook op. Dat scheelt gewoon enorm. Ja. Ik ben aan het snoepen. Dit is 1978. De dagschijf, een hit van vandaag. Maar dan in 1978. Ik had ze allemaal willen draaien, maar daar hebben we gewoon de tijd niet voor. Dus ik kom uit bij een
3: Amazing uurtje komt er ook aan.
1: Precies. Ja, dus Michael Zegerband kun je bijvoorbeeld aanvragen bij Jeroen straks. Of wat dacht je van Pussycat? Wet Day in September. En wanneer hoor je die nog? Stond ook heel hoog. Stel eens één plekje hoger dan het liedje dat ik heb uitgekozen. Een hit op deze dag in 1978. Plekje 15 voor Manfred Mann's Earth Band.

0: Dit is er eentje die blijft, Alex Warren, Fever Dream.
1: De Radio 10 staat op verhuisbus.
0: Ja, wij zijn verhuisd naar Radio 10 en die verhuisbus die stond toch leeg. En we dachten, nou weet je wat, we gaan dat vullen met cadeaus. En als Radio 10 bij jou opstaat, dan maak je kans op die mooie prijzen. En dat is te gek, dat zijn heerlijke cadeaus. En Gijs Staverman is onderweg. Sterker nog, als het goed is, heeft hij inmiddels een Radio 10-luisteraar gevonden in Zuid-Holland. Gijs, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, hey, Jan-Willem. Het was gelukkig niet zo... Hey, en Jeroen natuurlijk. Oh. Het was niet heel druk. Jeroen die vertelde het net al. Het was veel minder druk dan gisteren. Dus we konden met de bus lekker doorrijden. En we staan hier in het prachtige Vlaardingen. En ik sta hier voor Van der Ree Cafetaria. Ik ga er even naar binnen, want Debbie die heeft een appje gestuurd. Die vindt het natuurlijk hartstikke leuk om te kiezen tussen Jan-Willem en Jeroen. Maar die vindt het nog veel leuker dat wij langskomen. Want we komen gewoon door heel Nederland. Laten we hier naar binnen toe gaan. Hallo, ben jij Debbie?
3: Ja.
2: Dag Debbie. Goedemorgen. Mag ik even naar je toe komen? Want je hebt ons geappt dat je heel graag zou willen dat de bus naar jou toe komt. Nou, hier zijn we dan. Zo makkelijk. Hoi, ik ben Gijs.
3: Ik ben Debbie.
2: Dag Debbie, hallo. En wat een prachtige cafetaria heb je.
3: Dankjewel.
2: Hoe lang heb je die al?
3: 5 jaar. Okay. Ja.
2: En waarom Vlaardingen? Woon je hier? Ben je hier geboren?
3: Ik ben een Vlaardingse.
2: Je bent een Vlaardingse.
3: En mijn man is een Schiedammer. Okay. En we hebben eerst 30 jaar in Schiedam gezeten. En toen zei ik, van nou is het tijd dat we naar Vlaardingen gaan. Dus Okay. Nu 5 jaar al hier.
2: En wat is nou jouw geweldige main dish wat je hier op de kaart hebt staan, waar iedereen hier speciaal voor naartoe komt?
3: Een patatje stoofvlees.
4: Altijd lekker stoofvlees.
3: Ja, tuurlijk. Ja, heerlijk. Ja.
2: En heb je dat nu al klaarstaan of is dat te vroeg?
3: Nee, sorry, ik ben net wakker.
2: Oh, je bent net wakker. Okay,
0: nou, voor ons is het lunchtijd, Gijs. Dus terwijl jij naar buiten loopt om die voor jullie dozen te laten. Ik krijg er gewoon trek van.
2: Zullen we naar buiten lopen?
3: Ja, dat is prima.
2: Okay, laten we naar buiten lopen, want je mag een keuze gaan maken. Kun je stoofvlees in een airfryer maken eigenlijk?
3: Tuurlijk. Ja? Ja hoor.
2: Je kan stoofvlees op allerlei manieren maken.
3: Ja, als het maar niet te snel gaat.
2: Als het maar niet te snel gaat. Nee, het moet stoven natuurlijk. Dat is logisch.
0: Als het een blender wordt, Gijs, okay. dan kan het sowieso natuurlijk.
5: Dan heb je binnen 5 minuten stoofvlees.
0: Stoofvleessapje. Heerlijk.
5: Ja, heerlijk.
2: Misschien wordt het wel een blender, dat vertellen de jongens.
3: Dat kan ook lekker gezond.
2: Of een koffiemachine. Dan maak je stoofvlees met een soort koffie-espresso smaak. Dat kan natuurlijk.
5: Gijs, nu sla je door.
2: Kijk, de Radio 10 staat op verhuisbe... ja, ik weet het, sorry. Nou... Twee grote dozen. Eentje met het hoofd van Jeroen. Eentje met het hoofd van Jan-Willem. En dan is de vraag natuurlijk aan jou. Ja, het is een ongelooflijk moeilijke keuze. Sophie's Choice is het eigenlijk, hè?
3: Ja. We gaan voor Jeroen.
5: Ja, natuurlijk.
0: Nee. Waarom ook niet?
2: Toch Jan-Willem.
5: Jan-Willem.
2: Jeroen. Nee, Jan-Willem. Jeroen.
0: Wat ga je doen?
2: Nee, het wordt Jan-Willem.
3: Jan-Willem.
2: Wat ga je doen?
3: Jan-Willem.
2: Het wordt Jan-Willem, oké. Okay. Ja. Nou, zal ik hem openmaken of wil jij hem graag...
3: Ja, maakt niet uit.
2: Wil jij Jan-Willem optillen? Dat lukt je nooit meer natuurlijk. Dus ik zou zeggen... Eén keer in het leven om Jan-Willem op te tillen.
3: Oké. Okay.
2: Zet hem maar omhoog.
5: Wat zit erin?
2: Oh, een Baristina!
5: Ja!
2: Een Philips Baristina! Een koffiemachine! Oh, wauw! Ik heb hem nog niet in levende lijven gezien, maar hij ziet er prachtig uit.
3: Top! Ja. Helemaal geweldig!
2: Oké, nou, van harte gefeliciteerd. Hij is voor jou, je mag hem meenemen.
3: Dank je.
2: Naar binnen.
3: Doen we.
2: En binnenkort ga ik daar heel veel geld voor betalen bij jou in je cafetaria natuurlijk, hè?
3: Nou, wat dacht je ervan als ik hem in mijn eigen keuken zet?
2: Dat je hem gewoon voor jezelf
0: gebruikt. Ja, dat is slim. Gijs, ik heb
2: Dennis... Gefeliciteerd, neem hem lekker mee naar huis.
0: Sorry, ik heb Dennis aan de lijn. Goedemorgen, Dennis.
6: Hey, goedemorgen.
5: Hey Dennis. Ja,
0: dat betekent dat jij...
2: Ik kom zo nog even naar je toe.
0: De doos van Jeroen, die is voor jou.
5: De doos van Jeroen. Nou, dan gaan we natuurlijk even openmaken. Of tenminste, gaat Gijs hem optillen om te kijken wat daar dan onder zit.
2: Dag Dennis, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Ik ben ook heel benieuwd. Wat zit daarin? Daar zit in de Philips High Speed Blender 7000 serie. Wow!
0: Er kan zelfs een broodje stoofvlees in. Dat is geweldig. Dennis, van harte gefeliciteerd, hè?
6: Ja,
2: met koffie en een blender. Oh, het is geweldig. Fantastisch.
0: Gijs, dankjewel.
5: Yo, ik vind dit leuk.

0: Flevoland. Als je denkt, hey, daar zijn jullie al geweest. Wees niet bang, we komen echt in alle provincies hè, deze week. Maar luister jij in Flevoland, staat Radio 10 bij jou op. Laat het ons weten, stuur je adres.
1: Het is 10 voor 9. Dit is het 10 voor 9 Breaking News. Nieuws.
0: Maar dat is niet zonder risico, want dan kunnen we natuurlijk wel bij je langskomen. Dus dan moet je wat
2: bij jou. Dat is wel de grap dan natuurlijk. Ja, breaking news nieuws. En ook leuk even echt breaking news. Want de musical Stoornis of My Life, die komt volgend jaar toch weer terug in het theater. Ze hadden gezegd, ah nee, we stoppen er echt mee. Maar iedereen vindt het zo'n leuke musical dat ze gewoon volgend jaar weer terugkomen. Rob Geus, die is vanavond weer terug op tv.
3: Man.
2: Hij gaat de komende weken weer de hygiënepolitie spelen. Gaat hier langs bij horeca, campings, hotels om te controleren of het een beetje schoon is. En spoiler alert, dat is vaak niet zo. 8:30 SBS6. Alex Van Halen is de drummer van Van Halen en die is een onderscheiding rijker. Hij is in Nijmegen benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. En dat is een superhoge onderscheiding, want alleen mensen met zeer exceptionele prestaties, die krijgen die. Alex die heeft als kind in Nijmegen gewoond en daar zijn ze dat dus nog zeker niet vergeten. En het is ook wel leuk om nog even te vertellen, want Jean-Guy Macroy die is bezig om een hele plaat vol met Nederlandstalige liedjes te maken. Hij doet ook mee aan Beste Zangers, net als Desiree. En sinds hij daarin zit, ja, is hij helemaal om. Dus
0: hij is helemaal een fragmentje van.

0: Die jas die staat hem ook heel goed.
1: Dat staat hem heel mooi. Ja, dat vind ik ook. En dat vindt hij dus zelf ook. Dus vandaar dat hij daar een hele plaat mee gaat maken met allemaal Nederlandstalige liedjes. Einde.

0: Starship. Prachtig liedje, maar dit is alles behalve een sweet goodbye.
1: Radio 10 staat op.
0: Ja, want we gaan nog lekker een uurtje door met zometeen Jeroens meezinguurtje. En jouw inbreng is meer dan wenselijk, hè?
2: Ja, als je iets denkt van nou, ik kan mijn woensdag echt pas heel goed beginnen met puntje, puntje, puntje. En vul daar een liedje in. Bij voorkeur.
0: Bijvoorbeeld.
2: Wat zeg je?
0: Pussycat hadden we het net nog al. Dat zou gewoon een leuke zijn voor
2: je. Ja, Pussycat. Nou ja, weet je, je hebt natuurlijk de neiging om dan te denken in dat soort glitterige meezingers. Maar we zeiden gisteren ook al bijvoorbeeld Nothing Compares to You van Sinead O'Connor zou er ook prima in kunnen. Of iets van Van Halen. Ja, fantaseer er lustig op.
0: Als je ze maar allemaal meezingt.
2: Als je ze mee kan zingen, laat maar even weten via de Radio 10-app.
0: Zometeen het nieuws van 9 uur. Hannelore, wat zit erin?
3: Veel oud-politici kunnen de acties van Israël tegen de Palestijnen niet meer aanzien. En daarom sturen ze het kabinet een brandbrief.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
6: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak.

0: woensdag en donderdag. Dat is lekker verzorgd.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio 10 staat op. We gaan zo meteen lekker meezingen. Als je nog suggesties hebt, gebruik de Radio 10-app. Belangrijkste nieuws krijg je nu eerst van Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een grote groep oud-politici roept het kabinet in een brandbrief op tot meer maatregelen tegen Israël, meldt NRC. Volgens de 235 ondertekenaars, onder wie Job Cohen, Josias van Aerts en Ahmed Abu Taleb, schendt Israël de Palestijnse mensenrechten. Ze vragen onder meer om een volledig wapenverbod. Justitieminister Van Wil heeft geen goed woord over voor het massale geweld gisteren in Overasselt. Dat je hordes van tientallen jongeren gewapend over straat ziet lopen is ongekend en nieuw. Dat zei hij bij de NOS. In Overasselt is het sinds gisteravond weer rustig en het politieonderzoek gaat vandaag verder. En nog nooit was benzine in ons land zo duur als nu. De officiële prijs voor een liter euro 95 is gestegen naar afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record in mei. Komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. Bij pompen langs N-wegen of in de bebouwde kom ligt de prijs gelukkig wel een stuk lager. Ook diesel is duurder geworden, maar dat is net geen record. Dan het Radio 10 weer. Nu nog hier en daar een bui, vooral in het noorden. Maar vanmiddag wisselvallig en het wordt 19 graden aan zee tot 22 in Limburg.
2: En het laatste spoortje van de woensdagochtendspits met een probleem bij Eindhoven. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven aan de zuidkant van de stad. Daar tussen de knooppunten Leenderheide en De Hocht. Nu 10 minuten langzaam rijden, dat komt door een kapotte auto. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Je kan er wel langs via de N2, maar dat kost je dus wel wat extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Amsterdam bij het knooppunt Holendrecht is een ongeluk gebeurd. Er is maar 1 rijstrook open daar. Vanaf Breukelen sta je in de file met een kwartier vertraging. En ook bij Amsterdam de A4 richting Amsterdam vanaf Schiphol tot aan het knooppunt de Nieuwe Meer bij de Ring van Amsterdam opgaat. Nu een kwartier extra reistijd.
4: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
6: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een

0: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
5: Coco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: De

0: Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: Kijken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krookie chips per zak maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus.

0: eigenlijk natuurlijk ook gewoon de bedoeling in dit radioprogramma met Philip Belly en Phil Collins en E.T. Lover.
1: Radio 10 staat op.
0: Radio 10 staat op. Op Radio 10, wat gezellig dat je erbij bent. Dit is Jeroen's Amazing Uurtje. Lekker plaatje draaien tot een uurtje of 10. Als je suggesties hebt, je kan altijd bij me aankloppen hebben via de Radio 10 app. Dat is eigenlijk het allermakkelijkst. Want dan lezen we alles. En Siem die heeft dat ook gedaan. Hi Siem.
2: Goedemorgen Jeroen.
0: Goedemorgen. Uit Ridderkerk. Een liefhebber van nostalgische muziek. Zie ik hier allemaal al opgeschreven.
2: Ja.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen, nostalgische muziek?
2: Ja, een beetje. Ja, ik ben 62, dus ja, dan kom je toch uit de periode dat je toch meer van de 70s en de 80s houdt.
0: Ja, maar dat, ik ben nog geen 62, maar ik hou ook van de 70s en de 80s.
2: Ja, eerlijk?
0: Ja, joh!
2: Nee, maar ik hou ook van het eind van de 60s en daar komt het nummer uit natuurlijk.
0: Oh ja. Ja,
2: want een beetje eind 69 volgens mij uit mijn hoofd.
0: Nou, ik denk
2: ik heb daar singeltjes hier voor me liggen van Sweet Caroline van Neil Diamond.
0: Neil Diamond, ja, want ik wou zeggen, als je een Amazing plaat opzoekt in de Vandalen, dan krijg je ongeveer deze voor je neus eruit.
2: Zeker weten.
0: Ja, nou.
2: Ja. Dus die past wel in jouw uurtje.
0: Nou, dat dacht ik ook wel, ja. Nou, Siem, hartelijk dank voor je bijdrage vandaag.
2: Ja, nou, jij succes nog even dan.
0: Dat komt helemaal goed. Geniet van de woensdag.
2: Komt goed.

0: Hannelore die zit mee te zingen alsof de leven ervan afhangt.
1: Lekker dit.
0: Of zit hier iets achter?
1: Nee. Oh. Maar nu mag het eindelijk, toch, dit uur?
0: Ja, om lekker mee te blaren met Kelly Clarkson. Even kijken. Deze blaar ik altijd onder de douche mee, zegt Vanessa. Ja, dat is lekker. Kelly Clarkson is en Since You've Been Gone.
2: Radio 10 staat op.
0: Daphne, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Eventjes voor het beeld, want we zijn natuurlijk diepslaand onderzoek aan het doen hier nu bij Radio 10. Om eventjes de gewoontes van onze luisteraars in de kaart aan te brengen. Hoe zit jij er nu bij? Waar ben je? Wat ben je aan het doen?
3: Ik zit thuis in mijn huis in Wassenaar achter de laptop thuis te werken.
0: Oh, wat fijn. Ja. En doe je dat altijd? Of gewoon een paar dagen in de week? Of één dag in de week? Of hoe ziet dat?
3: Een aantal dagen in de week. Ik ga 2 dagen naar kantoor en de rest zit ik thuis te werken.
0: Oh jongens, je bent heerlijk productief vandaag dus.
3: Yes, oh, ja. Met de radio.
0: Ja, goed zo. En dan lekker nog even die energie extra aanwakkeren door mee te zingen. Wat wil jij horen?
3: Ik wil graag poppies horen met Non Morien en José.
0: Ja, dat is een, volgens mij uit de 60's zo'n liedje. Maar jij zegt dat het is nog steeds actueel.
3: Ja, qua tekst, het klinkt natuurlijk onwijs vrolijk. Maar als je naar de tekst luistert, dan er verandert niks. En nog steeds hopen we op vrede en stoppen met de oorlog. Dus ja, helaas, actueel.
0: Oké, nou ja, dat is mooi gezegd, hoe treurig het ook is. Maar je kan hem wel lekker meezingen, dat is alweer het voordeel ervan.
3: Nou ja, daarom paste die wel in dit uurtje, dacht ik.
0: Maakt een hele mooie dag vandaag, hè?
3: Yes, hetzelfde werk, hè?
0: Yo, jij ook, hè?
3: Hoi, hoi.

0: deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdelen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Het vliegt alle kanten op vandaag met het weer. Zon, wolken, buien wisselen elkaar af. Dus wees op alles voorbereid. Het wordt 21 graden vandaag. En het laatste streepje van de woensdagochtend zit met de meeste vertraging nu bij Apeldoorn. Op de A1 van Amersfoort richting Apeldoorn. Daar is bij de afrit Hoenderlo, dus net na de werkzaamheden, een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf de afrit Kootwijk sta je ondertussen in de file. En de andere kant op, vanaf Apeldoorn-Zuid, ook in de file door de werkzaamheden een kwartier. De A2 van Utrecht naar Amsterdam, daar was bij het knooppunt Holendrecht een ongeluk. De weg is daar weer vrij, maar je staat nog wel steeds in de file vanaf de afrit Vinkeveen 10 minuten. En de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, daar is bij Schiedam een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf de afrit Vlaardingen sta je op dit moment in de file met een minuut of 5 vertraging. Maakt het precies 9:30. Het nieuws met Hannelore. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Honderden oud-politici roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Dat melden NRC en de NOS. Volgens onder andere Job Cohen, Jan Pronk en Josias van Aartsen schendt het land de Palestijnse mensenrechten. Het huis in Overasselt, waar gisteren een beveiliger werd doodgeschoten, wordt nog steeds bewaakt door zwaar bewapende agenten en de weg is afgezet met politieauto's. Verder pakken de inwoners van het dorp het gewone leven weer op. En een nieuwe hittegolf in het zuiden van Europa, in grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, wordt het de komende dagen in de 30 of zelfs 40 graden. En ook in het zuiden van Duitsland wordt het hartstikke warm. Ja, het is steeds hipper blijkbaar. De grijze scheiding. Dan heb ik het niet over het verven van je grijze haar.
8: Oh, ik denk de grijze scheiding.
9: Steeds meer 60-plussers gaan scheiden, meldt het AD. Bijna 1 op de 7 scheidingen wordt nu gedaan door senioren. En het wordt dus een grijze scheiding genoemd. Komt er dat het tegenwoordig meer geaccepteerd is, vooral in christelijke kringen? Of mensen wachten tot hun pensioen of tot de kinderen het huis uit zijn? Ik heb nog een paar opvallende feiten. Ouderen die hebben meestal geen vechtscheiding. Maar het is wel pijnlijker omdat ze zo lang samen zijn geweest. En de meeste ouderen vinden wel weer een nieuwe liefde. Maar daar gaan ze dan mee latten. Want samenwonen, ja, dat zien ze meestal niet.
8: Daar hebben ze hun buik vol van.
9: Klaar mee.
8: Maar dat is dan dus, want we hebben het er vanochtend. Het is een fascinerend gegeven. Ja. Tegelijkertijd, ik vind het dan ook wel een soort van verdrietig voelen of zo. Terwijl je natuurlijk ook kan zeggen, weet je, ga door met je leven.
9: Je kiest voor jezelf.
8: Precies, en blijf dan niet hangen in allemaal oude gewoontes of zo.
9: Ja, maar hoe dan ook, scheiden is meestal pijnlijk.
8: Nee, tuurlijk, altijd. Dat twijfel ik niet aan. Maar dat komt dan dus omdat dan de kinderen de deur uit zijn en dat je dan helemaal op jezelf bent aangewezen.
9: Ja, en dan zit je naar elkaar te kijken op de bank en dan denk je, nee, dit gaan we anders doen.
8: Alfred is heel druk, driftig ja te schudden. Je kan me dat goed voorstellen, ja.
9: Oh ja?
10: En vroeger was het ook not done natuurlijk. Vanwege,
8: nee, maar dat is wat Hannelore zegt natuurlijk. Ja. In de meer traditionele kringen. Ja. Dat mensen dat dan meer geaccepteerd vinden. Nou goed. Hartelijk dank, Hannelore.
9: Yes.
8: En wij gaan verder met het meezinguurtje. En ook niet zomaar.

0: zei het al, Marion die had deze aanvraag. Die kwam via de Radio 10 met deze suggestie. Als flashback naar de jaren 80. Graag Love is a Battlefield. Zou ik heel graag We Are Young meeschreeuwen. Nou, we hebben het niet gehoord. Maar ik ga ervan uit dat het gelukt is, Marion. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jeroen.
0: Hallo, hallo. Hoe gaat het?
1: Het gaat prima. Wij zitten op de camping en wij wandelen tussen de buien door en we hebben veel plezier.
0: Oké, welke camping? Waar sta je op de camping?
1: Leemlerveld, als je dat wat zegt.
0: Ja, dat is in het Zaland. Bij de Leemlerberg. Het is prachtig inderdaad daar. En is het nog? Ga je nu op vakantie omdat je niet aan de schoolvakanties vastzit? Of hoe komt dat zo?
1: Ik zit niet meer aan de schoolvakanties vast. Ik kom uit onderwijs, maar ik ben een aantal jaren geleden gestopt met werk. En wij zoeken nu speciaal de tijden na de schoolvakanties uit.
0: Heerlijk. En lekker een bakje koffie erbij. En Radio 10 aan. Beter kan bijna niet. Ik wou dat ik bij jou op de camping zat. Dan gingen we gezellig naar de radio luisteren. En jij had ook nog een leuk idee voor in het meezinguurtje.
1: Zeker. Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf.
0: Ja, die mag natuurlijk niet ontbreken. Dan is het helemaal alsof we op een soort schoolfeestje zitten. Waarom wel per se die, Jeroen?
1: Want ik heb me ontdekt in 1980 bij de Olympische Spelen voor Gehandicapten. Daar werkte ik als vrijwilliger.
0: Ja.
1: Daar heb ik mijn vrouw ontmoet. En sindsdien is tot nummer.
0: Nou ja, meer heb je niet nodig. Nou, hartstikke leuk. Maak er een hele mooie vakantie van. Dan gaan wij hem lekker voor je draaien.
1: Fijn. Ik geniet ervan.
0: Goed zo. Mooie dag, Jeroen.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Doei.

0: Gerre is 21 en zij begint vandaag aan haar stage in het ziekenhuis in Zwolle. En ze zegt, dat is helemaal wat ik wilde gaan doen. Dus ik ben echt super happy.
1: Radio 10 staat op.
0: Veel succes, Gerre. Maak er wat moois van daar. Cindy, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jeroen.
0: Hallo, hallo. Is dit de plaat die jij wil horen? Ben je daarin geïnspireerd door Beste Zangers? Omdat we het daar net ook over hadden hier in Radio 10 staat op.
2: Ja, klopt. Jullie noemden een paar keer Clouseau en Koen Wouters. En toen moest ik even aan vroeger denken.
0: Want
2: hoe
0: welke...
2: vaak ik ze niet gezien heb met optredens en zo.
0: Oh, serieus? Ben je zo vaak erachteraan gegaan?
2: Ja, joh. Ik was echt superfan en helemaal verliefd op Koen Wouters. Dus, daar praat je over 30, 35 jaar geleden alweer. Dus hard de tijd.
0: Ja, nou maar goed. Koen Wouters is nog steeds een knappe man.
2: Nou ja, inderdaad. Hij is nog steeds leuk. Ja, zeker.
0: Vind ik wel. En dat is dat. Ja, ik bedoel, dat zit hem vaak niet eens. Een wijs man zei ooit, knap is niet per se hetzelfde als aantrekkelijk. Maar dat is bij Koen gaat het allemaal gewoon in één persoon samen. En heb je hem ooit gesproken?
2: Nee hoor, nee, zeker niet. Nee.
0: Nou ja, kan toch. Nee,
2: dat niet. Nee, helaas niet. Het kan nog komen.
0: Nee,
2: toch?
0: Maar goed, maar het wakkert nog wel steeds warme gevoelens bij je aan als het over Clouseau of over Koen Wouters gaat.
2: Ja, zeker. Nou, en vooral dat Belgische accent. Heerlijk.
0: Ja, dat is mooi. Hè? Dat maakt alles mooi en zacht als een wolkje melk in de koffie. Welke wil je horen, Cindy?
2: Nou, Louise graag. Lekker meezingen.
0: Maar goed. Speciaal voor jou nu op de radio.
2: Dankjewel. Fijne dag.
0: Jij ook.

0: denk je, wie is die mevrouw in dat strakke gympakje? Nou, dat is Tante Madonna natuurlijk. Een hang-up in Jeroens Meezingertje. Waarbij bij ons meteen de vraag naar boven zeiden: oh, wat een lekker, zo'n even een nieuwe plaat. Maar ja, toen zeiden we ook ineens: nou, zo nieuw is hij nu ook weer niet, Martijn.
1: Nee, ik sta te denken. Volgens mij was het 2005. Zou met Hitster zou ik dan 2005 zeggen.
0: We kijken even naar Alfred van de Weetjes, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken.
2: Ja, klopt.
0: 2005? Ja. Oh, wat goed, Martijn.
1: En jij fietste gewoon ABBA er gewoon weer even in voor. Ja. Het is de derde dag en dan gaat hij weer.
0: Huppakee. Wat een sneaky bastard ben ik toch ook. Hoe is Martijn?
1: Ja, lekker hard gelopen vanmorgen weer even. De katten hebben eten gekregen. We hebben 3 Maine Coon katten thuis. En bij eentje zijn de tanden getrokken vorige week.
0: Oh.
1: Die had ontstoken tandvlees. En een kat kan best goed leven zonder tanden.
0: Dat vertel je. Er gaat een wereld voor mij open.
1: Ja, dus beesten die krijgen allemaal bacteriën in hun bloedbanen. Daar overlijden ze vroeg van. Okay. Dus de beste optie is dan een kat zonder tanden. En dat is dus eigenlijk gewoon goed. Ja, iedereen die ik het vertel moet lachen en zeggen: wat ben je mee bezig?
0: Nee, helemaal niet. Nee, ik vertrouw je op je woorden. Ik bedoel, met die vibe begint Martijn Kolkman zometeen aan zijn uurtje. En Hanne Loor is al klaar. Die heeft zometeen het belangrijkste nieuws voor je.
3: Onze regering roept de Russische ambassadeur op het matje. Je hoort zo wat hij mag komen uitleggen.
4: Van haar doorbraak in de Soundmix Show.
5: Je zit in de Soundmix Show.
6: Oh, mijn lordie.
4: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Syria Romley viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag 14 november, AFAS Live, Amsterdam.
7: Daar moet je bij zijn. Het wordt echt een feest.
8: Hemel en aarde bewegen.
4: Dit weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar Het Syria Romley. Meer info, radio10.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïne-shakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner. Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Odido. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Viscuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
10: Een stralende huid voor jouw beautybudget bij Trek Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Een hele goede morgen. Zometeen hoor je mijn favoriete all-inclusive van BEM. Want zolang je polsbandje om is, krijg je de drankjes gratis. Maar eerst, Hannelore met het laatste nieuws. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Nederland eist opheldering van Rusland over de drones met explosieven die zijn gevonden op het vliegveld van Leipzig. Daarom heeft ons land de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Dat zegt buitenlandminister Berendsen. Gisteren maakte Duitsland bekend dat Rusland achter de aanval zou zitten, maar de Russische regering zegt van niet. Ruim 230 oud-politici roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël, omdat het land de Palestijnse mensenrechten schendt. In de brandbrief vragen onder andere Job Cohen, Josias van Aartsen en Jan Pronk om een volledig wapenverbod. Volgens de ondertekenaars hebben de huidige maatregelen tegen Israël geen effect. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met een van de 3 vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om de vrouw die in het land woont en van wie sinds de overstromingen van vorige week nog niets was gehoord. Er worden in het gebied nu nog 2 Nederlandse toeristen vermist. En het huis in Overasselt, waar gisteren een beveiliger werd doodgeschoten, wordt nog altijd bewaakt. Er staan zwaar bewapende agenten voor de deur. De weg waaraan het huis ligt is afgezet met politieauto's. Het dorp had gisteren een dag

0: En dan het Radio 10 weer wisselvallig met wolken en een paar buien. Vooral in het noorden. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en regen. En het wordt rond de 20 graden.
1: Vier vertragingen gemeld door Fritsmeister. En dit zijn de drie langste. A1 Amersfoort richting Apeldoorn voor Hoenderlo. 34 minuten. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Kootwijk is de afrit dicht. Vertraging 7 minuten. En de A7 Den Haag-Amsterdam voor Zoetewoudendorp staat een auto met pannen. Vertraging een kwartier.
2: Het is fabrieksteel bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in

0: wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Radio 10.

dit zou toch wel de beste omschrijving zijn van de muziekdatabase van Radio 10. Hè? Alleen maar diamanten en parels. Diamonds and Pearls, je hoorde Prince op Radio 10. En daarvoor mijn favoriete all-inclusive van Bohème. Zolang je een polsbandje om hebt, zijn alle drankjes gratis. Heerlijk, in Club Tropicana. Dus waar heb je trek in? Kopje thee, koffie? Of wil je al gaan voor een Radio 10 colada? Misschien een beetje vroeg om 13 minuten over 10. Zomerse muziek in de week waar het weer gaat omslaan. Vanaf morgen gaat het echt regenen. De herfst doet niet langzaam zijn intrede, maar het lijkt wel alsof de herfst gewoon de deur heeft ingetrapt en zegt, hallo, hier ben ik. Laten we het vrolijk houden met lekkere muziek vandaag. Tijdens de werkdag, Doobie Brothers, Listen to the Music, hoor je na deze van Jessie J. Het is een beetje mijn ochtend. Ik stond vanmorgen...

grootste hits aller tijden op Radio 10. Dit was Tina Turner. Ja, ik heb een vraag voor je. En die hoef je niet hardop te beantwoorden. Zeker niet als je momenteel op je werk bent. En dan komt hij, hè? Hoeveel van jouw collega's vind je nou eigenlijk bloedirritant en kan je missen als kiespijn? Hou het antwoord voor jezelf, alsjeblieft. Mocht je nou 0 hebben geantwoord, dan is dat volgens onderzoekers onmogelijk. Want blijkbaar is er op elke werkvloer namelijk wel iemand te vinden die qua persoonlijkheid je totaal niet ligt. Ja, en dan komt het, hoe meer collega's, hoe groter de kans. Werk je met meer dan 3 personen samen, dan is de kans dat een irritantje tussen zit al 50%. En onthoud, het ligt niet aan jou, maar het is toch fijn om dit even te weten als je aan het werk bent. Of begin gewoon een eenmansbedrijf. En dat wist DJ Jurgen al lang geleden. Dit is Better of Alone op 10.

0: gaan we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.

0: herinnering dat we maandag zijn begonnen met een nieuwe ochtendshow. En dan zal je denken, waarom ruimt niemand dat nou even op? Nou, omdat we druk zijn.
1: De Radio 10 staat op verhuisbus.
0: Afgelopen maandag startte de nieuwe ochtendshow met Jan Willem en Jeroen op Radio 10. Ze zijn verhuisd naar Radio 10. En dat betekent dat er een verhuiswagen door het hele land rijdt. Met daarin mooie prijzen. En momenteel is hij onderweg toef toef naar Flevoland met Robert Veller. En de vraag aan jou is, vind jij het leuk dat Robert Veller misschien bij jou op bezoek komt in Flevoland? Geef dan even je naam en je adres door via de app van Radio 10. En wellicht dat hij dan jouw adres invoert in zijn tomtommetje. En dat hij onderweg is naar jou zometeen rond 11:15 bij collega Jeroen Nieuwenhuizen. Dus gewoon naam en adres sturen via de app van Radio 10. Maak je kans op mooie prijzen met een verhuisbus. Zometeen de Colonering voor je. Whitney Houston komt eraan.

0: van de Golden Earring. Dat moet Frits ook gedacht hebben. Frits, goedemorgen.
1: Nou, het waren er iets meer dan 45, kan ik je melden.
0: Helemaal vanuit het hoge noorden weer naar het westen gekomen. Ja. Met een grote computer met daarin het laatste nieuws. En waar ga je het zo meteen om 11 uur over hebben?
1: 5 april 1969. Toen was het allemaal nog koek en ei en klonk er een overtuigend ja, ik wil. Maar blijkbaar is de liefde inmiddels over.
0: Hoe het zit hoor je zo meteen van de enige echte Frits Hoefnagel. En dit is Wisnie, Frits Hoefnagel.

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ja, zometeen krijgt Jeroen van der Boom weer wat water. Kan hij wel gebruiken naar die warmte. Jij bent zo, komt eraan en ook Queen. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Frits Emmelkamp, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen. Het huis in Overasselt, waar gisteren een beveiliger werd doodgeschoten, wordt nog altijd bewaakt. Zo staan er zwaar bewapende agenten voor de deur. De weg waaraan het huis ligt is nog altijd afgezet met politieauto's. Het dorp had gisteren een dag vol geweld. Er werden ruim 30 mensen opgepakt en er werden veel vuurwapens gevonden. Ruim 230 oud-politici roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël, omdat het land de Palestijnse mensenrechten zou schenden. In een brandbrief vragen onder andere Job Cohen, Josias van Aartsen en Jan Pronk om een volledig wapenverbod. Volgens de ondertekenaars hebben de huidige maatregelen tegen Israël namelijk geen enkele zin. Na een aanvaring voor de Turkse kust is een vrachtschip gezonken. Er kwam vanochtend een aanvaring met een tanker. Over het lot van de 10 bemanningsleden is nog niets bekend. Ondanks zoekacties van reddingswerkers met schepen en een helikopter is het nog niet gelukt om het gezonken schip te vinden. En waar zijn Anneke en Jaco gebleven? Die trouwden op 5 april 1969, waarschijnlijk in de omgeving van Emmen. Dat wil Reinoud graag weten. Reinoud die runt namelijk een wasserette in Emmen en vond onlangs een trouwring in een van zijn machines, met dus die datum 5 april 1969 en de namen Anneke en Jaco. Hij deed al verschillende oproepen op sociale media om Anneke en Jaco te vinden, maar bij RTV Drenthe lezen we dat het nog steeds niet is gelukt.
1: Ik zit even te rekenen, 69, die zijn dus 57 jaar geleden getrouwd, die mensen. Dat moeten nu in de 80 zijn ongeveer.
2: De clue zit hem alleen een beetje in de foto die bij dit artikel geplaatst is.
1: Oh.
2: Ik weet niet of jij getrouwd bent?
1: Nog niet, maar ik ben wel verloofd.
2: Ah, nou,
1: hij ging op zijn knieën voor me.
2: Komt de ellende nog? Ik ben het wel. En als je kijkt, die ring die is rond, hè? Die is dicht. Nou, als we even bij de foto kijken die bij dit artikel geplaatst is, die is doorgeknipt.
1: Oh joh. Nou,
2: dus ik denk dat zowel een Jacco of een Anneke denkt van nou, laat maar lekker waaien.
1: Precies. Doe maar een andere vinger.
2: Dan het weer nog. Het is wisselvallig met lokaal enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallig bewolkt en wordt rond de 20 graden.
1: Verkeersinformatie gemeld door Flitsmeister. 3 vertragingen op de A-wegen. De A12 richting Oberhausen voor Duitsland.

0: 2008 om ook de kids van de buren een lift te geven? Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Oh,
3: wat een geld.
5: 50.000. Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
10: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
14: Nu hou hè, dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
17: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
16: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.

Radio 10 met Jeroen van der Boom. Het is 11 minuten over 11 en dat betekent maar één ding: dat we de alpine schoenen aantrekken, een zuurstoffles op onze rug binden. Want we gaan namelijk de toppen van de hitlijsten bezoeken. De komende 4 tracks stonden ooit bovenaan in een hitlijst, vandaag in 4x1. Met zometeen de Beatles, maar dan met haast. Eerst een hit van Electric Light Orchestra. Jeff Lynne van ELO schreef het nummer en de rest van de band speelde het in. Uiteindelijk kwam het toch uit op naam van Olivia Newton-John. In 1980 stond ze 3 weken bovenaan en vandaag is ze de eerste in 4x1. Dit is Xanadu op Radio 10.

Beatles bij Radio 10. En zoals je dit nummer hoorde, hoorde je hem niet live. Het is wel een grappig verhaal. Ze hebben het nummer ooit opgenomen en ingespeeld. En vervolgens hebben ze het versneld. En dat versnelde nummer hoorde je net in 4x1. Dat werd namelijk de dikke hit. John Lennon was het er in eerste instantie niet mee eens. Hij had het namelijk bedoeld als een rustig nummer. Dus het klonk minder gehaast dan uiteindelijk de hitversie van 1965. Het was nummer 2 vandaag in 4x1. Met elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar op Radio 10. Zometeen een nummer dat geschreven werd voor een vrouw, maar uiteindelijk toch ingezongen werd door een mannelijke rockzanger. Hoe het zit hoor je zo meteen. Eerste nummer 1 hit van 2019. Sia, samen met David.

0: nummer werd geschreven door Diane Warren. En toen zij het schreef, dacht ze, dit moet eigenlijk gezongen worden door een vrouw. Uiteindelijk is het een man geworden, want Aerosmith klonk zo ongelooflijk goed met de stem van Steven Tyler. En het werd een dikke nummer 1 in 1998. Vandaag waren ze de laatste in 4x1. Over 35 minuten begint de lunch met natuurlijk onze knuffelbeer Jeroen Nieuwenhuizen. En alles mag op woensdag. De week gaat niet alleen om midden. Jeroen is ook op zoek naar jouw favoriete liedjes. Wat wil je horen zometeen tijdens de lunch? Waar word je blij van? Waar word je vrolijk van? Wie wil je bijvoorbeeld trakteren op een hele leuke track? Je kunt dat nu doorgeven via de gratis app van Radio 10. Kan je intypen, maar het allerleukste, inspreken. Gewoon, hallo, ik ben Jantje en ik wil zometeen ABBA horen bijvoorbeeld. Dan kan Jeroen dat uitzenden en de eerste na 12 uur is de Bammerammer om de lunch mee te beginnen. Een liedje met extra veel pit en gezelligheid. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodrommel.
1: Van haar doorbraak in de Soundmix Show.
2: Is dit in de Soundmix Show?
3: Oh mijn lord.
1: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Celia Romley viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag 14 november, AFAS Live Amsterdam.
4: Daar moet je bij zijn, het wordt echt een feest.
5: Hemel en aarde bewegen.
1: Dit weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar het Celia Romley. Meer info, radio10.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen, of in de oven, en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Oh, baby. Alleen deze woensdag, babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste

0: Ja, Jeroentje, een hele goedemorgen nog. Ja. Opgebroodrommeld bedoel je?
1: Ja, opgebroodrommeld, dat bedoel ik ook.
0: Ja, goedemorgen, het is zometeen tijd voor Alles Mag op woensdag. De week gaat natuurlijk door midden, dus neem aan dat de Zaagmans al voor de deur staat geparkeerd.
1: Ja, die heb ik net zien lopen, ja.
0: Oh, heel goed.
1: Die laten we zo binnen.
0: En natuurlijk jouw favoriete muziek, want wat wil je horen zometeen na 12 uur? Dat kan voor Alles Mag op woensdag. En hoe ga je dat doorgeven, Jeroen?
1: Nou, je hebt de app van Radio 10 natuurlijk, die is gratis, die is makkelijk. Die geldt voor alle smartphones in Nederland. Je zet gewoon de dingen even op je telefoon als je die nog niet hebt. En dan kun je heel makkelijk communiceren met de studio. Er komt vanzelf je bericht binnen hier in een mooie box. Dan kan ik kijken wat je aangevraagd hebt door een tekstbericht te sturen. Maar het mooie is, we hebben zo'n systeem waarbij als je wat inspreekt ook meteen dat omgezet wordt in tekst. Dus dan zie ik meteen, oh, dat is leuk, die kunnen we doen.
0: Ja.
1: Dus we kunnen snel schakelen. Heb je een leuk idee? Denk je, dit is een plaat zoals deze hier van Irene Cara. Die wil ik heel graag aanvragen voor dat uur wat we gaan doen. Geef het door via de app van Radio 10. En de allereerste is de Bamrama. Dat is ook een plaatje met energie zoals deze. Geef die ook even door. Dan kunnen we de middag lekker aftrappen. En de betere helft van de week natuurlijk fijn en vrolijk beginnen.
0: Maar mijn vader zou zeggen, hij kan zo op de markt staan. Want kan niet goed verkopen.
1: Kom maar, kom maar, kom maar. Alles mag.

Dreams van Fleetwood Mac op Radio 10. En daarvoor Irene Cara met Fame. En jij kan ook je moment van fame pakken zometeen na 12 uur. Alles mag op woensdag en je favoriete liedje aanvragen. En dan spreek je dat gewoon in via de gratis app van Radio 10, zodat heel Nederland jou kan horen. Zometeen na 12 uur bij Jeroen Nieuwenhuizen in Alles Mag op woensdag. Pak je moment, hè? Vergeet het niet. Losing My Religion, dit is R.E.M.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Er worden per dag zo'n 8000 broodrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
4: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mein Chef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mein Chef.
3: Nu, bij Spar in de buurt, alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
5: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon 1 factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
11: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
10: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Yes, yes, yes. Het is woensdagmiddag. Dat betekent dat de week 2 is gezaagd door Zaagmans. Dat gaan we zo meteen vieren. Maar eerst de nieuws. Hier is Frits Emmelkamp.
1: Goedemiddag. Topcrimineel Bolle Jos heeft helemaal niets te maken met het geweld gisteren in Overasselt. Dat zegt zijn advocaat. Bolle Jos werd al snel gelinkt aan de dodelijke schietpartij, waarbij ook 2 agenten gewond raakten. Bolle Jos zit al jaren ondergedoken in het buitenland en is een grote speler in de drugswereld. Een verwarde man met een bijl heeft voor paniek gezorgd in het centrum van Bunschoten. Toen de politie op de melding afkwam, sloeg hij op de vlucht. Hij is geschoten en een agent zou hem met een taser hebben uitgeschakeld. De man raakte daarbij gewond. Het is niet bekend waarom hij met die bijl rondliep. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje over de droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Volgens Duits onderzoek zit Rusland erachter en de buitenlandminister Berendsen die noemt dat volstrekt onacceptabel. Hij gaat de ambassadeur dat ook vertellen. Ook Duitsland heeft de ambassadeur inmiddels op het matje geroepen. Steeds meer gemeenten besluiten geen vergunningen af te geven voor het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw. Het afsteken van vuurwerk is vanaf dit jaar verboden, maar gemeentes mogen een ontheffing geven voor vuurwerkverenigingen. Dat willen dus steeds minder burgemeesters niet doen. Nu ja, Groningen zat het dus ook in het Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Renswoude, Renen en Wijk bij Duurstede op Oudejaarsavond bij Sterretjes moeten blijven. Maar speciaal voor iedereen die zich zo had verheugd op het enorme vuurwerk. Even mijn aansteker pakken. Heb ik een goedmakertje? Even kijken.
2: Hup. Moet je inleveren, hè? Nou is het te laat.
1: Oh, dat is toch iets meer dan gedacht. Nou, goed, daar ben ik vanaf. Voor Oud en Nieuw, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel wat het vanmiddag wordt. Wisselvallig met lokaal kans op een bui, vooral in het noorden. Vanmiddag wordt het ook wisselvallig bewolkt. En dan wordt het rond de 20 graden.
2: Nou, ik kan de files niet meer lezen, al rook.
1: Sorry.
2: Even kijken.

0: vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7, 7.
4: Wat een geld.
6: 50.000. Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer.

0: Timmermans dwarrelt hier nog rond. Maar we gaan beginnen. Goedemiddag, Chantal.
1: Goedemiddag, Jeroen.
0: Sinds vandaag heb jij je eigen schoonheidssalon.
1: Ja, klopt. Ja, vanmorgen begonnen en helemaal leuk.
0: Maar dat heb je toch helemaal niet nodig, meid?
1: Nee, ik niet hoor. Oh. Mijn klanten waarschijnlijk wel.
0: Ja. Nee. Hey, wat is je specialiteit?
1: Ik geef gezichtsbehandelingen, lekker ontspannen en reinigen van het gezicht. Harsen onder andere, wenkbrauwtjes verven en wimpers verven, wenkbrauw epileren. Nou ja, dat. En als extra toevoeging doe ik ook nog cupping.
0: De wat?
1: Cupping. Bindweefselmassage door middel van cups.
0: Oh, dat is... Ah, bekertjes met vacuüm.
1: Ja, die inderdaad. Cupping, ja.
0: Ja, dan krijg je zo'n rare bulten krijgen dan eventjes op je lijf. Maar dat ontspant dan de spieren als je het weer loslaat. Of,
1: Precies, ja.
0: Nou zeg, ik ben benieuwd wat er in je eigen cupping gaat zitten.
1: Ja.
0: Wat ga je eten, Chantal?
2: Wat

0: Chantal?
1: Ik heb lekker twee Eiwits grove beschuiten met eierkaas.
0: Oh, lekker. Want ook op beschuit geldt...
2: Kaas is de basis.
1: Kaas is de basis.
0: Ja, zo is het.
1: Nou, lekker.
0: Eet smakelijk. Ja. En binnenkort kun je kuffen met je nieuwe Bamarama broodrommel. Dat zijn twee helften. Daar kun je prima eventjes de klant mee bedienen.
1: Hè? Yes. Nou, hè. Komt mooi van pas, dankjewel.
0: Ja. En wat gaan we draaien?
1: Larger than life van de Backstreet Boys. Want zoals ik mezelf al vaker hoor zeggen...
3: De Backstreet Boys, dat kan altijd.
4: Radio 10, Bamarama.

0: The Backstreet Boys and Larger Than Life. Chantal, fantastisch. Wat was die lekker. Wat was die fijn. Aan het begin van de betere helft van de week. De Bammerammer.
1: Jeroen Nieuwenhuizen, dames en heren.
0: Ja, goedemiddag. Woensdag de 2e van september. Het is de lunchshow van Radio 10. Jeroen Efteroen, fijn dat je erbij bent. Ja, de herfst. De herfst. Het is niet anders. We hadden het niet meer verwacht, maar er komt toch nog één hittegolfje aan. Vakantiegangers, let op. In Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië wordt het ver boven de 30 graden. En in Nederland hebben we een keertje geluk. Nou ja, geluk. Ik hou er wel van als het toch even zomert. Maar 25 graden wordt het nog, warmer niet. Dus op zich prima. Lekker toch, na zomertje heerlijk. Dyson, bekend van de steelstofzuigers, komt nu met een tandenborstel. En die is het middelpunt van het spot geworden. Ja, het is volgens velen onnodig ingewikkeld allemaal. Zo zit er in je tandenborstel een camera die de binnenkant van je mond filmt. En er is ook een zogenaamde anti-zwaartekrachtreservoir voor mondwater. Wat? Nou ja, het zal misschien wel werken. Even een keertje proberen, maar wel even sparen eerst, hè. €490. Hallo. En als je toevallig ook zo'n stofzuiger hebt, niet door elkaar halen, hè. We hebben een nieuwe ochtendshow. Radio 10 staat op. En om het te vieren rijden we het hele land door. We delen cadeautjes uit. En Robert is onderweg naar de provincie Flevoland. Iedereen die daar luistert kan zich aanmelden. Dat doe je dan via de site of via onze app natuurlijk, hè. Van Radio 10. Dat is heel simpel. Je naam en je adres even doorsturen. Dan weten wij dat je het leuk zou vinden als Robert langskomt. Maar dat niet alleen. Je kan ook aan de telefoon hangen om de doos die niet gekozen wordt. Want zo is het, er zijn twee verhuisdozen. En dan mag degene waar Robert is, die mag de eerste kiezen. Om die andere doos, die mag jij dan uitpakken. En nou, is dat leuk? Je valt eigenlijk altijd in de prijzen deze week bij Radio 10.

0: jij trakteert. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander.
1: Hallo voor de Bamrammer. Ik ben Petra en ik zou graag CC Top met Giving All Your Love in.
0: Ja, die draai ik zo wel even.
2: Goedemiddag Jeroen, met Laurens uit het momenteel zonnige Susteren. Zou jij voor Alles Mag op Woensdag voor mij willen draaien When the Rain Begins to Fall van Pia Sadora en Jermaine Jackson? Hey, dankjewel. Goeie uitzending.
0: Goedjes.

0: die staat voor ons vandaag op dit moment in Flevoland. Dag Robert, kom er maar in.
1: Ja, goedemiddag. Inderdaad, Flevoland en beland in Almere. En ik sta hier in de hal bij Rob. Goedemiddag, Rob.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Radio 10 staat hier op. Leuk dat we even bij je langs mogen komen. We komen niet met lege handen, want we hebben leuke prijzen zometeen. Maar jij bent een vervent Radio 10-luisteraar.
2: Zeker, zeker. Ja, ja.
1: En je bent er altijd vroeg bij.
2: Heel vroeg, ja. 5 uur gaat hij aan. En tot einde werkdag, een uurtje of 6. Ja.
1: Want je zit bij de verkeerspolitie en je hebt vroege diensten.
2: Ja.
1: Maar nu even niet.
2: Nu even niet. Nu even lekker vakantie en lekker even klussen thuis.
1: Nou, lekker. Maak ons jaloers. Ik neem je even mee naar buiten, want daar staat onze verhuisbus. En de vraag is, met welke prijs ga jij zo meteen naar huis? Er staan op de laadklep, zoals je ziet, 2 verhuisdozen. Op de ene staat de beeldenis van Jan-Willem Roodbeen, op de andere die van Jeroen Kijk in de Vechten. Onder allebei, durf ik je te beloven, zitten mooie prijzen. Maar eentje is er voor jou en jij mag kiezen voor welke doos jij gaat.
2: Doe maar Jeroen.
1: Doe maar Jeroen. Nou, Jeroen. Doe maar Jeroen. Maken. Ja. Pak hem maar. Pak hem maar, zou ik zeggen.
2: Ja, tuurlijk.
1: Nou, dan ben ik heel benieuwd wat daaronder zit. Hij gaat omhoog. Aha, het is een Philips Airfryer.
2: Hey. Oh, daar hartstikke blij mee. Jazeker.
1: Lekker snacken en nog gezond ook.
2: Een gezonde bruine fruitschaal inderdaad.
1: Heel veel plezier ermee.
2: Ja, dankjewel.
1: Ga ik ondertussen die andere doos eventjes optillen. Want daar zit ongetwijfeld ook iets moois onder. En Jeroen, jij mag iemand blij gaan maken in de studio met een Philips Baristina. Dat is niet een gewoon kopje koffie. Dat is gewoon, dat vraagt om latte art, zou ik zeggen.
0: Oh. Nou, dat ga ik dan meteen even door. Want je hebt het al verklapt. Linda, goedemiddag.
3: Ja, hallo. Hey,
0: hou je een beetje van koffie?
3: Ja, heerlijk.
0: Oh, kijk eens. Nou, als je om 5 uur opstaat natuurlijk om de ochtendshow te gaan luisteren en de hele dag Radio 10 aan hebt staan, dan mag er wel een bakje in natuurlijk, hè?
3: Ja, dat is dubbel genieten, toch?
0: Zeker. En dat doe je dus nu op je nieuwe Philips Baristina. Ja, dat was geklapt hoor. Alsjeblieft.
3: Dankjewel.
0: Heel veel plezier ervan. En Robert, die komt hem zelf even langsbrengen, hè Robert?
1: Ja hoor, we stappen in de bus. Komt goed.
0: Hé, hey, waar gaat de bus heen? Dat is Overijssel. Ja, oké. Okay. Dus ik weet niet of jij daarheen gaat, Robert. Er zal misschien iemand anders bij springen, want je bent alweer de hele dag op pad. Maar in ieder geval bedankt voor nu vanuit Lelystad. En wij gaan zo meteen naar Overijssel. Dat betekent dat als je daar woont, bijvoorbeeld in Deventer, Rijnse, Markelo, en je hebt Radio 10 opstaan, dan kun je je aanmelden. Dat doe je heel simpel via de gratis app van Radio 10. Stuur je naam en je adres, meld je aan en wie weet staat een verhuisbus zo meteen bij jou. Blijf maar even, jongens. Kom maar door, Giovanni.
4: Elvis Presley, return to sender. Fijne uitzending. Groetjes, Timijn van Langen.
0: Yo!

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
9: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
10: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
11: 18+, speel bewust.
12: Ja? Echt serieus?
13: 7777.
12: Oh, wat een geld.
14: 18.000. Godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
16: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
17: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
18: Jeroen Nieuwenhuizen.
19: Ah, wat fijn dat je erbij bent. Het is alles maar gewoon woensdag. We vieren dat de betere helft van de week is begonnen.

0: Choco, dat is Russisch voor melk, hè. Ja, sing it back, lekker tijdens de lunch. Ja, past er perfect bij, zo dacht ik wel, ja. Net die kwam van Ilse. Daarvoor hebben we voor Kirsten of the Boss, The Braxtons.
1: Alles mag, alles mag op woensdag.
0: En wat wil je nog eens horen? Wees er snel bij, wees op tijd, vol is vol. Nog een kwartier ongeveer te gaan. Dus heb je een goed idee, pak de app.
2: Hey Jeroen, Richard Kroon hier uit Nieuwetongen. Ik heb een leuke suggestie voor je. De Moody Blues. I'm just a singer in a rock'n'roll band. Veel plezier. Oei.
0: Oeh, dat is een oudje. Ga ik even naar het archief. Iets wel lekker, Richard. Carla.
3: Hoi Jeroen. Voor Alles Mag op Woensdag zou ik graag Black met Wonderful Life willen horen. Groetjes.

0: Ja, je merkt toch, nu die blaadjes beginnen te vallen, dat we allemaal weer een beetje zin krijgen in de top 4000. Hè? En dan komen dit soort platen ook in naar boven natuurlijk. En de Booty Blues. Richard droeg hem aan. I'm just a singer in a rock'n'roll band. Het is alweer tijd voor het einde, jongens. We gaan er nog twee doen. Ronald.
1: Hey Jeroen, goedemiddag.
0: Hi.
1: The Quick and the Rhythm of the Jungle. Om toch een klein beetje in de vakantiestemming te blijven, toch?
0: Ja.
1: Ronald, groetjes.
0: Ik vind het prima. Hoe langer we in de vakantiestemming blijven, hoe beter het is. Dus die draai ik even voor je en we hebben Kees voor de afsluiter.
2: Hey Jeroen, even een knaller uit de jaren 80. Of nee, 80, jaren 90 alweer.
0: Ja,
2: 1993 volgens mij. Ja. Culture Beat, Mr. Veen. Als je hem wilt draaien, dankjewel. Fijne middag.
0: Ja, dan sluiten we daar

0: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.

0: 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
4: Nu haal hè, dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
6: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
8: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
9: Fomar, Voordeel Markt.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Met Jeroen Afternoon. Zometeen de top 4000 quiz. We hebben muziek van Billy Joel. Bon Jovi komt eraan en zoveel meer. Maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis.
12: Goedemiddag. Op internet circuleert een dreigvideo over de gewelddadige aanval in Overasselt. Daarin wordt gedreigd de familie, vrienden en medewerkers van een boer te vermoorden die te maken zou hebben met een verdwenen partij van zo'n 2000 kilo cocaïne. Het is een klein stukje van die video.
13: We promised you that we will kill you all.
12: De boer wist met zijn kinderen via de achterdeur te vluchten. Na de aanval vluchtte de verdachte de weilanden en bossen in. 34 mensen zijn aangehouden. Politie en OM onderzoeken die video. Politieonderzoek naar de schietpartij gisteren in Overasselt is sowieso nog in volle gang. Tientallen ME'ers zoeken naar bewijsmateriaal in een dorp vlakbij. Ze lopen in linie over een grasveld en zoeken in bosjes. Ook vliegt er een drone over het veld. De politie zegt dat er nog meer zoekacties volgen. Het centrum van Leeuwarden staat vol met trekkers vanwege het boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze staan bij het provinciehuis. Daar worden op een podium speeches gehouden en klinkt ook harde muziek. Er passen in het centrum van Leeuwarden geen trekkers meer bij. De rest wordt nu naar andere plekken in de stad gestuurd. En Matthijs van Nieuwkerk gaat een spelshow presenteren op SBS6. Het heet The Golden Elevators, meldt Talpa. In het programma moeten kandidaten telkens kiezen uit 2 liften. Nou, het is volgend jaar op zaterdagavond te zien. Van Nieuwkerk presenteerde jarenlang natuurlijk De Wereld Draait Door. Dat stopte na berichten over een angstcultuur. Het radioteam weer. We krijgen de zon vandaag weinig te zien. Vooral in het noorden is ook nog kans op een bui. En het wordt vandaag rond de 20 graden.
11: Dankjewel, dan gaan we naar de weg kijken. Zijn er vertragingen op Nederlands weer.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting en dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Bikke Buddies. We doen met je mee. Plus.
9: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
10: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
9: 5G internet voor bedrijven van Odido Business. Odido.

0: ochtendquiz.
1: Zometeen hier over een pakkenbeet, gewoon bergleg neer. Een minuutje of 6,5. Dan kun jij je slag slaan. Kun je laten weten wat je weet van de muziek uit de top 4000. En ja, 4 prijzen daarmee verdienen. Dat is wel mooi. Ik zou het doen. Het is woensdag. We zijn aan de betere kant van de week. Dat is altijd weer een reden voor een feestje. Vind je niet? Ja, vind ik wel. Ja, ja hoor, lekker. Ja, misschien een klein feestje. Kan ook het. Ja. Nou, wie staat er in de top 4000 met Get the Party Started? De Get the Party Started. Van wie is dat ook alweer? Nou, als je dat weet, stuur me dat eventjes zo snel mogelijk via de app van Radio 10. Dan weet ik 2 dingetjes. 1, dat je mee wil spelen. Maar 2, dat je het ook kan. Hè? Want als je de vraag niet goed beantwoordt, ja, dan gaan we niet spelen. Dat snap je ook wel. Kom maar door. In de tussentijd hoor je Jennifer Page. Dit is Crush op Radio 10.

0: The Fire is in Heaven Must Be Missing an Angel. Dat wist jij al lang, want je kent alle muziek uit de
1: Top 4000.
0: En je speelt natuurlijk mee met
1: de Top 4000 quiz.
0: In het geval van nu is het op de radio met Arend. Hey Arend, goedemiddag. Welkom, jongen. Welkom.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja. Wordt het een Arend als geluksvogel of pechvogel? Dat gaan we een beetje zien natuurlijk. Ja, ja.
2: Het is, het is... Hoopvol, we gaan voor de prijzen.
0: Mooi zo. En anders de aasgier. Hè? Ja.
2: Ja.
0: Hey, we moeten even kijken natuurlijk of het een beetje je kant op valt. Want 70's en 80's muziek, dat is hetgene waar je het meest vanaf weet. En ja. Ik weet het eigenlijk nooit. Hè, want er staat natuurlijk van alles in die Top 4000. En ik pak gewoon wat uit de pot. En dan zien we wel wat er komt. De oefenvraag had je in ieder geval goed. Dat was Get the Party Started. Van wie was dat ook alweer?
2: Dat is van Pink.
0: Van Pink, zeker. Ja, ja, ja, die weet wel een feestje te bouwen. Nou, dan gaan we ervoor. Heb je alles goed, krijg je het hele prijzenpakket. Zo niet, dan kijken we naar wat je goed wist te beantwoorden. En zoveel prijzen ga ik je toesturen. Veel plezier, Arend. Veel plezier.
2: Vraag
0: 1. Ja, Rutja Kot is vandaag jarig. Een van de allerbeste zangeressen uit ons land. Ze is 66 geworden. Rut, praten, alsjeblieft. Ze staat in de Top 4000 met Vrede en met Blijf bij mij. Dat is een duet met een Nederlandse zanger en presentator. Hoe heet die man?
2: Ja, dat is Paul de Leeuw.
0: Dat is Paul de Leeuw.
2: Ja.
0: Oh, die moeten we weer eens een keertje draaien en alles mag. Vragen we ze aan, zou ik zeggen, want dat is toch wel een mooi duetje, hoor. Hey, vandaag is de dag van neem een piercing. Heb je een piercing?
2: Nee, dat heb ik niet.
0: Ja. Nooit een oorbelletje genomen?
2: Ook niet, nee.
0: Nee, oké. Okay. Andere vragen ga ik helemaal niet stellen. ja. Waar je die laat zetten, mag je natuurlijk helemaal zelf weten. Gaatje in je oren, lip of zelfs je neus. Het kan allemaal. In de Top 4000 hebben we het over een hole in the head. The Hole in the Head. En welke damesgroep zong dit? A. Atomic Kitten. B. Solid Harmony. C. Sugar Babes.
2: Ik ga toch voor Atomic Kitten.
0: Atomic Kitten, zeg jij. Gaan we dat voor je invullen? Is dat goed? Nee. Nee, dat waren de Sugar Babes. Sugar Babes, ja, zeker. Ja. Hey, nou, jammer, die heb je dan niet. Nee, daar zijn ze volgens mij niet eens. Meiden zijn in de jaren 80, denk ik, geboren. Alhoewel. Nee, die waren wel uit de 70's al net. Maar ja, in je gedachten blijven ze altijd zo jong, hè? Ja.
2: Hey,
0: we gaan even kijken naar een introotje. Nou, daar gaan we niet naar kijken, daar gaan we naar luisteren. En als je weet wat het is.

0: klinkt door de telefoon lastig te horen, maar...
1: Nee, ik ken hem
0: wel. Ja, je kent hem wel, hè. Wat was dit?
1: Ja, het is Heroes van David Bowie.
0: Ja, natuurlijk. Yeah! Ja, ja, ja. Legendarisch plaatje, nog steeds.
2: Ja. Vraag 4.
0: Martijn, wat heb jij vandaag?
3: Nou, het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln meert naar verwachting vandaag aan in Pattaya in Thailand. Het schip is meer dan 200 dagen achter elkaar op zee geweest en de bemanning had het behoorlijk zwaar natuurlijk. Maar na het zuur komt het zoet, want Pattaya staat bekend om zijn sekstoerisme. Dus die 5000 matrozen ongeveer, die wachten warm welkom.
0: Nou, kun je wel stellen, ja, Pattaya is er klaar voor. 5000 bemanningsleden die aan land komen. Die aan land komen. Goed, in de top 4000.
1: Die aan land komen, ja, sorry, ja goed.
0: Staat ook wel matroos. Wie scoorde dit met de titel in de Navy? Welke matrozen waren dat? In de Navy. Wat?
1: Bedoel je de Village People?
0: De Village People, ja, dat bedoel ik zeker. Hup. Nou, geknipt en geschoren, afrekenen maar, Arend. Lekker gedaan, jongen. Je krijgt van ons 3 prijzen. Van de 4. De Radio 10 Zonnebril, de Radio 10 Pet en de Bamarama Broodtrommel. Het is voor jou.
1: Dankjewel.
0: Nou, ben je er blij mee of zeg je laat maar zitten?
1: Nee, ik ben er zeker blij mee.
0: Oké, gelukkig. Goed zo, gaan we het opsturen naar Twingelo. Mooie dag nog.
1: Dag, Sander.
0: Hoi.

0: daarop. En dat gaan we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
12: Oh, wat fijn dat je erbij bent. Zometeen gaan we weer dikke tienen uitdelen. Maar eerst muziek van Michael Bublé en Brian.

0: nou weer? Oh, dan is ruimte natuurlijk. Nou goed, spreek maar even lekker in dan. Of typ het in de app van Radio 10. Ja, zou dat nu meteen even doen, want dan weet je zeker dat je berichtje meegenomen wordt zometeen. Wat is het dan, Jeroen? Nou, heel simpel. Je zegt even de naam van de persoon die een 10 verdient, de reden erbij en hoe je zelf heet. Die drie dingetjes, meer hoeft er niet te zijn. Hoeft niet lang te duren ook, hè? Je bent zo klaar met typen natuurlijk. En je kan het ook meteen even inspreken in dezelfde gratis Radio 10 app. Dan ben je zo klaar. En dan stuur je het even naar me toe en dan kan ik het zo meteen uitzetten. Zo werkt het ongeveer. Dan even een mooi podiumpje even virtueel. En dan eindigen we op een positieve noot. Huh? Martijn, wie heb jij vandaag in gedachten?
1: Nou, iemand uit de provincie Groningen verdient wat mij betreft een dikke 10. Het is Pim Lollinga. Die werkt bij de dierenopvang in Westernieland. En die is dus ineens pleegvader geworden.
2: Ja. Wat is
1: er? Ja, wat is er? Nou, het is een piepkleine babyotter die is daar gevonden.
0: Oh.
1: Heeft geen moeder meer. Nou, die man probeert nog een beetje stoer te doen. Dus midden 60, denk ik. Lukt niet echt, want ja, zelfs de grootste dierenhater die smelt hiervan, hoor.
2: Maar het beestje mist wel zijn moeder. Dat merk je ook aan de geluidjes die hij maakt. Dan tijdelijk even jou vertroetelen. Dan ga je visjes geven. En dan ga je weer terug naar het Lauwersmeer.
1: Ja, dus Pim is ineens pleegmoeder geworden. Hij moet het beest bijna 24 uur per dag verzorgen. Gratis en voor niks. Dus dat wordt een hartverscheurend afscheid. Maar sowieso een dikke 10, vind ik, toch?
0: Nou, goed gedaan, joh. Hoe heet hij?
1: Pim Lollinga.
0: Pim, je bent van harte welkom zometeen om virtueel bij ons op het podium te komen staan. En ik hoop dat je niet alleen bent. Ik hoop niet dat je alleen bent. Er zullen vast nog wel meer mensen zijn die zeggen, ja, maar ik ken ook nog wel iemand die een dikke 10 verdient. Ben jij of ken jij zo iemand? Laat het dan nu weten via de app van Radio 10. Tik het snel in, spreek het in en stuur het mij, oké? Okay?

0: en zegt hoi, Radio 10. Ik wil mijn schoonvader een ticket ingeven vanwege een operatie die hij vanmiddag moet ondergaan. Nou, sterk en beterschap, hè. Kees, dikke team voor mevrouw Samara. Na een vervelende tijd van niet kunnen lopen naar een nieuwe heup en wel weer kunnen lopen. Dik, een dikke team voor Duco Jansen, die gisteren een motivatiespeech heeft gegeven naar twee verliespartijen en iedereen weer op scherp heeft gezet. En John zegt een hele dikke team voor mijn collega's Mark en René. Ze zijn op de werkvloer net als peper en zout. Mark brengt de nodige pittigheid in de discussies, terwijl René de boel perfect neutraliseert. En Patrick zegt wie een dikke team verdient, dat is mijn zoon, Miguel Buurke. Die heeft zijn voet gebroken. Hij is 6 jaar oud, zeurt en piept niet. Het is een kanjer, dikke topper. Die verdient voor mij een 10. Ach joh, beterschap maat. Dan Annette.
1: We zijn vandaag precies 27 jaar getrouwd. En ik wil mijn man daarvoor een hele dikke 10 geven. En ook omdat hij dan 29 jaar met mij uithoudt. Annette van Sonsbeek en zijn naam is Ronald van Sonsbeek. Een dikke 10 voor je.
0: Nou jongens, gefeliciteerd en veel geluk samen nog.
2: Ja, ik wou een hele dikke 10 geven aan Ricky van Lierop, omdat we net een contractje hebben getekend. Ricky, dankjewel. Doei, doei.
0: Yo, Marcel. Nou, gefeliciteerd. Angelique.
3: Hoi, met Angelique. Ja. Ik wil straks eigenlijk voor het komend weekend onze vrijwilligers van de Honda CX500 Club een dikke 10 geven. En ook uiteraard mijn man Koen, die dit al zeker al meer dan 20 jaar doet. Dus dikke 10 voor ons allemaal, want ik ben ook vrijwilliger, dus ook voor mezelf.
0: Nou, bij deze. En dan hebben we Kees om af te sluiten. Kees, kom er maar in.
4: Jeroen, even een dikke 10 voor mijn mooie zoon Lars. Hij rijdt in zo'n karretje rond, weet je wel, om boodschappen te bezorgen als bijbaantje. Lars, goed bezig. En trouwens mensen, als hij bij u thuis komt, even een foto voor die jongen. Dankjewel, dikke 10.
0: Nou, mooi zo. Lars, in het witte wagentje, denk ik.

0: dikke tieners zijn uitgedeeld. Dat betekent dat de woensdagmiddag wel lekker aan is. Leek me wel zo, toch? Jazeker. Zeg, de verhuisbus rijdt nog door Nederland heen. Provincie Overijssel volgens mij is aan de beurt. En dat betekent dat die zomaar voor je neus kan komen te staan met mooie cadeaus. Veel plezier vanmiddag. Edwin komt eraan. Tot morgen.
1: Dag Jeroen.
0: Dag.

0: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op Essent.nl/advies.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest.
4: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 50.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: De dikke tiener van Nieuwenhuizen, ben je klaar voor de dikke hit van Diergaarden? Zo dadelijk met de Simple Minds. Don't You komt eraan na het nieuws. En dat krijg je van Martijn Nijhuis.
7: In de buurt van Overasselt is vannacht nog iemand opgepakt. En daarmee komt het aantal aangehouden verdachten uit op 35, zegt de politie. Ze zitten allemaal nog vast. In een Gelders dorp verderop is de politie nog bezig met een zoekactie. Tientallen agenten kammen een veld en bosjes uit om bewijsmateriaal te vinden. De Nederlandse bank heeft de afgelopen maanden een deel van het Nederlandse goud uit Amerika en Canada teruggehaald. Het goud ligt nu in Londen. Die verplaatsing heeft te maken met de spanning in de wereld. Een ander deel van de Nederlandse goudvoorraad ligt in Zeist. Bij het boerenprotest in Leeuwarden roepen actiegroepen op tot verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet. Demonstranten zijn vanuit heel Friesland op trekkers naar de stad gereden. Het centrum staat er nu helemaal vol mee. Protest is bij het provinciehuis. Daar namen politici een petitie in ontvangst, die is ondertekend door 600 boeren. Het mediebedrijf Talpa wil de NPO graag helpen met het Eurovisie Songfestival, als daar behoefte aan is. Dat zei videodirecteur Frans Klein bij de start van het televisieseizoen. Het is nog onduidelijk of Nederland volgend jaar meedoet, omdat AfroTros opnieuw geen inzending wil sturen. De NPO neemt daar binnenkort een besluit over. Het radioteam weer, de zon schijnt nu en dan. Er is vooral veel bewolking, lokaal wat buien ook, rond de 20 graden nu. Aan het einde van de middag steeds meer kans op lichte regen.
6: Dankjewel, Martijn.
7: Yes.
6: Verkeersstand zijn er 5 op dit moment. En de 3 langste staan A1 Amersfoort Amsterdam voor restaurant de Wittebergen. Dat is een gesponsorde file. 12 minuten na een ongeluk. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Deil. Ook een ongeluk daarin zorgt voor 12 minuten. En er is nog een ongeluk ook gebeurd op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zonsveel en de Moerdijkbrug ben je daardoor 11 minuten kwijt.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
2: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse.

0: comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
10: Nu haal hè, dus niet straks.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
13: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
14: Radio 10. Edwin Diergaard.

0: Opgenomen op de afdeling intensieve zorg van een ziekenhuis na een concert in St. Louis. Het zou iets met uitdroging te maken hebben gehad. Maar gelukkig, het gaat alweer wat beter met hem. In juni moest hij tijdens een optreden ook al stoppen, omdat hij zich toen niet helemaal lekker voelde. Jordan, say you, say me bij Radio 10.
1: De Radio 10 start op verhuisbus.

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
2: Langer mee doen is goedkoper.
1: Zeker, kwaliteit rendeert.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Wat een geld.
7: 50.000. Godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

aller tijden heb ik namelijk voor je. Deze gaat voor kippenvel zorgen, hoor. Want de kans bestaat dat je dit wel een beetje herkent. Het einde van een relatie. Je hebt jarenlang met elkaar gewoond, getrouwd of gewoon samenwonend. En dan komt er misschien een moment dat het over is. De mededeling, we gaan uit elkaar. En moet je dan steeds weer uitleggen aan vrienden en bekenden. Vreemden zullen binnenkort op de plekken staan, zitten of liggen waar zoveel herinneringen zijn gemaakt. Want het huis, dat gaat in de verkoop. Je hoort nummer 1864 in de top 4000 van afgelopen december. Dit is Lucifer.

0: doorbraak in de Soundmix Show.
1: Ik zit in de Soundmix Show.
2: Oh my lordy.
0: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Syria Rumbly viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag, 14 november, AFAS Live, Amsterdam.
3: Daar moet je bij zijn. Het wordt echt een feest.
4: Hemel en aarde bewegen.
0: Dit weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar het Syria Rumbly. Meer info, radio10.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
9: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 stoelen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Nu bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus even gezond snacken, even sparren.
18: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
19: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
20: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot 530.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het is 3 uur in de uren van lang leven. De grootste hits aller tijden bij Radio 10 met zo dadelijk Billy Ocean. Maar eerst het nieuws. Hij heeft net een druppeltje olie gekregen. Martijn Nijhuis.
3: De ME heeft in de buurt van Overasselt gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij gisternacht. Volgens regionale media is onder meer gezocht naar wapens en sporen. Bij de zoekactie is ook een drone ingezet. Het zou nu allemaal weer voorbij zijn. Het is niet duidelijk of er ook iets is gevonden. De demonstratie van boeren bij het provinciehuis van Leeuwarden is voorbij. Ze waren met z'n honderden daar naartoe gegaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Bij het provinciehuis waren bestuurders van boerenactiegroepen. Het kabinet wil dat er over een paar jaar een kwart minder stikstof de lucht in gaat. De benzineprijs heeft vandaag een nieuw record bereikt. Deskundigen denken dat die nog verder stijgt. Langs de snelweg betaal je nu voor een liter euro 95, afgerond 2,67 euro. Komt natuurlijk door de Iran-oorlog. Experts sluiten niet uit dat een liter benzine de 3 euro gaat aantikken. En de Europese Unie moet zelf een techreus worden, heeft premier Jette gezegd bij een bezoek aan ASML in Eindhoven. Hij was daar met de Franse president Macron. Frankrijk en Nederland werken al technologisch samen om de concurrentie met Rusland en Azië aan te kunnen. Ook voor de veiligheid is een sterke EU belangrijk, zei hij. Het Radio 10 weer, wolkenvelden, soms zon en enkele buien. Morgen ook buien, maar dan in de middag vaker droog. En dan wordt het, ja, voor de 100ste dag op rij, 20 tot 22 graden.
2: Voor de 100ste dag op rij, ja. Heb je ze geteld.
3: Het is al best vaak dat het 20 graden is. Het is nu volgens mij 7 dagen op rij al.
2: Oké, okay, en wil je het even testen? Piept hij nog? Want Martijn had last van een piepende microfoonarm. Oh, die kan nog wel een druppeltje gebruiken.
3: Ja, het is al beter hoor.
2: Het is wel beter, ja. Als je bed normaal gesproken ook zo klinkt wel. Ja. Dankjewel, tot straks weer. Er staan 8 files op dit moment op de Nederlandse wegen. En de 3 langste vind je op de A10. Amstel de Nieuwemeer voor de Schinkelbrug. Daar is hij 41 minuten lang. A15 Ridderkerk richting Gorkum. Tussen Ridderkerk Zuid en de Noordtunnel. Door rommel op de weg. 33 minuten daar. En de A50 Os-Apeldoorn voor Waterberg. 17 minuten vertraging.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: Zo.
8: Wat een geld.
10: 18.000, potverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen,
9: Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven? Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
16: Nu halen, dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
18: Aldi, onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.

dat is helemaal gewijd aan de muziek en carrière van Bruce. Je kunt er onder andere aan de originele teksten, foto's, posters en andere spullen uit zijn carrière bekijken. En ook wordt daar onderzoek gedaan naar zijn muziek en naar onderwerpen die vaak in zijn nummers voorkomen. Zoals natuurlijk de Amerikaanse arbeidersklasse en de American Dream. En de river die je net hoort, die gaat over die American Dream. In dit geval het uiteenspatten ervan. Was het wel weer minder. Het is 3:15. Weet je wat we gaan doen? We gaan een sprintje trekken richting de finish van deze woensdag werkdag. Doe je mee? Katy Perry en Snoop.

Wat nog altijd een beetje viezig, eerlijk gezegd, dat aan elkaar plakken. Helemaal als het warm is, weet je wel. Zometeen, binnen een uur, een minuut of 20, hoor je bij Radio 10 de doorbraak. En vandaag komt hij van een van de grootste artiesten aller tijden. Je hoort zijn allereerste hit nog een keertje. Maar eerst over grote artiesten gesproken. Meek Love, dit is I'd Lie For You. And That's The Truth bij Radio 10.

0: Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: De doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Het is 1982. In een studio ergens in Amerika zit een jonge muzikant achter de knoppen. Hij heeft talent voor tien. Hij schrijft zijn eigen songs en speelt ze het liefst ook nog allemaal zelf in. Maar er is één probleem. De grote doorbraak die blijft maar uit. Zijn platenmaatschappij vindt het nogal lastig te plaatsen. Hij is te funky voor de rockers en te rocky voor de funkers. En dus doet hij wat hij altijd doet als iemand hem vertelt wat niet kan. Hij trekt zijn eigen plan. Voor zijn nieuwe album bedenkt hij iets dat behoorlijk gewaagd is. Hij wil een nummer maken over het jaar 1999. Niet als een soort vrolijke toekomstfantasie, maar als een feestje op de rand van de afgrond. De wereld gaat naar de knoppen, dus waarom dan niet alvast de dansvloer op? In de studio stapelt hij synthesizers, drums en handclaps op elkaar en dan begint het. Hij zingt over het einde van de wereld en luidt ondertussen zijn eigen doorbraak in. Prince met 1999.
1: De doorbraak.

0: George Michael, Aretha Franklin. Wat een prachtig duo was dat toch, hè?
1: Dat een mooi verhaal ook, hè? Dat hij best wel bang was voor Aretha Franklin.
0: Ja, het was een grote droom om met haar ooit een nummer te maken.
1: Precies,
0: ja,
1: en toen kwamen ze in de studio en hij was eigenlijk te zenuwachtig om met haar te praten. En toen heeft zij hem nog heel erg op zijn gemak gesteld.
0: Ik ken dat gevoel wel. Ja, elke keer als jij hier binnenkomt, dan...
1: Nee, dat is ook, dacht ik, ja. Met Aretha Franklin.
0: Dat Gijs, goedemiddag.
1: Edwin, goedemiddag. Wat gezellig. Straks gaan we weer beginnen. Gijs op 10 na 4 uur. Jeroen, kijk in de vechten. Hij is met de bus onderweg in Nederland. En welke provincie is hij ook alweer?
0: Met de verhuisbus naar Overijssel.
1: Anders
0: denken die mensen ook met de bus.
1: Ja, precies. Ja. Nee, hij is niet met het busje weg, maar hij is met de verhuisbus naar Overijssel. Dus kom je uit Overijssel, laat het even weten via de app. Want misschien komt hij al bij jou langs. Kun je kiezen tussen twee geweldige prijzen. En twee geweldige mensen natuurlijk, ja. Jan-Willem en Jeroen. Daarnaast gaan we ook Tina Nijkamp even bellen. Want zij gaat haar licht schijnen over de nieuwe tv-presentaties. Want vandaag heeft Talpa de presentatie gehad. De NPO heeft ook de nieuwe perspresentatie gehad.
0: Ja.
1: En er zijn heel veel mensen op afgekomen. Ja, en wat kunnen wij verwachten in het nieuwe tv-seizoen?
0: Nou ja, we gaan het horen.
1: Nou ja, zeker. Dat gaat ze zeker vertellen. Dat spannend, Matthijs van Nieuwkerk die gaat ook een spelprogramma presenteren bij Talpa. Bij de SPSS.
0: Oh, dat geef je nu alvast weg dan.
1: Ja, nou ja. dat was bekend bij de perspresentatie. Staat ook in de krant, hè? Nu.
0: Akkoord. Nee, dan weten we dat. Zometeen Gijs op 10 hier. Veel plezier, want er valt ook wat te winnen natuurlijk. Tot 4040 seconden. En natuurlijk de meeste muziek in het middag.
1: En de beste muziek ook, hè?
0: Uiteraard.

Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon 1 factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride. Nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.

0: 20 seconden. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws. Natuurlijk, Martijn Nijhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. De zwaar bewapende groep die gisternacht door Over Asselt liep, had zich eerder verzameld in een loods in Brussel. Daar kregen ze volgens het Parool een laatste briefing. Het zouden vooral Belgen en Fransen zijn die via sociale media waren geworven. Sommigen zouden onder protest zijn ingestapt toen ze hoorden wat ze zouden gaan doen. De advocaten van Richard K. hebben het Hof in Leeuwarden gevraagd om de zaak over de dubbele moord in Wijtenveen uit te stellen. Ze hebben vanochtend nog een getuige gesproken en willen dat verhaal nog even goed verwerken in hun pleidooi. Want het gaat natuurlijk wel om een zaak waarin opnieuw levenslang is geëist, zeggen de advocaten. Justitie in Duitsland heeft twee verdachten in beeld die iets te maken zouden hebben met het incident met twee drones bij het vliegveld van Leipzig. Volgens Duitse media hebben ze een Russische achtergrond. Niet onlogisch natuurlijk, omdat het vermoeden is dat Rusland achter die aanslag zit. Begin vorige maand werden de drones ontdekt bij het vliegveld. En golfer Tiger Woods mag 5 jaar lang niet autorijden.
0: Oh?
1: Ja, dat is omdat hij in maart betrokken was bij een ongeluk waarbij zijn auto over de kop sloeg. De politie had de indruk dat hij onder invloed was, maar Woods weigerde zich te laten testen. Dus zal hij wel niks hebben gedaan, toch?
0: Nee.
1: Nou, hij heeft nu een deal met justitie gesloten en krijgt dus een rijverbod voor 5 jaar.
0: Oké. Mag je alleen nog in een golf rijden, of niet?
1: Oh, wat zo'n dag.
0: Ja,
1: nee, dat
0: zeker.
1: Mag ook niet. Nee, niet achter het stuur zitten.
0: Okay.
1: Het radioteam weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Vooral in het noorden en westen valt af en toe regen. Het is vannacht een graadje of 15. Morgen waait het in het hele land goed door. Valt wat regen, maar later wordt het droger. Is er wat zon. 20 tot 23 graden.
0: Het is een beetje gekke temperatuur. Het is een beetje gek weer. Is het.
1: Dus dat moet ik nou aan.

0: Want ja, waar staan die files in Nederland? Dat weet jij, hè, Martijn?
1: Nou, op dit moment, ik ga het nog even verversen.
0: Vertel eens, waar staan?
1: Maar ik moet het wel goed zeggen. 27 files en vertraging op de snelwegen.
0: Ah, okay.
1: De drie langste staan op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en het Ringvaart Aquaduct. Een half uur vertraging, maar het loopt daar snel op. De A15 Ridderkerk richting Gorkum tussen Ridderkerk Zuid en de Noordtunnel. Komt door een te hoog voertuig. Dus het is waarschijnlijk een vrachtwagen tegenaan geknald.
0: Ja, die klemt.
1: Ja, dat is niet een goed idee. Zo'n 40 minuten extra reistijd. En ook zo'n 40 minuten op de A325 Nijmegen richting Arnhem-Velperbroek. Tussen Elst en de André Sacharovbrug.
0: Oké, okay, nou heel veel sterkte. Wij blijven sowieso altijd bij. Hè, totdat die file echt voorbij is. En dat zal.

0: jij op dit moment in Overijssel? Laat het ons weten via de app. En wie weet staat Jeroen zo voor jouw deur met twee geweldige prijzen.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
7: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
9: Nu haal hè, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
4: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Nog 309.000.
12: Oké, okay. Elektrisch en garantie. 7 stuurder. Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het

0: 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Deze week de Radio 10 staat op.

aftellen, hè, aan het eind van de werkdag. Dat is meestal zo rond dit tijdstip. Nog even die laatste mailtjes wegwerken. Ondertussen misschien stiekem kijken waar een pakketje met je nieuwe schoenen blijft. Ja, dat heb ik ook. Ik heb een handlotion heb ik besteld. En ook

0: Die staat op een dingetje.
1: Wat een rock and roll.
0: Ja. Goed, nou ja, dat is onderweg. En als je een pakketje uit China bestelt, dan betaal je sinds juli een invoerheffing van 3 euro. Martijn? Nou, volgens de douane heeft dat flink effect al. We bestellen veel minder uit China. De afgelopen 2 maanden daalde het aantal pakketjes met bijna de helft. En de overheid verdient er ook lekker aan. In de eerste maand leverde de heffing al 35 miljoen euro op voor de staatskas. Dus als je bestelt bij sites als Temu en... hoe noem je dat weer? Shein?
1: Shein, ja.
0: Shein, ja. Of AliExpress, dan merk je dat. Ik doe net alsof ik het niet weet, alsof ik daar nooit bestel. Maar ik snap het natuurlijk wel. Een sponsje van 50 cent kost je nu met heffing en btw ineens meer dan 4 euro. Ja. Nou, misschien wacht je nu ook een pakketje uit China. Dan is het wel handig als je thuis bent, hè, als die pakketbezorger voor de deur staat.
2: Ding dong, hallo, ik heb een pakketje.

0: Vond toen het uitkwam, toen was ik een jaar of 9 of 10, 1976. Nazareth en Love Hurt. Maar het is wel een geweldige plaat en daarom draaien we hier ook op Radio 10. En Crystal Wallace, Gypsy Woman, die zat in Stavermans Disco. Die hoorde je daarvoor.
1: Radio 10 staat op, verhuisbus.
0: Ja, die verhuisbus, dat is echt een geweldige verhuisbus. Zit een prachtige prijs in. En ook de mensen die meerijden is sowieso hartstikke leuk. En de afgelopen 2 jaar heb ik hem niet heel vaak gesproken. En de afgelopen week spreek ik hem zo'n 3 keer per dag. En dat vind ik alleen maar leuk. Jeroen,
2: ik
0: kijk
2: vind het leuk. Ja, hallo Gijs.
0: Goedemiddag.
2: Ja, maar dat dacht ik echt. Ik denk, wat gezellig dat we gewoon elke dag weer elkaar spreken. En dat weer in je programma zit en zo.
0: Het is weer net zo normaal als vroeger, toch?
2: Echt, hè? Echt,
0: ja, dat vind ik wel mooi.
2: Nou, goed.
0: Goed, maar
2: we zijn weer op pad.
0: Precies, ja. De verhuisbus van Radio 10 is vanmiddag in Overijssel. Sta je al stil of niet? Of ben je ergens...
2: Ik ben net aangekomen. Okay. De bus geparkeerd. En het is heel leuk, want ik ga nog even niet zeggen waar ik precies ben. Om geen... ik wilde zeggen slapende honden wakker te maken. Ja, dat klinkt niet heel
0: wakker,
2: aardig.
0: Hoor.
2: Maar het is heel grappig. Want wat er gebeurd is dat van de week Robert Feller was in mijn...
0: Ja! Nou, en tot zover deze. Dit is wel de meest spannende tiers die je kunt maken, toch?
3: Ik doe die met opzet, hoor, denk ik.
0: Oh, dat is Jeroen, je viel even weg. Dus
2: viel ik even weg? Oh.
0: Ja, je was gebleven bij Robert Feller. Die was in jou en toen was het zwart.
2: Oh, sorry. Robert Feller was in mij. Nee, Robert Feller was in mijn geboorteplaats. Ja. En ik ben vandaag in de geboorteplaats van Robert Feller. Nou, dus dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Okay. Meer hint geef ik niet. Okay. En ik moet nu even naar binnen lopen, want ik moet even iemand van zijn, dan wel hen werk halen. Dus dat ga ik nu even doen. Okay. Gijs, dus ik moet nu even deze reportage onderbreken en we komen zo meteen bij je terug.
0: Dat is geen probleem, dat doen we met liefde. We spreken Jeroen zo direct en ik ben heel benieuwd waar hij staat. Hij is wel de man van de teaser. Dat is ook wel, dat is wel heel goed.
3: Hij woont op Wikipedia, dan weet je het, denk ik.
0: Ja, dan gaan we daar zo eventjes kijken. En straks hebben we ook het nieuws. Wat zit erin, Matthijs?
3: De zoektocht bij Over Asselt gaat door naar die schietpartij van gisternacht. Mm-hmm. En even een vraag aan de luisteraars en aan jou.
0: Ja.
3: Hoe oud denk je dat je wordt?
0: Oh.
3: Niet zeggen, gewoon even denken.
0: Okay.
3: Het mooie is, je hebt gelijk. Dat is precies de leeftijd die je wordt, blijkt uit onderzoek.
0: Echt waar?
3: Ja, hoor je zo.
0: Goed, en dit hoor je ook zo.

0: samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: 7, 7, 7, 7.
8: Oh, wat een geld.
10: 50.000, godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht is het een beetje regenachtig. Morgen veel wind en ook weer wat regen. Maar later op de dag ook wat zon. Vaker droog. 20 tot 23 graden wordt het. En waar staan de files? Dat weet Martijn. Goedemiddag, Martijn.
16: Goedemiddag, Gijs. Op 40 plaatsen op dit moment op de snelweg. Op de A1 Apeldoorn richting Osnabrück tussen Rijssen en Hengelo komt door een ongeluk 40 minuten extra reistijd. Ook zo'n 40 minuten op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en het Ringvaart Aquaduct. En op de A12 staat het vast van Utrecht naar Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 25 minuten extra reistijd, maar het begint alweer een beetje door te rijden.
15: Ja, en het gekke is dat ik stond vanochtend in de file, want toen was ik met de verhuisbus onderweg.
16: Je was een keer voor 12 uur wakker, ja?
15: Ik was om 6 uur was ik al wakker. Wow. Maar toen, het is heel gek hoe die files dan werken. Opeens rijdt het door en opeens staat het weer allemaal stil. En dan denk ik, er is geen stoplicht te bekennen. Het is heel vreemd is dat.
16: Het systeem van files is...
15: Ja, ik weet ook niet zo goed hoe dat werkt. Maar misschien moeten we daar eens een keer een programma over maken. Straks muziek van Belinda Carlisle en Eros Ramazzotti. En ja, Jeroen Kijkendevechten. Hij is dus nu ergens met de verhuisdeur... verhuisdoos. Ja, die zitten in de verhuisbus. Is hij ergens in Overijssel? Waar dat is, misschien wel bij jou voor de deur. Oeh, superspannend. Maar eerst hebben we het nieuws voor je. Want het is 5:01. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Bij Overasselt wordt nog steeds gezocht naar bewijs na de schietpartij gisternacht, waarbij een dode viel. Er is ook een drone ingezet. Het is niet bekend of er al iets is gevonden. De dubbele moordzaak in de Drentse plaats Wijtenveen is uitgesteld. En dat is op verzoek van de advocaten van Richard K. Die wil het verhaal van een vanochtend gesproken getuige nog verwerken in hun pleidooi. Begin volgende maand gaat de zaak bij het Hof verder. En een Belgische toerist hoorde bij een bergwandeling in Frankrijk noodkreten. Dat dacht hij.
15: Ah!
16: Nou, zo ging het een beetje. Hij belde in paniek de hulpdiensten, rukte massaal uit.
15: Ja.
16: Werd niemand gevonden. Toen liepen ze langs een boer en die zei... Oh, zoeken jullie iemand die... Dat was ik. Ik riep naar mijn koeien om ze binnen te halen. Helikopter, alles ingezet, hè?
15: Oh, serieus? Ja. Hoe haal je een koe binnen?
16: Nou, dat geluidje dat jij net maakt.
15: Ah! Ah! Oh, oké.
16: Dat is weer een oude kraai. Ja. Zeg, Gijs, hoe oud denk jij dat je wordt?
15: Ja, ik vind het een heel ingewikkelde vraag. Maar ja, ik heb daar wel eens over nagedacht. Ik denk dat ik boven de 90 word.
16: Nou, dan word je dat ook. Want mensen kunnen verrassend goed inschatten hoeveel tijd ze nog hebben. Blijkt uit een zeer uitgebreid Japans onderzoek. Beetje gek. Jarenlang is er mensen gevraagd hoe oud denk je dat je wordt. En daarna gingen ze de overlijdensadvertenties bekijken. En dan keken ze van, nou, waar komt het op uit? En als mensen er al naast zitten, dan schatten ze hun uiteindelijke leeftijd waarop ze overlijden te laag in.
15: Ja, ik moet denken aan Mickey Rourke. Dat was een acteur in Amerika. Die was heel populair, maar die dacht dat hij niet ouder zou worden dan 75. Dus hij heeft al zijn geld wat hij verdiend heeft hij doorheen gejast. Die werd 96.
16: Ja.
15: Die heeft 20 jaar lang heeft hij op een houtje moeten blijven, want hij had geen geld meer.
16: Ja, als je boven de 90 wordt, moet je nog wel even doorwerken, denk ik.
15: Ja, zeker.
16: Ik weet, jij kijkt niet naar B&B voor liefde,
15: nee,
16: toch?
15: Nee.
16: Nou, dan mis jij dus Fred.
15: Oh.
16: Het is, laten we zeggen, een typische man. Die denkt de hele tijd, ik wil nu een vrouw.
15: Oh.
16: Want ik heb nog maar eventjes. Het is een heel oude man, beetje jouw leeftijd.
15: Ja.
16: En hij rekent de rest van zijn leven in maanden.
1: In de laatste 200 maanden, zoals ik ben, wil ik heel graag leven met een vrouw samen zijn. Ik ga nog 200 maanden met jou heel veel plezier hebben.
16: Ja, en dat zegt hij zo ook steeds. Ja, ik heb nog
15: maar je hoort
16: er
15: zo'n
16: maanden.
15: Kinderkoor, hoor je op de achtergrond. Ja, ze mensen,
16: ze proberen het nog een beetje vriendelijk te houden. Maar
15: ja,
16: het gaat steeds over die 200 maanden. En toen dacht ik, hoeveel maanden zou ik dan nog hebben?
15: Hoeveel maanden zou jij nog hebben?
16: Nou, ik heb even van ChatGPT gevraagd. Ja. Het zijn er in mijn geval, ja, ik schrok ervan, 444.
15: 444 maanden.
16: En ik weet van jouw bijgeloof.
15: Ja.
16: Jij bent kerngezond, je rookt niet. Dus volgens de statistieken word jij in elk geval 85.
15: Okay.
16: Dat is 300 maanden heb jij nog.
15: Ik heb nog 300 maanden heb ik te gaan.
3: 25 jaar dus.
16: Ja.
3: 300 maanden.
15: Ja.
3: Oké, okay. Dat is 6 Olympische Winterspelen dan ongeveer.

0: doodverklaard?
1: Die had ik een beetje doodverklaard, maar die is inmiddels 73. Nou, hij ziet er niet ontzettend levend meer uit op een of andere manier, toch? Hij heeft niet... Toch?
2: Nee. Het is echt zonde.
1: Het is zonde, ja. Vroeger zag hij er beter uit. Maar ik bedoelde Mickey Rooney.
0: Ja.
1: Dat is ook een acteur, die is heel oud geworden.
0: Bijna 100.
1: Precies. En de laatste... Hij is wel dood, toch?
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Nee, dan is dat even
3: duidelijk. Radio 10 staat op. Verhuisbus.
1: Ja! Goed, Belinda Carlisle hoorde je trouwens ook nog. Heaven is a place on earth. En je hoort het allemaal in de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10 en Radio 10 staat op. Dat vieren wij ook de hele week. Onze verhuisbus gaat deze hele week het land rond. Het land door met allemaal leuke prijzen. En is nu in de provincie Overijssel met Jeroen Kijkende Vechten. Goedemiddag,
4: hallo,
1: Jeroen.
4: Gijs.
1: Hallo, waar ben je precies? Want dat mag je nu zeggen, toch?
4: Het was een cryptisch raadsel dat ik net voor je had. Namelijk dat onze collega Robert Veller van de week in mijn geboorteplaats Emmeloord was. En ik ben vandaag in de geboorteplaats van Robert Veller, namelijk in Deventer.
1: Deventer! Woehoe!
4: En ik vraag me af wat er gezelliger is, wat er sfeervoller is, het centrum van Emmeloord of dit sfeervolle industrieterrein in Deventer waar ik nu ben. Angelina. Oh, wat vals weer.
1: Oh, ja,
4: Angelina die heeft zich opgegeven. Die werkt hier in dit bedrijf waar wij nu zijn. En ze hebben altijd Radio 10 opstaan. Dat hebben wij begrepen uit betrouwbare bron. En ik ga even kijken of zij er is. Want het is natuurlijk leuk als we wat mooie cadeaus aan haar kunnen uitdelen.
1: Ja. Is het de eerste keer dat je in een bedrijf... Of dat we, nou, vanochtend was ik bij een cafetaria.
5: Hallo!
4: Oh. Kom! Ja, hey, kijk eens even. Hallo, Jeroen.
5: Angelina, hallo.
4: Hallo. Nou, loop even met mij mee als je tijd en gelegenheid hebt. Het kon natuurlijk ook niet missen, want we hadden de bus hier ook vlak voor hun bedrijf geparkeerd. Dus iedereen zat al een soort van met uit het raam te hangen. Hi, hier werk jij in dit bedrijf. Stel je heel even voor, wat doe je? Wie ben je?
5: Angelina van Veen ben ik. Ik werk hier volgend jaar 25 jaar. Ik ben begonnen als receptioniste telefoniste. En nu zit ik ook nog de telefoon ook, op de expeditie. Groothandel in stalen buizen. En nou ja, we zijn wereldwijd heel groot. Van Leeuwen overal bekend. Een beetje
4: van Leeuwen overal bekend. Nou, je hebt het nu al gedaan, dus dat heb je gewoon hartstikke goed gedaan. En elke dag... staat Radio 10 op.
5: Absoluut, ja, gezellig. Gewoon lekker ouderwetse muziek. En ja, heerlijk, lekker genieten.
4: Ouderwetse muziek, zo hoor je het nog eens van een ander, Gijs.
5: Echte muziek.
4: En omdat wij dat zelf ook zo ontzettend leuk vinden... hebben wij, je hebt je opgegeven, je zegt we hebben Radio 10 opstaan. We hebben cadeaus meegenomen om je daarvoor min of meer te belonen. Heb je het al gehoord van de week?
5: Ik heb een paar cadeaus gehoord, inderdaad. Ja.
4: Dus je weet een beetje wat de bedoeling is en wat je te wachten staat.
5: Ja, ook dat, ja.
4: Nou, ik zou zeggen... loop mee naar mijn klep. Mensen zeggen, hou je klep. Maar bij deze denken we, nee hoor, hier gaat het allemaal gebeuren. Ik heb twee dozen. Heel simpel, een doos met mijn hoofd erop... en een doos met het hoofd van Jan Willem erop.
5: Ja.
4: En daaronder zitten prijzen verscholen. En aan jou eigenlijk de cruciale vraag... welke van de twee ga je kiezen?
5: Ja, omdat jij hier bent, gaan ze toch van jouw hoofd. Hè?
4: Ja, nee, maar voel je vrij, Angelina, om ook Jan Willem te kiezen. Hè? Dat mag allemaal.
5: Ja, ze was sneuvel, Jan Willem, maar ik ga voor jou.
4: Je gaat voor mij. Nou, zullen wij eens even kijken dan... wat daaronder verscholen zit...
5: Spannend.
4: Even, kan je misschien even helpen? Want dan kan ik de microfoon vasthouden en de doos verbijten. Oh. Kijk eens, is die voor jou? Oh. Jazeker, Angelina. Voor jou een Philips Air Purifier.
5: Serieus? Ik zei, nou, dat erbij zit. Geweldig. Ja.
4: Hartstikke. Is dat voor zulke ongezonde lucht dan hier op het industrieterrein?
5: Nee, maar gewoon voor thuis.
4: Oh, gewoon voor thuis. Van harte gefeliciteerd.
5: Dankjewel. Superleuk.
4: Nou, Gijs, in Deventer gebeurt het.
1: Ja, dat zeker. Maar er is nog een prijs te vergeven. En wij hebben als goed is iemand aan de telefoon. Dat is Jobert. Dag Jobert. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, Jobert. Jeroen die staat daar in Deventer met het hoofd van Jan Willem op een doos. En Jan Willem wil graag omhoog gelift worden. Dus dan is die... Wat hoop je dat erin zit, Jobert?
6: Ik zal heel eerlijk zijn. Als ik mijn vrouw heel blij wil maken, dan moet ik met een airfryer thuis komen.
1: Een airfryer natuurlijk. Oké, nou. Jeroen, maak de vrouw van Jobert...
4: gaan proberen.
1: Maak de vrouw van Jobert blij.
4: Wij gaan de doos van Jan-Willem optillen. En dan gaan wij kijken wat daaronder vandaan komt. Angelina helpt heel eventjes om te kijken. Wat zit eronder? Het is een Philips High Speed Blender!
1: Ja. Zou je vrouw dat ook leuk vinden, Jobert?
6: Ik ben ervan overtuigd dat ik haar daar ook blij mee ga maken.
1: Oké, nou, hartstikke goed.
4: Ga je de bitterballen daarin fijn malen?
1: Ja, precies, ja.
6: Nou, dan kun je ze cureren. Ja.
1: Ja. Ja, er komt een stelbalk naar je toe. Jobert, van harte gefeliciteerd. En Jeroen...
4: Gefeliciteerd.
1: Ja, succes, hè. Tot morgen. Morgen spreken we elkaar weer.
4: Tot morgen. Absoluut. Ja, gezellig. Tot dan.
1: Morgen rijdt de verhuisbus weer verder. Dan gaan we naar de provincie Friesland. Woon of werk jij bijvoorbeeld in Leeuwarden, Heerenveen of Sneek of Snitch? Laat het ons weten via de Radio 10-app. En wie weet, staat de verhuisbus...

0: heb het al eens vaker gezegd. Als je vanavond even achter je computer zit, moet je... Nou, je moet helemaal niks, maar het zou heel leuk zijn om even de opnames terug te kijken van de Graham Norton Show. Want daar deed ze een optreden. Nou, dat was echt geweldig. En dat deed ze met deze single. Where is my husband Ray? Daar hadden wij het over. En die draaiden wij net natuurlijk in de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10. Het straks het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, op Eindhoven Airport zijn heel veel koffers achtergebleven. Terwijl mensen met vliegtuig weggingen. Och. En in Noorwegen staan de komende dagen files bij uitvaartcentra en crematoria. Bijzondere reden voor.
0: Oké, nou dat hoor je zo.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
10: Nu haal hè, dus niet straks.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
14: Sportlife. Sportlife.
15: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
18: FOMAR! Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
19: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Goedemiddag, het is exact 5:00. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. In Weilanden bij Overasselt wordt nog steeds gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij van gisternacht. Tientallen agenten kammen het gebied uit. Ook een maïsveld wordt nu doorzocht. Er vliegt ook een drone rond. Mogelijk wordt er gezocht naar wapens. Het is nog niet duidelijk of er al iets is gevonden. De advocaten van Richard K. mogen hun pleidooi inderdaad later doen in die dubbele moordzaak in de Drentse plaats Wijtenveen. In hoger beroep is opnieuw levenslang geëist en de advocaten hebben op het laatste moment nog een getuige gesproken. Dat verhaal willen ze dus nog verwerken. Daar hebben ze tijd voor nodig. Nou, die krijgen ze dus. Voor koning Willem-Alexander was de overleden Noorse koning Harald een grote vriend van wie hij veel heeft geleerd, zegt hij. Een van de lessen is dat je je werk serieus moet nemen, maar niet jezelf. Dat zei de koning tijdens een bezoek in Eindhoven. Over een week is de uitvaart van Harald en Willem-Alexander is daar ook bij. Nou, op 9 september wordt de oude koning Harald begraven in de Domkerk van Oslo. En dan komt het. Op die dag wordt in heel Oslo geen enkele andere dode begraven.
0: Oh.
1: Dus ja, als je oma
0: uit
1: overleden...
0: Uit pietijd voor deze koning.
1: Ja, dat doet een afbreuk blijkbaar. Ja, dus okay. Als je oma daar overleden, dan ja, wordt het verplaatst naar een andere dag. Hm. Sowieso worden er volgende week woensdag in heel Noorwegen geen uitvaarten gehouden in kerken.
0: Oh, nou, dan moeten we voorlopig even wachten met doodgaan dan. Ja, toch?
1: De dagen ervoor en daarna staan er dus lange files bij de uitvaartcentra. Dat kan natuurlijk niet anders. Het radioteam weer. Vanavond en vannacht in het noorden en westen wat regen. Uiteindelijk een graadje 15. Morgen veel wind, wat regen. Maar later op de dag ook wat zon. 30 seconden waarschijnlijk.

0: meegemaakt. Ja. Jij zei, jij wordt heel oud, toch? Dat heeft toch een...
1: Ik heb ooit een onderzoekje in het ziekenhuis gedaan. Daar zijn ze 90.
0: Oh, serieus? Ah,
1: we moeten het nog maar zien, hoor.
0: Nou, Stephen Hawking is ook heel oud.
1: Ja, precies. Ja. Ook krakkemikker.
0: Goed. Waar staan de files?
1: Op dit moment op 46 plaatsen. Is er iets geks aan de hand? De drie langste files zijn allemaal 39 minuten extra reistijd. Het schept een band. Mm-hmm. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bijvoorbeeld, tussen Hoofddorp en het Ringvaart Aquaduct. Op de A20 Hoek van Holland Gouda tussen Krooswijk en Prins Alexander, daar is een ongeluk gebeurd. 39 minuten extra reistijd. En 39 minuten op de A35 Enschede richting het mooie Almelo. Tussen Enschede West en Delden, ook daar een ongeluk gebeurd.
0: Oké, okay, nou ben jij 39, koop een staatslot. Je weet nooit wat het vandaag oplevert. Dankjewel Martijn en heel veel sterkte natuurlijk in de file. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. We gaan ook jouw werkdag afsluiten. En dat doen we met de Village People en YMCA binnen een paar minuten.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding. En,
7: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed, hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen... is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport. Met elke etappe live op HBO Max.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: is Unwritten. En I can zonder apostrof T, dance, van Genesis. Die hoorde je uit 1992, slaat natuurlijk op mij. Ik kan niet zo heel goed dansen, nee. Maar ik beweeg gewoon lekker. Ik vind het gewoon leuk. Ja.
1: Als iedereen gedronken heeft, ziet het er best goed uit.
0: Ja, en mijn dochter zegt, doe dit alsjeblieft nooit meer. Goed, de zomer is zo goed als voorbij. Dus de tv, ja, daar gaat het weer helemaal los. De NPO en Talpa hebben hun plannen voor het nieuwe tv-seizoen gepresenteerd. En daar zitten meteen een paar opvallende programma's tussen. Matthijs van Nieuwkerk gaat een spelshow presenteren. Wie had dat gedacht? Vriend van deze show, cybermannetje Dave Maasland, krijgt een eigen programma. En gaat Talpa nou het Songfestival uitzenden. Nou, er komen dus heel veel nieuwe programma's aan. Maar waar moeten we de komende maanden nou echt naar kijken?
2: Stavermans Shownieuws.
0: Nou, om een beetje orde te scheppen in dat enorme aanbod, heb ik mijn favoriete mediadeskundige en kijkcijfer mama en goeroe aan de lijn, Tina Nijkamp.
3: Ja, goedemiddag.
0: En de vrouw waar ik met liefde van verloren heb bij de slimste.
3: Ja, klopt.
0: Maar het is alweer een tijdje geleden. Ja. Tina, goedemiddag. Jij als mediadeskundige van ons land was natuurlijk ook bij de presentaties van NPO en Talpa. Hoe was het?
3: Ik ben er niet zelf geweest hoor.
0: Oh, jij gaat er nooit naartoe.
3: Nee,
0: hè?
3: Ik ga daar nooit naartoe. Want
0: waarom
3: ik vind
0: niet?
3: Dat zo, nou, ik hou niet van die high bijeenkomsten, noem ik dat altijd. Ja. Dan is het hoi, weet je wel. En denk ik, ja, ik lees alles wel. En ik wist ook al best wel veel wat er kwam. Maar nou, ik vond toch de grootste verrassing wel dat Matthijs van Nieuwkerk nu echt wel een SBS6 gezicht gaat worden. Dat vind ik eigenlijk de grootste verrassing eigenlijk van de afgelopen twee dagen. Toen NPO en Talpa hun presentatie hielden. Ja.
0: Hij gaat al voor SBS een programma maken, samen met Shurma Raus. En nu dus die nieuwe spelshow, zoals je zegt. The Golden Elevators. Weet je een beetje wat ik weet niet zo goed, wat is dat programma? Hoe zit het in elkaar?
3: Ja, het is bedacht bij Talpa door Jasper Hogedoorn onder andere. Hij is een van de bedenkers ook van De Verraders. Nou, dat kennen we allemaal wel. Mm-hmm. En het is een quiz waarin zeg maar twee elevators omhoog moeten. Je staat in de lobby van een groot gebouw. Er staan twee elevators en als je een vraag beantwoordt met ja bijvoorbeeld, dan ga je in ene elevator staan. Denk jij dat het nee is, ga je in de andere elevator staan. En dan als je het dan fout hebt, ben je af. En als je het goed hebt, ga je steeds een verdieping naar boven.
0: Een lift naar boven,
3: Ja, ik heb begrepen dat dat is. En wat wel bijzonder is aan het vormen, dat het ook al verkocht is aan Engeland. Okay. En dat in Amerika ook al ermee rondgeshopt wordt door Talpa. Dus het lijkt wel internationale potentie ook te hebben.
0: Ik denk dat hij een hele goede keuze is. Ik denk dat hij dat heel goed kan doen ook. Dan opvallend nieuws. Jan Slachter die zei gisteren bij Renze dat de Omroep Max het Songfestival niet wil uitzenden. Terwijl hij eerder had gezegd dat ze het wel wilden uitzenden. Maar nou heeft Talpa bij de presentatie gezegd dat zij er wel voor openstaan. Hoe serieus is dat?
3: Ja, dat kan heel goed. In Duitsland hebben ze dat ooit ook al eens gedaan. Ik ben daar ooit zelf in mijn SBS6-tijd ooit ook mee bezig geweest. Maar wat alleen kan, is dat Talpa de voorrondes uit gaat zenden.
0: Okay.
3: Het Songfestival zelf moet door een publieke omroep uitgezonden worden. En dat heeft te maken met het feit dat je lid moet zijn van de EBU. Dat is de organisatie die het Songfestival organiseert.
0: Nou, ik zou het niet gek vinden hoor, als Talpa het zou gaan doen.
3: Ik denk dat het heel erg leuk is als zij bijvoorbeeld voorrondes gaan doen of een docu als Davina Michelle het gaat worden. Documentaire, serie, reality soap, dat zij dat allemaal gaan doen.
0: Ja.
3: En dan dat het Songfestival bij de NPO, dat is een win-win situatie. En in Duitsland is het zelfs zo geworden dat toen zij dat deden, dat die deelnemer ook de uiteindelijke winnares is geworden.
0: Ja.
3: Dus Lena was dat.
0: We hoeven daar niet meer vraagtekens bij te zetten. Davina Michelle gaat het gewoon doen, toch?
3: Ja, toch.
0: Ja,
3: ik hoop
0: tuurlijk.
3: Het wel.
0: Ja,
3: dan maken we in ieder geval wel kans. Ja,
0: ja, dat,
3: ja.
0: Dat maken we eigenlijk weer eens
3: kans.
0: Goed, als je kijkt naar alles wat er nu gepresenteerd is bij Talpa en de NPO, wat wordt volgens jou de grote hit van dit tv-seizoen?
3: Ik denk dat de grote hit toch wel de Golden Oldies worden. Dat zagen we afgelopen weekend ook al toen Wolven van start ging en Taskmaster op RTL 4. Dat zijn nieuwe programma's, die hebben niet goed gescoord.
0: Nee.
3: Maar we kijken massaal naar Beste Zangers, wat heel populair is. Dat blijft heel erg populair. Make Up Your Mind. Dus de vaste waardes, VI zal heel populair blijven bij SBS6. Dus ik denk dat de vaste waardes heel populair blijven. En zelf kijk ik heel erg uit naar de reunie van een van de populairste duo's op televisie, Philip en Maarten van De Slimste.
0: Mm-hmm.
3: Zij gaan een programma met treinen doen. Zij gaan op reis per trein door Europa. Dat lijkt me heel erg leuk.
0: En waarom lijkt je dat zo leuk?
3: Nou, het lijkt mij heel erg leuk dat ik vind hen samen een hele leuke chemie hebben. En ja. Ik hou heel erg van route-tv-programma's. Dus dat mensen, zeg maar, presentatoren ergens langs heen reizen en dan onderweg, zogenaamd, tussen haakjes moet je dan altijd wel bij zeggen, mensen tegenkomen. Ja, mensen tegenkomen en daar kwebbeltjes mee gaan maken. Ik vind het altijd heel leuk.
0: Oké.
3: Okay. Nou, dat is volgens mij, past dat daar precies in.
0: We schrijven het op. Als het niet klopt, dan bel ik je weer, hè? Dat snap je natuurlijk wel.
3: Ja, dat is goed.
0: Ja, oké. Okay. Mediadeskundige Tina Nijkamp, dankjewel, hè.
3: Ja, graag

0: Er waren serieus mensen die dachten dus... Chevy Chase, die speelde dus in een videoclip.
1: Vertel jou niks meer.
0: Dat is helemaal niet heel... daar hoef je niet voor te schamen. Ja, het is wel een beetje raar. Maar Chevy Chase was de man, was een acteur. Was een comedyacteur. Ja. Of is een comedyacteur, sorry. Niet iedereen is dood. Maar die speelde dus de hoofdrol in deze videoclip. En Martijn Nijhuis onder andere, die dacht dus dat hij de zanger was, gezongen had. Maar dat heeft hij niet gedaan. Paul Simon was de zanger van You Can Call Me L. En je hoort het bij Gijs op 10 met straks het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Op een carpoolplaats niet ver van Overasselt is een tas met wapens gevonden. En de Lidl heeft heel wat ophef veroorzaakt met een Rotti Lumpia. Een Rotti Lumpia. Laat dat maar even inzinken. Dat hoor je zo meteen dus.
0: Okay.
2: Van haar doorbraak in de Soundmix Show.
3: Je zit in de Soundmix Show.
4: Oh my lordy.
2: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Syria Romley viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag 14 november. AFAS Live Amsterdam.
5: Daar moet je bij zijn. Het wordt echt een feest.
6: Hemel en
2: weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar Ed Syria Romley. Meer info, radio10.nl.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
1: Coco.
2: De Lulu.
1: Gek.
0: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelden.
7: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
8: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht is een beetje regen. Vannacht ook een graadje of 15. Morgen heel veel wind, heel veel een beetje regen. En later ook wat zon en droger. Wordt dan zo'n 21 graden. En waar staan de files? Martijn Nijhuis, die weet dat. Goedemiddag.
9: Goedemiddag Gijs. 37 files en vertragingen bekend op dit moment. De drie langste staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en het Rinkvaart Aquaduct. 40 minuten extra reistijd. Met ook 40 minuten langer onderweg op de A12 Utrecht richting Oberhausen. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is dat. En er is een ongeluk gebeurd op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Krooswijk en Prins Alexander. 5 kilometer file, 33 minuten extra.
8: Oké, nou heel veel sterkte daarbij. Dat is natuurlijk niet fijn als je betrokken bent bij het ongeluk. Kom veilig thuis, dat is het belangrijkste. We gaan straks top 4000 in 40 seconden spelen. Als het maar niet zo spannend is als gisteren. Daar kon geen vinger meer tussen. Maar we gaan het zo spelen, dus misschien doe ik het wel met jou. Dat is heel spannend. Kun je €100 aan thuisbezorgde goed winnen. Maar eerst het nieuws. Want het is 6:01. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
9: Goedemiddag Gijs. Op een carpoolplaats in Wijchen, niet ver van Overasselt, is een tas met wapens gevonden, meldt de Telegraaf. Of die iets met de schietpartij van gisternacht te maken heeft, is de politie nog aan het uitzoeken, maar dat lijkt natuurlijk wel zo. Dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is verder opgelopen. Het staat nu op 1225. Duizenden mensen worden ook nog vermist. Er zat ook een Nederlandse vrouw bij. Met haar is intussen contact. Zweden en Denemarken sturen politie naar Noorwegen om te helpen bij de uitvaart van koning Harald. Het wordt een van de grootste operaties in de Noorse geschiedenis. Er komen ook veel VIP's naar Oslo namelijk. Ja.
8: En je mag niet doodgaan. Als je doodgaat, dan word je niet begraven.
9: Als je in Oslo woont, zeker.
8: Als je
9: kerkelijke begrafenis wil in heel Noorwegen helemaal niet.
8: Nee. Ik heb daar nog nooit van gehoord trouwens, dat zo is. Dat er een koning wordt begraven. Ik vind het wel een mooi eerbetoon.
9: Ja.
8: Dat vind ik ook. En dat er op die dag dan niemand anders kan worden begraven.
9: Ja, dat is wel iets. Zeg Gijs, er is gedoe om de Lidl. Daar hebben ze weer de Caribische en Zuid-Amerikaanse weken.
8: Dat is toch leuk?
9: Nou, daar liggen weer allerlei verrassende nieuwe producten in de schappen, zoals ze dat zelf zeggen.
8: Mm-hmm.
9: Ook de Rotti Lumpia. En daarmee slaat de supermarkt volgens sommige klanten de plank flink mis.
8: Mm-hmm.
9: Want ja, die Rotti Lumpia. Laat het even bezinken. Een lumpia met Rotti.
8: Mm-hmm.
9: Influencer en rapper Devana Holwijn vindt daar ook wat van.
10: Dit is een lumpia met identiteitsproblemen. En daarbuiten, waar is de Rotti?
9: Want ja, waar is de Rotti? Jij weet het als fijnproever. Wat is Rotti?
8: Nou ja, fijnproever. Ik weet, omdat wij dit regelmatig eten. Rotti is het brood.
9: Ja.
8: Rotti is eigenlijk platbrood.
9: Ja.
8: En het is niet zuur. Wat is het? Hoe noem je dat? Ongezuurd platbrood.
9: Ja.
8: En het komt uit de Hindoestaanse keuken. Daar is het meegenomen naar Suriname.
9: Ja, precies. Ja. Nou, dat zit er dus omheen gevouwen. Maar ja.
8: Ja, dat is het brood. Hè. Het is niet. Maar ik snap het wel. De Hema die heeft het volgens mij toch ook een keertje gedaan. Die heeft toch ook zo'n advertentie gedaan. Lekker de Rotti. Maar dat brood was nergens te bekennen.
9: De Lidl had het kunnen weten. Want ja, je hebt gelijk. Het is geen eens Rotti dus.
11: Bedoelen ze lumpia met aardappel, kip, kousenband, masala? Of nog erger, sperzieboon, masala?
9: Ja, nou ja. Raak je wat hoor. Nou, en snackspert Eke Bosman zegt ja. Nee, dat is precies wat het is.
12: Het is gewoon lumpia met de inhoud van een rotti in een lumpia.
9: Ja, dus ik zat even te denken...
8: Wacht even, de inhoud van een rotti, dat kan niet. Want de inhoud van een rotti, dat is dus weer de pannenkoek. Maar wij noemen het...
9: Nee, de inhoud van de pannenkoek is de rotti. Zo zou het ook kunnen, dat denken zij.
8: Precies, de inhoud van die... wij noemen eigenlijk dat hele gerecht rotti.
9: Precies. Nou,
8: maar eigenlijk, de pannenkoek is de rotti.
9: Precies. Nou, en Lisanne...
8: Nou, duidelijk, Lisanne.
1: Snapt het bijna? Ik ben het helemaal kwijt.
9: Ik ga het even proberen uit te leggen aan iemand in Aalten.
8: Okay.
9: Het is alsof je een lumpia met hutspot maakt. Mm-hmm. En er zit geen hutspot in, alleen een rookworst.
8: Ja.
9: Snap je?
1: Ja, wel lekkerder.
9: Dat is wel waar. Nou, Tefano zegt, ze moeten gewoon met hun tengels van de rotti afblijven.
10: Lidl denkt gewoon van, we gaan die rotti onderverhuren aan de lumpia. Hoe? Is dit fusion of confusion? Hier staat chef select. Welke chef heeft dit geselecteerd? Kom naar buiten, we moeten praten.
9: Ja, nou is de vraag die we waarschijnlijk al verwachten als fijnproever zijnde. Ja. Als ik nou een rotti lumpia meeneem morgen.
8: Ja. Kan ik dan een rotti rol meenemen?
9: Oh.
8: Dan kunnen we het verschil even testen. Zullen we dat doen?
9: Lekker hoor.
8: Ja, dat is...

0: niet zeggen een van de beste platen die ze gemaakt heeft, maar wat had zij toch een geweldige carrière.
1: De top 4000 ja. In 40 seconden.
0: Helaas heb ik haar nooit live zien optreden, maar daar gaan nog wel. Je kunt nog steeds optredens kun je terugkijken. Live at VH1. Dat was sowieso een geweldig optreden om dat een keer eens op YouTube te bekijken. Goed, we gaan de top 4000 in 40 seconden gaan wij spelen. 10 nummers in 40 seconden tijd moet je voor elkaar boksen en dan win je €100 aan thuisbezorgd goed. En als je het aandurft om met mij mee te willen spelen, dan kun je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Madonna is natuurlijk de Queen of Pop. Aretha Franklin, de Queen of Soul. En hoe wordt Donna Summer genoemd? De Queen of... Goed. Nou, als jij het goede antwoord weet, heb dan jouw antwoord via de gratis Radio 10 app. En misschien speel je zo mee voor €100 aan thuisbezorgde goed. Ik ben benieuwd of jij het weet. Denk het wel.

0: afgelopen maandag zat ik even naar de ochtendshow te luisteren. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben gedaan. Die hebben dan Jan-Willem de nieuwe single horen draaien van Direct. En die is hartstikke goed. Dit was niet de nieuwe single. Dit was een nog oudere single. En die hoorde je hier natuurlijk bij Radio 10 uit 2022. En trouwens, die nieuwe single die heet My Friends. Dat is misschien eventjes leuk voor iedereen die dat graag zou willen weten.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ik was even de titel vergeten, dus moest ik het even opzoeken. Goed, top 4000 in 40 seconden. Dat gaan wij spelen vandaag met Anton. Goedemiddag, Anton.
2: Hoi.
0: Goeie, hallo. Waar bevind jij? In een hele lege woonkamer, heb ik het idee, of niet?
2: Nee, dat valt wel mee, hoor.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ik heb een speakers aan, misschien is dat...
0: Je hebt de speakers aan. Ja, maar je moet even je telefoon bij je oren houden. Dat is het makkelijkste.
2: Ja, nou, dan moet ik hem even van de speaker afzetten.
0: Ja, dan moet je hem even van de speaker afzetten. Want anders kun je het niet zo goed horen. En dan win je misschien wel geen prijzen. Dat zou ik heel vervelend vinden.
2: Nou, ik vind het nou onduidelijker, hoor, als je eerlijk bent.
0: Maar... Vind je het onduidelijker?
2: Ja, ja.
0: Ja, maar ja, dan weet je wat het probleem is. Dat je kan het beter aan je oor houden, want anders gaat het galmen en dat gaat allemaal van de tijd af. Snap je?
2: Oké, ja. Nou, okay. Ik laat hem zo dan.
0: Goed, nou, 40 seconden krijg je de tijd om mee te spelen met de top 4000 in 40 seconden. Vandaar ook de titel natuurlijk. Je wist het antwoord op de volgende vraag. Hoe wordt Donna Summer genoemd? The Queen of...
2: Disco.
0: Ja, precies. Ben je zelf ook zo'n disco-fan?
2: Ook. Ja, ja, is heel wisselend bij smaak.
0: Het past in het repertoire van Anton, als het ware.
2: Ja.
0: Oké, heel goed. Nou, 40 seconden krijg je de tijd om 10 platen uit die top 4000 te herkennen. Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Het mag alle twee, maar dat kost je dan ook weer veel tijd. Dat zou ik ook niet doen. Eén van de twee is voldoende. Maar als je niet weet, pas dan, zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt om binnen die 40 seconden 10 titels, dan wel artiesten, te herkennen, dan win je €100 aan thuisbezorgdegoed. En je hebt nog niet gegeten, hè? Dat bespak je net even met Lisanne.
2: Ja, nee, ja, dus het is welkom. Ja,
0: het is welkom, oké. En wat ga je als eerste bestellen als je het wint?
2: Ik denk een pizzaatje.
0: Een pizzaatje. Nou, hartstikke goed. Dat zijn die kromme pizza's. Zijn dat. Dat is lekker. Ik hoop dat het gaat lukken. Wij zitten hier gewoon lekker bij je op de achterbank. De hele middag crew!
3: Hallo!
0: En wij spelen gewoon lekker met je mee natuurlijk. En we zeggen niks voor, dat snap je natuurlijk wel. Nou, moet ik nog iets uitleggen, Anton?
2: Nee, ik heb vaker nog gehoord, ik begrijp het wel.
0: Je begrijpt alleen, het wel.
2: Of het gaat lukken nu, weet ik niet.
0: Ja, dat weet ik ook niet. Ja, het is spannend, hè? Je voelt het druk, hè, Anton?
2: Ja, zeker weten.
0: Oké, nou, zullen we gaan beginnen met fragment nummer 1?
2: Ja, is goed.
0: Nou, daar gaat-ie.
2: Nee. Nee, pas. Shit,
0: Donna
2: Summer.
0: Ja, dat is Donna Summer, ja, natuurlijk. Ja, The Queen of Disco. Ja,
2: daar ga ik al mis.
0: Nee, niks aan de hand, joh. Hier is nummer 2.
2: Pas.
0: Oh. Nou, ze zingen I Just Can't Get Enough. En het is Depeche Mode, zeg je dat wat?
2: Ja, toch? Zegt me wel wat. Ja, maar ik hoor het heel slecht hier,
0: hoor,
2: inderdaad.
0: Oh, je hoort het heel slecht. Ja. Ja, nou, als je het liever op de speaker wil hebben, vind ik het ook goed. Maar dan ben ik bang dat je weggalmt. Wat jij wil, hè?
2: Ja.
0: Doe maar wat jij wil.
2: Nee, ik hou hem even zo.
0: Oké. Okay. Heb ik het volgende fragment voor je?
2: Robbie Williams.
0: Ja, wat goed. Eindelijk. Je hebt er een. Oké, nou, hier is de volgende. Let op.
2: Pas.
0: Ja, het zijn de bekende geluiden van Coldplay. Kloks.
2: Ja, Coldplay.
0: Dat was het begin van Coldplay. Oké, ik heb er nog één.
2: Ramazzotti? Nee, pas.
0: Nou, dat zou het zijn zus zijn, denk ik. Maar niet Eros Ramazzotti.
2: Nee.
0: Je had ook Paul de Leeuw kunnen zeggen, want die heeft het toen vertaald. Ik wil niet dat je liegt. La solitudine van Laura Pausini. Ja, Pausini. Oké, ik heb er nog één voor je.
2: Texas Midnight.
0: Ja, heel goed. Come on, Eileen.
2: Ja.
0: Nou, dat herkende je goed. Ik heb er nog één.
2: Linda, Roos en Jessica.
0: Ja, precies, ja. En ademnood.
2: Ja.
0: Oké, nou, 3 heb je er geraden. 7 moet je er nog raden. En Anton, je hebt nog 4 seconden over.
2: Ik denk dat het wel lukt.
0: Ja. Nou ja, we hopen het voor je. Laten we kijken of je deze herkent.
2: Pas.
0: Ja, ja, het zit, ja, ja. Ja, de tijd was ook al voorbij.
2: Ja,
0: ach. Ja, Atomic Kitten, whole again. Ja. Ja, het zat er helaas niet in, Anton.
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: Maar wel leuk dat je meespeelde. Ik vond het wel hartstikke leuk. Ik heb wel een troostprijs voor je. Nou, noem het maar een troostprijs. Het zijn de gijsblokjes.
2: Ja, dat vind ik heel leuk, denk ik.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, dan kan ik in ieder geval nog lekker in je glas drijven als het lekker weer is.
2: Ja, is goed.
0: Ik wens je er veel plezier mee en eet smakelijk hè, vanavond.
2: Ja, dankjewel.
0: Dag, hoi, Anton. Hoi.

0: Robbie Williams.
1: Hij was aan het strippen tot op het bot. Letterlijk en figuurlijk in deze videoclip. Rock DJ, dat hoor je natuurlijk bij de beste muziek in de middagshow. En we hebben ook de top 4000 in 40 seconden gespeeld. Dat ging vandaag niet helemaal goed. Maar misschien gaat het morgen beter. En win jij €100 aan thuisbezorgd goed. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
2: Ja, in de zoektocht naar die schietpartijen over Asselt zijn wapens gevonden. En wat zijn mara's? En hoe konden die gekke dieren ontsnappen in dierenpark Avifauna?
1: Wat zijn mara's dan?
2: Hoor je zo.
1: Oké. En dit hoor je ook zo.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Mama.
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1+1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1+1 gratis. En hak, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: Containers tot Stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Inmiddels alweer 1 minuut na 6 uur hoogtijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
6: Goedenavond Gijs. Op een carpoolplaats in Wijchen is een tas met wapens gevonden, meldt de Telegraaf. Die zou iets te maken kunnen hebben met die schietpartij van gisternacht in Overasselt. Wijchen ligt daar vlakbij. Vanmiddag heeft de politie met tientallen agenten een weiland en een maïsveld bij Overasselt doorzocht. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is boven de 1200 uitgekomen. De meeste slachtoffers vielen in Nepal. Er worden nog duizenden mensen vermist ook. Er zitten ook twee Nederlandse toeristen bij. Met een derde vermiste Nederlander is inmiddels contact geweest, zegt de minister. Zij woont daar. De beledigende appjes die oud-minister Grapperhaus tijdens de coronaperiode over zijn collega's stuurde, waren volgens hem alleen maar om af te reageren. Het was een uitlaatklep, zei hij bij de enquêtecommissie Corona. Zo noemde die minister Slob van Onderwijs een soepjurk en een jankert, en kon burgemeester Bruls de ziekte krijgen.
5: Oh, sorry. Dat is wel een goede manier van afreageren, toch?
6: Ja, het heeft hem wel geholpen. En in dierenpark Avifauna in Alphen aan de Rijn hebben ze eindelijk de mara's terug die daar waren ontsnapt.
5: Oh, de Patagonische haas.
6: Je had hem even opgezocht, hoor ik. Ik heb even een plaatje voor je neergezet. Het is een soort konijn dat is gekruist met een cavia en dan een anabool is gegaan, zeg
5: ja,
6: maar.
5: Ja, maar het is een soort kangeroe die niet af is of zo.
6: Het is een gekrompen kangeroe.
5: Ja, dat is het een beetje.
6: Nou, het was nog een hele klus om die beesten weer terug te vinden en te vangen, zegt een verzorger bij Omroep West.
7: We hadden wel uiteindelijk een hoop man nodig, hè. Met de hulp van de politie en de mensen uit de buurt is het dus wel gelukt. En we hadden die hulp ook echt wel nodig. Dus daar zijn we ontzettend blij mee.
6: Ja, ze waren eergisteren al terug, blijkt nu. Maar ja, bij Omroep West dachten ze, wij gaan even onderzoek doen. Hoe konden die beesten überhaupt ontsnappen? Nou, en toen moest de verzorger toch wel eerlijk zijn.
7: Eigenlijk een beetje onervarenheid, jonge dierverzorger. Dus menselijke fout, ja.
8: Gewoon een deurtje open laten staan.
7: Ja, niet helemaal goed afgesloten. Hij stond niet wagenwijd open. Maar ze hebben toch een kiertje weten te creëren, ja.
6: Ja, er waren laatst ook al vogels ontsnapt in Avifauna. Dus daar heeft een medewerker een pittig functioneringsgesprek gehad.
5: Was het dezelfde verzorger, of niet?
6: Ja, dat sluit ik niet uit. Oké. Okay. Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht wat regen. Vannacht is het graadje 15. Morgen in het hele land veel wind, wat regen ook. Later op de dag ook wat zon. Wat vaker droog dan. En dan wordt het 20 tot 23 graden.
5: Ja, nou. Het is geen slecht weer, hoor. Het is, vanochtend was het ook hartstikke lekker. Ja. Dus geniet ervan. Even kijken of je ook kan genieten. Ben je al doorgereden of staan er nog heel veel files? Dat weet Martijn ook.
6: Nou,
5: goedenavond. Hallo.
6: Op dit moment veel minder files en vertragingen. 12 nog op de snelwegen. De drie langste staan op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en de Ringvaart Aquaduct. 9 kilometer, half uur extra reistijd. Klein half uurtje op de A12, Lunetten richting Ouderijn. Tussen Lunetten en Ouderijn op de hoofdrijbaan komt er een auto met pech. En op de A15 staat het vast, Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Sliedrecht Oost en de Noordtunnel, 50 minuten extra reistijd, komt door een ongeluk.
5: Oké, nou heel versterkt, komt veilig thuis. Wij blijven lekker bij je. We zitten gewoon bij je op de achterbank. Nog steeds, net zolang totdat die file voorbij is, met muziek van Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Dat is zijn nieuwe single, die ga ik zo voor je draaien. Ik heb ook cabaret voor je uitgezocht van Patrick Laurij. En denk even na over jouw vergepenietje, dat kun je zo bij mij kwijt.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2%

0: Hey Gijs,
1: hey.
0: Antoinette Hertzenberg.
1: Hey Antoinette,
0: ik zou je graag eens voorleggen aan het Radar Testpanel. Ja. Om te kijken wat die van je programma vinden.
1: Oh, maar dat vind ik wel heel spannend. Maar ik ben wel benieuwd wat ze vinden, hoor.
2: Onderweg naar huis.
3: Met Gijs op 10.
2: Radio 10.
1: Goedenavond.

0: PSV en Ajax doen zometeen een laatste poging om de Champions League te bereiken. PSV speelt tegen het Deense HB Køge en Ajax tegen Real Madrid. En het is deadline day. Dat hebben wij net verzonnen. Dat vind ik wel een mooie omschrijving. Deadline day. Nederlandse voetbalclubs hebben nog tot vanavond 11:58 om nieuwe spelers binnen te halen. Deze transferperiode waren er al een paar opvallende overstappen. Tadic die ging naar de NEC. En Tiziani Reinders die verhuilde Manchester City voor het Saoedische Al-Qadisha. En daar zou hij in 4 jaar tijd ruim 100 miljoen euro gaan verdienen. Ja, daar moeten wij even wat langer voor werken. Maar dat, in 4 jaar had hij dat dan binnengeschraapt. En clubs hebben dus nog een kleine 6 uur om zaken te doen. Benieuwd of er nog iets groots gaat gebeuren. En als dat zo is, dan hoor je dat vast op deze zender ook. Cabaretier Patrick Laurijen interesseert het allemaal niks meer. Hij kijkt niet meer naar voetbal. Hij kan niet tegen al die schwalbes.
1: Ik heb het over wanneer een voetballer doet alsof hij een trap krijgt. Ik kan niet meer kijken dan, man. Wat is nou de straf? Een gele kaart, dat is niet genoeg, of wel een gele kaart? Nee, dus ik heb erover nagedacht. We moeten iets anders gaan doen, ja? En dit is hoe we het gaan doen, ja? We kijken de beelden terug. Kreeg hij geen trap? Oké, conclusie. Hij krijgt er alsnog één.
2: Ja? Ja? Gijs op 1. De meeste muziek.

0: Zoals je misschien weet, we hebben het er bijna nooit over gehad, maar we hebben een gloednieuwe studio hier bij Radio 10. We hebben ook af en toe dan foto's die hangen van de muziek die wij draaien. Maar dit lijkt wel een soort mugshot van Daily Streams.
1: Ja, het is niet zo'n charmante shot.
0: Nee, leg even uit wat je ziet, Martijn.
1: Ik zie iemand die, is opgegraven. Zo ziet het er een beetje uit.
0: Of niet, ja. Die net is aangehouden of zo, toch?
2: Ja. Vergeet me niet, ja.
0: Oké, we zullen hem nooit vergeten. Als je deze foto ziet, dan word je wel een beetje bang van hem. Maar wat een goede single! En wat een geweldige artiest is het toch, Terry Swift.

mag elke dag. En er komen altijd heel veel goede vergepenietjes tussendoor. Dus misschien hebben we nog geen aandacht aan jouw vergepenietje besteed. Laat het dan weten via de Radio 10 app. Stuur mij een WhatsAppje en dan ga ik hem zo met liefde voor je draaien. Dus kom maar op. En als je denkt van nou, ik zou heel graag Olivia Newton-John wel weer eens een keertje willen horen. Met, hoe heet dat nummer ook weer? Oh ja, dat ze zo ontzettend aan het trainen waren. Dat nummer dat heet Physical. Hoef je niet aan te vragen, want die ga ik nu voor je draaien. Natuurlijk, bij Gijs op 10.

0: wie weet sta ik morgen gewoon voor de deur en dan mag je kiezen tussen Jan Willem of Jeroen. En je kan je sowieso kun je opgeven, want stel dat we niet bij je langskomen, dan heb je ook nog kans om die andere prijs te winnen. Dat is ook wel heel mooi. Vergeven nietjes kun je ook bij me achterlaten, kan via de Radio 10 app. En we hebben straks het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, de burgemeester die ook over Asselt gaat, roept op om de kalmte te bewaren naar de schietpartij daar. En wie nu nog vuurwerk in huis heeft, ja, die is keihard strafbaar.
0: Oh,
1: maar maakt dat mensen eigenlijk wat uit?
0: Maar is het ook medisterretjes of niet?
1: Ja, vuurwerk is vuurwerk, hè.
0: Oké. Okay.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
6: Hier, moet je opletten.
5: Chocomel?
7: Sloopmelk.
5: Mona?
7: Ja, ook sloopmelk.
5: Milner?
7: Sloopmelk.
5: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
7: Sloopmelk.
8: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Ja, goedenavond. Vanavond en vannacht ook regen. Morgen in het hele land veel wind en een beetje regen. Later ook wat zon, vaker droog bij 20 tot 23 graden. En waar staan de files nog? Dat weet Martijn. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Reis op maar liefst 4 plekken nog.
0: Oh, dat valt mee.
1: De 3 langste staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Rijzenhout en het Ringvaart Aquaduct. 7 kilometer, 18 minuten extra reistijd. Op de A15 sta je ook vast. Gorkum richting Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. En op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en het industrieterrein Avelingen ben je 9 minuten langer onderweg.
0: Maar dan vergeet je 1 file, want het zijn de 4. Dan zou ik
1: die allemaal.
0: Ja, dan zou ik die. Dat is nou lullig, want dan vallen die net buiten de boot.
1: Op de A1 Hengelo richting Osnabrück tussen Oldenzaal Zuid en Duitsland loopt wel op 7 minuten extra reistijd.
0: Oké, nou, dan is iedereen wel genoemd.
13: Toch? Dat is wel fijn.
0: Oké, kom veilig thuis, hè? Dat is het belangrijkste. Ja, we hebben straks de crypto-knijter Knoepert. En Lex, die heeft een hele moeilijke. Je moet wel even meedoen, hè, Lisan, straks.
14: Ja, ja, doe ik
0: maar ook,
14: altijd.
0: Nee, dat doe je altijd. Maar ook gewoon net zoals gisteren. Heel even wachten, totdat hij denkt... Ah, ik heb hem in de pocket. En dan, bam, schiet je maar zo even in. Dat hoor je allemaal straks, maar eerst hebben we het nieuws. Want het is 2 minuten over 6:30 al. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. De burgemeester van Heumen vraagt de inwoners van Alphen-Asselt om zoveel mogelijk rust en kalmte te bewaren na de schietpartij gisternacht. En wil snel een bewonersbijeenkomst organiseren. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Er zijn nu al 1225 lichamen geteld. En duizenden mensen worden nog vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. En de meerderheid in de Tweede Kamer wil dat een deel van de begroting openbaar wordt gemaakt. De plannen dus van de nieuwe regering. Het kabinet heeft daar geen zin in. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd om die stukken dan maar te publiceren.
0: Ik wil maar zeggen, alles is toch al gelekt, of niet?
1: Ja,
0: of,
1: maar nog, daar heeft niet? Het kabinet geen zin in.
0: Oh, dus het is nog niet allemaal gelekt, dus blijkbaar. Dus,
1: nou ja, gelekt, maar de details weten we dus nog niet, ja.
0: Oh, maar elk jaar is dit weer...

0: huis hebben. Ook niet meer afsteken trouwens.
1: Okay.
0: Sterretjes nog wel, ik maak een grapje. Dat mag natuurlijk nog wel. Maar
1: dat is koud vuur is dat, hè?
0: Dat bestaat niet.
1: Nee, dat bestaat ook niet.
0: En in Zeeland kun je daarom ook je vuurwerk inleveren. Bij een speciaal inleverpunt van de politie krijg je geen straf.
2: Mm-hmm.
0: En dat is helemaal terecht, zegt deze vrouw bij Omroep Zeeland.
3: Heel goed. Ik ben helemaal tegen vuurwerk. Heel mijn leven al.
0: Belangstelling om in te leveren is niet heel groot, zegt de wethouder van Terneuzen.
4: Toch zijn er al een aantal inwoners geweest die een vuurwerk hier hebben ingeleverd vandaag.
0: Ja, een aantal. Maar ja, waarom willen de meeste jongeren het eigenlijk niet inleveren?
5: Als je geld voor terugkrijgt, dan wel.
6: Dat is niet het geval.
5: Waarom zou je het dan doen?
0: Ja, als je geen geld voor krijgt, waarom is dat dan inleveren?
1: Ik wil net zeggen, ik verstond niet helemaal wat hij zei, maar...
0: Nee, hij was
1: als je het geld kan terugkrijgen.
0: Precies, hij was intussen een broodje aan het eten. Sowieso een stomme maatregel vinden veel jongeren.
7: Ja, is eigenlijk wel stom. Want Oud en Nieuw staat echt om het vuurwerk, snap je? Ze pakken alles van ons af de laatste tijd. Je vuurwerk mag niet meer. Je mag bijna niks meer.
1: Hoe oud is hij?
0: 12.
1: Oké, ja, dat dacht ik al.
0: Nou, en dan stelt de verslaggever een gewetensvraag aan een meisje van 12. Heb jij zelf eigenlijk vuurwerk?
7: Als ik het zou hebben, zou ik het tenminste stiekem houden. Maar ik heb het niet.
0: Nee hoor, ik heb echt geen koekje gestolen. Nee, serieus niet. Nou, we doen net of we dat geloven. En of je nou voor of tegen vuurwerk bent, je moet toegeven... het liedje van die inlevercampagne zwingt echt de pan uit. En Gijs, geef even toe, eerst vond je het irritant.
1: Ja, ik vond het heel stom.
0: Maar je zingt weer... Nou,

0: hoe je het ook maar wil noemen. Samen met Kelly Rowlands. Die kennen we nog van Destiny's Child natuurlijk. When Love Takes Over. En je hoort het bij de meeste muziek in de middagshow.
1: Het vergeet me niet.
0: Oftewel Gijs op 10. We gaan even schakelen met Italië. Ewald zit in Italië. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Waar zit je, Ewald?
2: Aan het Garmeer in Sierra.
0: Och, wat heerlijk. En hoe lang zit je er al en hoe lang blijf je daar nog?
2: Ik durf het bijna niet te zeggen. Nog een maand.
0: Nog een maand? Want?
2: Want? Ja, vakantie.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar wij hebben gewoon normale mensenvakantie. En dat is gewoon 2 weken. Of 3.
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar het is een lang verhaal, maar het is nog een maand.
0: Het is nog. Oké, punt. Nou goed, Ewald. En ben je lekker aan het eten? Want dan kun je ook
2: nee,
0: zo.
2: Nee, we moeten zo nog, hè.
0: Oh, je moet dan. Wat ga je eten?
2: Dat weet ik nog niet.
0: Nee?
2: Nee, dat weet ik nog niet. Dus dat is ook wel lekker in restaurant.
0: Ja, dat maakt ook niet uit. En koffie drinken in Italië, dat maakt ook niet uit. Ja. Nou, je merkt dat ik helemaal niet jaloers ben op je. Ewald, nee. Jij hebt een plaat uitgezocht en dat vind ik hartstikke leuk. Die was ik ook bijna vergeten. Maar dat wordt veel geschaard onder de disco. Maar ik vind dit nooit ik heb dit nooit een discoplaat gevonden.
2: Nee?
0: Nee. Dat is gek is dat, hè? Ja, misschien, misschien. Jij dus wel, blijkbaar, want je kent het nog uit je jeugd.
2: Ja, zeker, zeker, zeker. Dus het is rond 283, 84, zoiets, denk
0: ja,
2: ik.
0: Ja, volgens mij wel, ik denk 84, ja. En het wordt geschaard, als je Wikipedia erop naast laat, electronic synth pop disco soul. Zo wordt het beschreven.
2: Maar er zit disco in.
0: Ja, er zit disco in, ja, dan hebben we het al natuurlijk. Waarom wil je dit nummer horen?
2: Ja, waarom? Waarom? Ja, het is gewoon echt een mooi nummer, schitterend.
0: Ja.
2: En wat ik schreef, ja, vroeger, hè, als we wel eens naar Cartouche gingen, dan, dan hoorde je dat ook, hè?
0: Ja, en kon je erop dansen ook, of niet?
2: Ja, maar die is zo vlot, hè?
0: Nee, nee, dat hebben we allemaal, hebben we daar een beetje last van. Over welke single hebben we het?
2: Windjammer, Tossing the Turning.
0: Ja, precies, ja. Amerikaanse band die dat nummer uitgemaakt. Ik vond het ook een geweldig nummer en... Ja, het is echt super stom dat we hem nooit meer op de radio horen. Maar daarom hebben wij het Vergeet Me Nietje bedacht. En daarom hebben
2: Dankjewel.
0: Wij Ewald vanuit Italië die dat heeft aangevraagd. Dankjewel. En eet smakelijk, hè, straks.
2: Is goed, dank je. Fijne uitzending nog.
0: Ja, dank je.

0: dat je niet kent.
1: Sorry, ik ben zo enthousiast.
2: Hoe lang maak je nou een radio, Alex?
1: Ja, sorry.
2: Als dat lampje brandt...
1: Gewoon je lampje brandt.
0: Dan moet ik mijn mond houden.
2: Moet je je mond dicht houden. Of wat gaan zeggen op het moment dat het kan.
1: Ik verwar die twee dingen nog wel.
2: Ja, nou zit er gewoon...

0: ook ja, natuurlijk. Ja,
1: ja, ja, ja, dat het gewoon een nummer is wat je gewoon niet zo leuk vindt.
2: Ja, ja, of wat je nog nooit gehoord hebt, kan het.
1: Of wat je
2: nog,
1: ja, wat nooit is uitgebracht, kan ook.
2: Oh, dat kan ook nog.
1: Dat kan ook nog. Dat kan ook. En nou, je hoort hem al op de achtergrond, dames en heren. Lex Gaarthuis is in de house!
2: Het is begonnen.
1: Gezellig, ja, het, ja, crypto knijter knoepert. Ja. Dat wordt langzaam wordt het, toch een soort cult-item hier op Radio 10. Want er zijn heel veel mensen die meedoen.
0: Ja.
1: En wij hebben Lisanne. Nou, daar is alles eigenlijk wel mee
2: gezegd,
1: toch?
2: Ik hoor tot nu toe alleen maar feiten.
1: Ja, en ja. Kijk, Martijn, die was tot voor kort was die best wel goed. Maar de laatste tijd niet zo.
3: Twee keer niet geraden en een beetje slecht. Ja. Zo gaat het hier.
4: Nee, ik ben nooit iets geraden heeft, hè?
1: Ik ben nooit zo goed in crypto's. Dat heb ik altijd gezegd.
2: Je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Wat dat betreft is Lisanne een wereldtopper.
1: Ja, die heeft een Champions League.
2: Tijdelijk uit vorm. Maar dat kan dus binnen nu en 30 seconden veranderen.
1: Ja, joh.
2: Dat is zo mooi.
1: En Xavi, die is ook weer teruggekomen, toch?
2: Nou, ik weet niet wat dit ermee te maken heeft, maar knik gewoon.
1: Als we toch de voetbaltermen doen.
2: Oh, dat is waar, ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Zullen we het doen?
2: Ja, zullen we het doen?
1: Ja.
2: Een plaat die ik straks na 7 uur ga draaien, cryptisch omschreven. Raad Team Gijs hem niet. Klim in de app voor een punt voor Team Luisteraar.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat jullie hem wel hebben, hoor.
1: Oh.
2: Komt-ie. Voor eeuwig de vraag om exclusiviteit.
3: Eternal?
1: Forever?
2: Nee, niet forever.
1: Oh. Eternal.
3: Snap met Eternity?
2: Nee, is dat goed.
1: Eternal. Ja, Eternal.
2: De vraag om exclusiviteit.
3: I want to be the only one.
2: Zie je?
1: Oh, ja. En nu
2: kunnen we weer zeggen, Martijn is hier heel goed in.
1: Dat heb je goed gedaan. Met ook wel tijd, hoor. Want anders
2: moet ik een tikje sturen, Martijn?
1: Ja,
2: hebben we dit
1: gedaan? Zo zien we het leek straks. Ja.

0: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
1: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
0: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: Fomar. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: En hoe was het bij het ING servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
9: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
13: Simyo. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1+1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1+1 gratis. En Hak, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
17: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: Goedenavond, wat gezellig dat je erbij bent. 7:02. Straks lachen, winnen, meezingen in Leven na 7. Maar eerst het nieuws. En dat krijg je van Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
19: Goedenavond, Lex. De gemeente Heumen heeft moeite met het beantwoorden van alle vragen die binnenkomen na de dodelijke schietpartij van gisternacht. Dat melden regionale media. De burgemeester heeft wel contact gehad met directe omwonenden. Hij wil voor iedereen nog een bijeenkomst organiseren, maar weet nog niet wanneer. Hij vraagt om rust en kalmte. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat een deel van de begroting openbaar wordt gemaakt. Maar het kabinet wil dat niet. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd die stukken dan maar te publiceren. Doen we niet, zegt minister Heijnen. Zoals altijd kreeg de minister die pas op de vrijdag voor Prinsjesdag. Het protest van boeren bij het provinciehuis in Leeuwarden is rustig verlopen. Twee boeren kregen wel een boete omdat ze het kenteken van hun trekker hadden afgeplakt. Daar waren ze eerder al voor gewaarschuwd, maar daar deden ze niks aan. Anderen wel, in totaal waren ongeveer 250 trekkers naar Leeuwarden toegekomen. En een nieuw transferrecord in de Premier League. De Engelse clubs hebben gezamenlijk zo'n 4 miljard uitgegeven. Dat is meer dan het record van vorig jaar. Koploper is Manchester City, onder meer door de 145 miljoen voor de Argentijn Fernandes. Een kwart van het totaalbedrag komt van Manchester City. Het Radio Ten Weer, vanavond is het bewolkt met een paar buien. Ook morgen trekken eerst nog buien over het land. Maar in de middag wordt het vaker droog. En dan wordt het alweer 20 tot 23 graden.
20: Saai, hè? Wel. Het is eentonig.
19: Ja, ik heb het geteld. 7 dagen hebben we nu al rond de 20.
20: Ja.
19: Ja, beter dan 40.
20: Ook typisch Hollands dat nooit goed is.
21: Zo is dat natuurlijk.
20: Martijn, fijne avond, dankjewel.
19: Yes, dank je.
20: Radio 10 verkeer dan. Door Flitsmeister worden er 2 vertragingen gemeld nog. De A1 Hengelo-Osnabrück voor Duitsland, 7 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen, ook voor Duitsland, 11 minuutjes.
22: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
23: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
24: nu
23: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
24: Nu halen, dus niet straks.
25: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
26: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
24: nu
23: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
25: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
27: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
28: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
27: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
29: Deze week is het de week tegen kanker.
30: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
31: Jij waarschijnlijk ook.
32: Iemand die je dierbaar is.
33: Of was.
32: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
33: En de beste zorg.
32: Voor wie geef jij?
34: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
35: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
32: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
34: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
35: KWF. Tegen kanker voor het leven.
36: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
37: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt.

Gold op Radio 10. Niet Radio 10 Gold, dat is een tijdje terug, hè? Het is 7:15. Je hoort het aan alles. Dit is de avond van 10. Die kale uit de Betuwe meldt zich voor een kakeltje verse. Hey.

0: De automobilist, jij ook, jankend de tank weer volgooide. Met alweer een recordprijs voor benzine. Daarvoor op directeuren van Nederlandse voetbalclubs op hun tandvlees de laatste transferzaken afhandelen. Straks om middernacht sluit namelijk de transfermarkt en kunnen spelers dus niet meer weg bij hun clubs en andersom. En het was de dag waarop Omroep Max-directeur Jan Slachter aan iedereen uitlegde waarom ook zijn omroep het Songfestival niet gaat oppakken en uitzenden. Hoewel John de Mol nu zijn hulp heeft aangeboden aan de publieke omroep. Die zegt, nou laten we dat nou samen oppakken, de gedonderstraal. Dat moet maar eens afgelopen zijn. Wat je er ook van vindt. Het is een slepende kwestie. Vind je niet? Misschien heb je ook wel slepende kwesties in je leven meegemaakt vandaag. Of heb jij leuke dingen gedaan?
1: Lief Radio 10 Dagboek.
0: Wat jij vandaag ook gedaan of meegemaakt hebt. Iets grappigs, iets kleins, iets leuks. Typ het in, spreek het in, stuur het in via de Radio 10 app. En begin je berichtje met Lief Radio 10 Dagboek. Want zometeen weer heel veel lege pagina's te vullen in het Radio 10 Dagboek. Van deze woensdag 2 september 2026. Wat heeft je bezighouden vandaag? Wat maakt hier mee? Laat het me weten. En vooral dat Lief Radio 10 Dagboek. Spreek het in, typ het in, stuur het in via de app van Radio 10.

0: December 1963, ik weet er niks meer van. Jij misschien ook niet, maar wat een plaat, hè. Frankie Valli in the Four Seasons, hoorde je bij jouw Radio 10.
1: Lief Radio 10 dagboek.
0: Oh, wat een hoop berichtjes krijg ik binnen, hoop belevenissen. Meemaaksels van jullie Radio 10 vrienden en vriendinnen voor in het dagboek van vandaag. En hoor eens, al die lege pagina's die ik hier kan omslaan worden gevuld met verhalen van onder andere Linda. Ze zegt, lief Radio 10 dagboek. Ik heb vandaag mijn oude platenspeler weer eens aangesloten. De eerste plaat die ik opzette kraakte aan alle kanten, maar ik heb de hele kant afgeluisterd. Eigenlijk veel gezelliger dan Spotify. Ja, natuurlijk. Ronald zegt, lief Radio 10 dagboek. Ik kreeg vandaag van mijn baas te horen dat ik een klus waar ik al weken tegenop zag eindelijk goed heb afgerond. Oké, geen bonus of promotie, maar hij haalde wel koffie voor me. En bij ons op kantoor staat dat ongeveer gelijk aan het hoogst haalbare. Nou, dat is schitterend nieuws, Ronald. Dankjewel voor je berichtje. En aan de telefoon gaat een paginaatje vullen, denk ik. Karel uit Rotterdam, wat is jouw dagboekmoment van vandaag?
2: Ja, ik heb vandaag 9 uur lang op een pakket van de buren gepast.
0: 9 uur lang?
2: Ja, de bezorger stond vanmorgen hier om 10:45 voor de deur. Ja? De buren niet thuis, dus ik zeg, nou, laat maar even hier.
0: Dat doet half Nederland, toch?
2: Ja, maar dit was een vrij groot pakket.
0: En wat is groot in jouw ogen?
2: Een wasdroger.
0: Complete wasdroger?
2: Ja. Die mannen hadden haast, dus die hebben hem in de hal gezet.
0: Prima, tot de buren thuiskomen, toch?
2: Dat mag ik ook. Ja. Alleen mijn vrouw moest om 12 uur moest al weg.
0: Wat heeft dat ermee te maken?
2: Nou, haar fiets stond dus achter die wasdroger inmiddels.
0: Dan kan je hem toch even verschuiven, lijkt mij, of niet?
2: Nee, dat ding weegt 58 kilo.
0: Dus?
2: Fiets via de achtertuin, Lex, door de keuken.
0: Oké.
2: Toen kwam om 2 uur mijn schoonmoeder.
0: Die kon er ook niet langs, begrijp ik.
2: Nee, dus die is achterom gekomen. Om 4 uur moest ik zelf boodschappen doen. Ja. De voordeur ging nog maar 20 centimeter open.
0: Hoe ben jij eruit gekomen dan uiteindelijk?
2: Nou, door het keukenraam.
0: Je bent door je eigen keukenraam geklommen omdat er een wasdroger van de buren in je hal stond? Is dat...
2: Jawel.
0: Zijn de buren inmiddels thuis?
2: Ja, net.
0: Mooi, droger weg, neem ik aan.
2: Nee.
0: Waarom niet?
2: De buurman zegt dat hij hem alleen niet kan tillen.
0: En?
2: Nou, ik heb geappt dat ik niet thuis ben.
0: Karel, ik heb jij je telefoon en je zit thuis.
2: Ja, maar ik zit met alle licht uit in de keuken.
0: Prima, Karel. Succes daar.
1: Leven na 7.
3: Lex Gaarthuis.
1: Radio 10.

0: we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot 530 euro.

0: technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Lex Gaarthuis.
7: Leven als even lachen, winnen en meezingen. Winnen doe je straks.

Niet altijd, maar morgen zeker wel. Het strand van Scheveningen samen met Bluff. Guusje Meeuwis, ja. Hij maakt zich op voor Live on the Beach. En voor de gezelligheid doet ook Hanna mee. Jongens, doet ook Hanna mee. Dankjewel. Ja. En Guus zou het rustiger aan gaan doen, maar er staan er ook al concerten in Groningen. In de Avals Live gepland. Ahoy zit er een paar keer aan te komen. Dus hij heeft gewoon een andere definitie van rustig aan doen. Misschien is dat het. Guus Meeuwis, hoor je zo bij Radio 10 met Brabant. Na ILO, Mr. Blue.

0: liedjes staan in je geheugengegift. En deze staat wel in mijn trommelvliezengegift. Want ik weet niet hoe dat bij jou zit. Muziek die je ouders veel draaiden, ja, die vergeet je niet of je nou wil of niet. In mijn geval was dat mijn vaders favoriet, UB40. Lange ritten naar het zuiden van Europa. En dan, ja, dit. Heel lang en heel vaak. En dan zou je denken, goh, aan je ondertoon hoor ik dat je daar niet heel erg blij mee bent. Jawel, UB40, fantastisch.
1: Hoor je hem? Ja. Dan scoor je hem.
0: Sing Our Own Song. Hoor je bij Radio 10 voor die grootste hit aller tijden. In Leven na 7, dat is lachen, winnen, meezingen. Winnen doe je ook vanavond met de Radio 10 Dopper. Dat is zo'n drinkfles, weet je wel. Ideaal qua hydratatie in dit nieuwe werk- of schoolseizoen. Nou, hoe scoor je die? Door mij te vertellen welke top 4000 artiest je hier 3 keer heel kort...

Vandaag was hij misschien wat aan de lastige kant. Ik durf te zeggen dat deze best wel te doen is, hoor. Don't show. Een artiestennaam via de Radio 10 app. Is het de juiste? Maak je kans op die fijne Radio 10 topper. Kom maar. Are you drunk or

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week plus hamburgers 50% korting en dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app Karwei. Maak het mooier.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
3: Loco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
3: Lachen, weer de meezingen, leven na zeven onderweg. Straks zing je onder andere mee met Elton John en wil je misschien wel een dopper. Maar eerst het nieuws. Jeroen Hazewinkel.
5: Op meerdere plekken in Brabant wordt de bodem gesaneerd omdat er te veel lood in zit. En dat kan slecht zijn voor jonge kinderen, vooral voor de ontwikkeling van hun hersenen. Het gaat onder meer om een moestuincomplex in Heusden. De provincie zegt er hard aan te werken om te zorgen dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Zeeuwen reageren positief dat ze vuurwerk kunnen inleveren nu het niet meer mag worden afgestoken, meldt de regionale omroep. Door het hele land kan dat worden ingeleverd de komende weken. Gisteren en vandaag stond het inleverpunt in Terneuzen en Middelburg. Daar werd ruim 100 kilo vuurwerk ingeleverd. Veel mensen weten namelijk niet wat ze ermee moeten. Het protest van boeren bij het provinciehuis in Leeuwarden is rustig verlopen. Twee boeren kregen een boete omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Daar waren ze eerder al voor gewaarschuwd, maar ze deden er niks aan. Anderen wel. In totaal waren ongeveer 250 tractoren naar Leeuwarden gereden. Een schoolreisje naar Praag van een VWO-klas uit Groningen is afgebroken omdat leerlingen tegen de afspraken in alcohol hadden gedronken. Volgens regionale media waren ze 's nachts ook op pad gegaan terwijl dat niet mocht. Ongeveer de helft van de 150 leerlingen deed dat. En daarom is nu besloten dat morgen iedereen naar huis moet. Het radioteam weer door Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Morgen ook eerst buien. 'S Middags vaker droog. Het wordt maximaal 23 graden.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride. Nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting... meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen... is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
11: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: Welke Duracell batterijen hij ook in zijn rug heeft zitten, ik wil ze ook. Mick Jagger. Rolling Stone, Jordan Angie. Om, is het alweer 12 over 8?
1: Echt waar? Dan score je hem.
0: Ligt de dag nog om, hè? Als je een leuke dag hebt tenminste. Tony uit Groesbeek, ja. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Had jij een leuke dag?
2: Ja, mijn dag was wel leuk, ja.
0: Ja, wat was het hoogtepunt?
2: Dat gaat dadelijk komen. Ik sta nu bij het zwembad. Ik ga zo zwemmen.
0: Je gaat lekker zwemmen?
2: Ja.
0: Oh, en in een zwembad ook daadwerkelijk?
2: Ja. Ik doe een bandje strekken.
0: Oh, dat is heel gezond, hè? Schijnt het te zijn.
2: Ja, ik doe 3 keer per week.
0: Oké. Ja, ik heb het ooit eens een maandje gedaan.
2: Mm-hmm.
0: Maar toen bleek zeg maar de tijden waarop ik kon zwemmen, bleek dan zeg maar het 70-plus uurtje in het zwembad te zijn.
2: Oh.
0: Ja. En dat zwemt, dat

0: zwemt knap lastig door. En ik heb dan ook weer te veel respect voor mensen op leeftijd om daar omheen te gaan zwemmen of te gaan zitten duwen. Dus dat was geen succes.
1: Nee.
0: Wat een verhaal.
1: Kan me voorstellen.
0: Zeg, Tony, voordat jij erin plonst, al dan niet met badmuts op.
1: Ja.
0: Heb je een badmuts?
1: Ja, ik zit wel een badmuts op.
0: Toch even leuk voor de mensen om te weten. Is het ook leuk om te weten welke top 4000 artiest je hier nu 3 keer kort achter elkaar hoort?
2: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, dan een sprong in de diepe. Stuur jouw antwoord in via de Radio 10 app. En dat antwoord was...
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa. Ja, ja. Tony uit Groesbeek. Nog een hoogtepunt aan jouw dag toegevoegd, want jij hebt te pakken de Radio 10 Dopper over al uw zwembadwater.
3: Ja.
0: Ja, niet opdrinken.
1: Direct daarbij gebruiken.
0: Ja, dat dacht ik. Tony, heel veel plezier ermee en zwem ze daar, hè?
1: Dankjewel en nog een hele fijne avond.
0: Dankjewel, tot later.
1: Oké.
0: Hey. Doei.

Mannen, gaan maar door. We hebben net een grote Amerikaanse zomertour achter de rug. Samen met Christopher Cross. Lang vakantievieren zit er niet in voor Toto. Want vrijdag staan ze op Curaçao North Sea Jazz. Zij wel. En ze blijven populair. Zeker hun Evergreen Africa. Inmiddels voorbij de 2 miljard Spotify streams. Ik herhaal 2 miljard Spotify streams. Opvallend detail. Meer dan de helft van Toto's jaarlijkse streams op Spotify komt van mensen onder de 35. Dus de mannen van Toto worden wel ouder. Good old Steve bijvoorbeeld 69. Maar hun publiek absoluut niet. En dat is uniek, hè? Jordan is erbij. Radio 10 met Stop Loving You. In Leven na 7. Met nu George Ezra. Dit is Budapest.

0: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Schat?
5: Hm?
4: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
5: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
4: Mafkees.
6: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Straks gaat hij draaien, de top 4000 tombola. Bepaal jij de aftrap van je top 4000 classics avond. Eerst Billy Ocean.

0: onder leiding van Shakira. Namaste. Whenever you're the wherever. Bij Radio 10. Het is 10 minuten over 8:30 en hij gaat draaien. Omdat het de hoogste tijd is.
1: De top 4000 tombola.
0: Jij zegt het, ik dacht dat die enorme bingomolen die wij de top 4000 tombola noemen, daarin alle 4000 nummertjes uit de top 4000. Twee balletjes rollen eruit, corresponderende. De nummers dan die erop staan. Met de liedjes op die posities in die top 4000. Jij bepaalt met welk liedje uit die top 4000, welk van die twee balletjes wij helemaal gaan draaien. Als aftrap van je top 4000 Classicsavond, zometeen met Wouter Kooijman. Dus even kijken wat er is uitgerold. Om te beginnen.
2: 1080.
0: 1080, wat stond daar? Oh.
3: When will I see you?
0: De 3 Degrees. When will I see you again? Nummer 1080.
3: When will we share precious moments?
0: Keuze 1 van vanavond. En keuze 2.
2: 2712.
0: 2712. Is dat niet?
3: I'm ready.
0: Mr. Brian Adams.
3: To love you.
0: Jazeker wel.
3: I'm ready.
0: I'm ready. De MTV Unplugged versie als je precies wil zijn. Dat zijn de twee keuzes. Waarmee wil jij je top 4000 Classics avond aftrappen deze woensdag? Laat het me weten, meeste stemmen gelden. Doe dat door hem in te typen of in te spreken via de Radio 10 app. 3 Degrees, keuze 1. Brian Adams is keuze 2.
3: Can you get

0: Tegenwoordig ook inhuren als je een pianist zoekt. Hij geeft namelijk ook pianoconcerten. Is weer eens wat anders.
1: De top 4000 Tombola.
0: Ja, hij stond er natuurlijk ook in onze top 4000. Met nog heel veel andere ongelooflijk fijne liedjes. Iedere avond heb je de keuze uit twee liedjes die uit de top 4000 Tombola rollen. Stemmen kan via de Radio 10 app door het in te typen of in te spreken. Tot ons komt een van die stemsters, Carlijn. Hallo Carlijn.
2: Hallo, goedenavond.
0: Jij bent nog ontzettend druk met van alles.
2: Ja, ik stapte net op de fiets aan het einde van de tombola en ik wilde al helemaal meezingen met mijn keuze. Dus ik dacht van, nou, ik stuur het in.
0: Oh, jij vond het eigenlijk irritant dat ik hem weer uitzette.
2: Ja.
0: Mag ik gewoon zeggen, hoor. Ja, nou ja, dan is jouw stem goed gemotiveerd. Dat is hartstikke goed. Hey, en je hebt ook leuke vooruitzichten deze week, want...
2: Ja, ik heb kaartjes bij jullie gewonnen voor Live on the Beach.
0: Ja, wat
2: dus
0: goed zeg.
2: Ik mag morgen naar het strand.
0: Ja, met Guus Meeuwis en Bluff.
2: Ja.
0: En voor de gezelligheid doet ook Hanna mee, heb ik gehoord. Dus dat wordt leuk. Dus stuur je even een fotootje. En laat je even weten hoe het was ook vooral. Carlijn. Carlijn is bevangen door de emotie, denk ik. Of is het strand
2: al? Nee, ik ben er
0: nog. Oh, je bent er nog. Ja, je bent er. Je viel even weg. Hey, heel veel plezier daar, wilde ik zeggen.
2: Dankjewel.
0: Ja. Hey, en jouw stem voor de top 4000 Tombola. De plaat die de top 4000 Classics avond van vanavond met Wouter Kooijman af gaat trappen. Welke is het?
2: Brian Adams.
0: Brian Adams, ja. Met een meerderheid van de stemmen, om precies te zijn. 3/4 zelfs. De 3 Degrees moeten weer even in de wachtkamer. Deze gaan we draaien. Brian Adams, I'm Ready. Fijne avond, Carlijn.
2: Dankjewel.
0: Tot
2: jullie
0: later.
2: Ook.
0: Doei.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
6: Sloopmelk.
5: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
5: Milner?
6: Sloopmelk.
5: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van
10: Aldi. Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: George Michael zong het tijdens Wham! I'm Your Man. Je hoort ze zo en ook een ballad van een hardrockband ga ik voor je draaien. Is het nieuws van 9 uur met Robert-Jan Knook.
13: In Drentse Hogeveen is begin vanavond een man overleden, waarschijnlijk na een steekpartij. Getuigen zeggen tegen de regionale omroep dat ze 2 mannen ruziend over straat zagen lopen en dat 1 van hen plotseling in elkaar zakte. Er is iemand opgepakt en de politie doet nog onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Inwoners van Overasselt zijn boos dat de woning waar gisteren nacht een dodelijke schietpartij was nog altijd niet is gesloten. Volgens regionale media wordt het huis bewaakt door de politie. De burgemeester zegt morgen te beslissen over sluiting of niet. En ook wil hij binnenkort een bewonersbijeenkomst organiseren. De informatieborden over het tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen worden veranderd. Bij de ombudsman waren veel klachten binnengekomen. Automobilisten slapten niet wat er op het bord stond en wat er van ze wordt verwacht. De nieuwe borden krijgen andere kleuren en de teksten erop worden korter. Een student heeft in Rotterdam een boete van €160 gekregen omdat hij naakt door de wijk Kralingen liep. Volgens Rijnmond deed hij dat na een verloren weddenschap na een potje FIFA. Handhavers vonden dat geen goed idee, spraken hem aan en gaven een boete. En ook zijn vrienden werden even toegesproken. Het Radio 10 weer door Weer Online. Morgen eerst buien, 's middags droog bij 20 tot 23 graden.
14: Deze week in de bonus, Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
16: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Gun je
8: jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
19: Simyo. Wie was je aan de beurt?
20: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
19: Hit it!

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Kooiman.
2: Goedenavond. Het is een beetje karma van hardrockbands. Die scoren vaak hits met ballads. Eentje uit die categorie.

Met To Be With You raken ze toch altijd weer de gevoelige snaar op een of andere manier. En dat terwijl ze normaal dit soort muziek spelen. Ja, dat is wel even anders, hè? Een beetje glamrock rijkt het wel. Ja, hoe ironisch is het dat ze juist hun grootste hits in Nederland scoorden met twee ballads. Mr. Big hoorde je. Ze zijn sinds 2 jaar gestopt als band. De mannen zijn inmiddels over de 60 en vonden het eigenlijk wel mooi geweest. Goedenavond, je luistert naar Radio 10. Ik ben Wouter. De komende 3 uur krijg je van mij het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics. Je weet het, als je een muzikale suggestie hebt, je bent meer dan welkom in de app van Radio 10. Dat is gratis. Enige voorwaarde is wel dat je verzoek in de top 4000 moet hebben gestaan. En dat kun je zelf altijd even controleren op radio10.nl. Heb ik zo meteen een classic voor je waarvan de geruchten gingen dat de zanger van het liedje voor Janet Jackson had geschreven, omdat hij stiekem verliefd op haar was. Nou, over welke grote ethische artiest dat gaat, hoor je zo meteen natuurlijk. Maar ga eerst maar even er lekker voor zitten. Ja, maak het je even gemakkelijk. Zet de lampen misschien even wat lager, want dit is Barry White.

0: uit de tijd dat MTV nog echt de muziekclips uitzond en de muziekindustrie echt domineerde. Dit werd opgenomen tijdens een MTV Unplugged sessie in 1999. Je hoorde The Corrs met hun versie van Phil Lynott's Old Town. Zijn de top 4000 classics op Radio 10. Goedenavond. Erin zometeen een liedje van een zangeres die een relatie heeft gehad, of relaties heeft gehad, met heel veel mannen die goed zijn met hun vingers.
1: Oh, ja. My
0: ja.
1: God.
0: Wie die zangeres is, dat hoor je zometeen. En dit klinkt misschien een beetje vreemd, maar Penny is een bijnaam geweest van Janet Jackson. En lang is beweerd dat Lionel Richie Penny Lover voor haar geschreven heeft, omdat hij stiekem verliefd op haar was. Toch moet het een sterk verhaal zijn geweest. Hij schreef dit liedje namelijk samen met zijn toenmalige vrouw Brenda. En hoewel hij zingt dat hij hoopt dat ze hem nooit zal verlaten, gebeurde dat 9 jaar later na het uitkomen van dit liedje alsnog. In de top 4000 classics is dit Lionel Richie. The first

0: Je zingt ze allemaal mee. De grootste hit aller tijden bij Radio 10. Cher hoorde je aan de Tube Tube Song. Nou, ze heeft veel relaties gehad met mannen die goed zijn met hun vingers. Ze speelden namelijk allemaal gitaar. Tegenwoordig deed deze 80-jarige zangeres met een 40 jaar jongere muziekproducent. Ze houdt het dus graag jong en muzikaal. Dat is dan wel weer leuk, hè? In de top 4000 classics hoor je zometeen Dolly Parton. Build This City van Starship komt eraan. En een classic die volgens de zanger zelf hierover gaat.
1: It's about a guy cheating. And he missed his lady before he go home to his wife at night.
0: Tjoe, waar dat over gaat en wie dat is, je hoort het zo.
2: Radio 10 staat op. En dat gaan we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat die binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
3: Goedemorgen.
2: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Nog 309.000.
6: Oké, elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding. En,
8: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
12: Nu halen, dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
15: Goed, het is gelukt.
14: Wat is er gelukt?
15: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
14: Fluitje van een cent dus?
15: Nou, het was wel wat meer dan dat.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
17: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
18: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
0: Parton hoor je binnen nu en 10 minuten. En dat liedje over vreemd gaan komt er ook aan.

0: Nou, je weet dat het liedje gaat over iets wat niet heel netjes is. En toch zwijmel je erbij weg.
1: It's about a guy cheating. And he missed his lady before he go home to his wife at night.
0: Ja, Me and Mrs. Jones. Dat liedje over vreemdgaan van Billy Paul. Dat vorig jaar in de top 4000 op 2367 stond. En Billy kon het succes van het liedje wel verklaren, hoor.
1: I guess it was so popular because a lot of people had a lot of Mrs. Joneses. The whole world. Okay. A lot of people had Mrs. Joneses.
0: Ach ja, Ed Sheeran, die noemt dat dan weer heel anders. Bad Habits hoor je nu op radio.

0: het was vorige week hè, dat volledig onverwacht dit bericht naar buiten kwam.
1: Hey everyone, my name is Brian Seaver and I'm representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean.
0: Ja, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik moest dat toch even verwerken hoor. Islands in the Stream hoorde je in de Top 4000 Classics samen met Kenny Rogers. Zometeen na tien een classic met Roots in de jaren 50. En ik draai nog een classic waarvan de zanger ooit zei... Ach joh, het is maar een dom popliedje. Oké, de een is oud, de ander is dom. Maar één ding weet ik zeker, ze zijn te lekker om over te slaan. Dus zorg dat je de Top 4000 Classics aan laat staan. Waar je zometeen Metallica hoort. En dit zijn de zussen die zich in eerste instantie Mrs. Williams' granddaughters noemden. Dat deden ze omdat hun oma hun had leren zingen. Dus als een soort van eerbetoon inderdaad. En toen het eenmaal wat professioneler werd, werd het al snel Sister Sledge. Eén

0: in de Soundmix Show.
1: We zitten in de Soundmix Show.
2: Oh, mijn lordy.
0: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Syria Romley viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag, 14 november, AFAS Live, Amsterdam.
3: Daar moet je bij zijn. Het wordt echt een feest.
4: Hemel en
0: weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar Ed Syria Romley. Meer info, radio10.nl.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hey.
9: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
8: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
9: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
11: Albert Heijn.

0: ook voordelig. Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
7: Nu hou hè, dus niet straks.
8: Fans van Voodoo.
6: Aldi.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van Voodoo.
6: Aldi.
10: Met muziek van Bluff zo direct. En de meteorologische herfst is begonnen. Dus een terugblik op de zomer kan beginnen. Zometeen met Don Henley. Eerst het nieuws van 10 uur. Dit is Robert-Jan Knook.
11: Inwoners van Overasselt kunnen terecht bij slachtofferhulp als ze daar behoefte aan hebben, zegt de burgemeester. En die wil op korte termijn ook een bewonersbijeenkomst organiseren. Na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Dat kon nog niet, die bewonersbijeenkomst, omdat het politieonderzoek nog volop bezig is. Ook werd nog iemand opgepakt vandaag. De Belastingdienst heeft al een paar maanden een nieuw rekeningnummer, maar dat is kennelijk nog niet bij iedereen bekend. Er komen nog steeds bedragen binnen op het oude nummer. 1 op de 10 gaat nog niet goed. Daarom komt er binnenkort een campagne op radio en internet met het nieuwe rekeningnummer. De verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in Zwitserland heeft psychologische problemen, zegt justitie. Hij heeft nog niet gesproken sinds hij werd opgepakt. In zijn auto werden meerdere wapens gevonden. Bij de schietpartij afgelopen weekend kwam een Italiaanse vrouw om het leven en 5 anderen raakten gewond. President Trump is blij dat prins Harry en zijn vrouw Meghan Amerika hebben verlaten en zijn terugverhuisd naar Groot-Brittannië. Hij gaf toe geen groot fan van ze te zijn. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de Verenigde Staten en eind vorige maand maakten ze bekend weer terug te gaan. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht regent het in het noorden, in het zuiden blijft het overwegend droog. En morgen trekken buien over het land en worden 20 tot 23 graden.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja? Echt serieus?
14: 7, 7, 7, 7.
13: Oh, wat een geld!
15: 18.000, potverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
12: Simyo. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
17: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
18: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport. Met elke etappe live op HBO Max.
7: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
20: Wow!
19: Is binnen 3 minuten geregeld.
20: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.

0: Ze zijn super druk dit jaar met hun clubtour. De mannen van Bluff hoorde je in de... En dan hebben ze elk jaar ook nog hun paradepaardje, Concert at Sea. En dit was trouwens Dans aan Sea op Radio 10. Geen goed plan trouwens om te doen vanavond. Het is bewolkt, kans op een enkel buitje bij een graad of 16. Tot middernacht zijn dit de Top 4000 Classics. Ik ben Wouter, goedenavond. En een muzikale suggestie is natuurlijk welkom in de app van Radio 10. Enige voorwaarde is wel dat je verzoek in de Top 4000 moet hebben gestaan. En dat kun je altijd even zelf checken op radio10.nl. Heb ik zo meteen een Top 4000 Classic waarvan de zanger ooit zei... Natuurlijk, het is een dom popliedje, maar juist omdat het zo absurd is... is het eigenlijk erg goed. Nou, ik ben reuze benieuwd welk liedje dat is. Je hoort hem zo meteen. Eerst neem ik je even mee terug naar de jaren 50... met een liedje dat Teresa Brewer ooit opnam.
1: Got along without you before, met you gonna get along without you now.
0: Ja, dat is even een duik in de geschiedenis zo, hè? Ja, ik ben benieuwd of je het hebt herkend. Eind jaren 70 vond een producent het een leuk idee... om

0: I'm in Love. Het is een dom popliedje, maar juist omdat het zo absurd is, is hij eigenlijk erg goed. Dat zei zanger van The Cure, Robert Smith, ooit. En daarmee is dit domme popliedje volgens mij officieel tot kunst verheven.
1: De Radio 10 staat op verhuisbus.
0: Esther uit... even kijken hoor, waar kwam Esther ook alweer vandaan? Esther uit Oude Tongen, die was erg blij om dat liedje weer eens even te horen hier op Radio 10. Afgelopen maandag is de nieuwe ochtendshow Radio 10 Start Op begonnen. En om dat te vieren rijdt deze hele week de Radio 10 verhuisbus door Nederland. Morgenochtend rijdt die bus rond in Friesland. Als je daar woont of morgen bent, dan kan die bus misschien wel bij jou stoppen. Op je werk of gewoon bij je thuis. Als je tijdens de uitzending morgenochtend even een appje stuurt met je naam en de plek waar je op dat moment luistert naar Radio 10. Nou, dan kan het dus zomaar zo zijn dat de bus morgen bij jou op de stoep staat. Morgenochtend samen met Gijs Staverman. Ja, dat is leuk, hè? Je maakt kans op geweldige prijzen, dus het is zeker de moeite waard. Morgenochtend vanaf 5 uur. Radio 10 staat op, de nieuwe ochtendshow van Radio 10. In de top 4000 classics hoor je Miley Cyrus zometeen. Eerst naar radar Michael Walden en Patty Austin. Dit is Gimme, Gimme, Gimme.

0: nooit met Miley Cyrus moppen uitwisselen. Zij weet altijd wel wat flowers.
1: Ja.
0: Als je elkaar dagelijks tegenkomt, als je staat te wachten op de metro, dan raak je vanzelf met elkaar aan de praat. En die gebeurtenis zorgde ervoor dat je een top 4000 classic van een duo hoort zometeen. Maar ook dit liedje staat voor je klaar. Dat zijn inderdaad de Pet Shop Boys die je zo hoort.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
11: Coco.
12: De Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: De grootste hitlijst aller tijden.
19: Wouter Kooijman.
0: Goedenavond, met twee duo's achter elkaar. Charles en Eddie hoor je zo meteen. Eerst krijg je de

ontmoetten elkaar in de metro van New York, raakten aan de praat over muziek en ontdekten dat ze allebei goed konden zingen. Nou, niet veel later vormden ze duo Charles en Eddie en scoorden ze deze wereldhit Would I Lie to You. Elke avond vanaf 9 uur op Radio 10 hoor je het beste uit de top 4000. Dat is die hitlijst die we in december weer gaan uitzenden hier op Radio 10. Simply Red, daaruit draai ik bijvoorbeeld zometeen. Maar eerst een classic van Caroline Katrina Müller. Hoewel ze in Londen geboren is, hadden haar ouders Duitse roots. Je kent haar waarschijnlijk beter onder haar artiestennaam Tina Charles. In de top 4000 classics is dit...

hele eenvoudige drummachine. Die kostte $20. Nou, die heeft zijn geld opgebracht, dacht ik zo. Maar eerst in de top 4000 classics. Een classic van Peter Gabriel. Met veel dubbelzinnige metaforen erin. Dit is Sledge.

0: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.

0: wel zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
3: Hier, moet je opletten.
2: Chocomel?
4: Sloopmelk.
2: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
4: Sloopmelk.
2: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
9: Nu halen, dus niet straks.
10: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
7: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
10: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: En nog een uur vol top 4000 classics. Santana zo direct. Ook Whitney Houston komt eraan. Eerst het nieuws van 11 uur. Gelezen door Oscar van Oorschot.
12: Er is een tweede verdachte aangehouden na de vermoedelijke steekpartij in Hogeveen eerder vanavond. Daarbij kwam iemand om het leven. De politie houdt nog een slag om de arm of het ook echt een steekpartij was of iets anders. Ook al leek het er wel op dat de slachtoffer steekwonden had. Bij de Amerikaanse aanval gisteren op Iran zijn onder meer defensiedoelen vernietigd langs de straat van Hormuz, zegt president Trump. Die waarschuwde ook meteen voor nieuwe aanvallen. Iran en de VS hadden eerder een staakt het vuren afgesproken, maar dat hield geen stand. Vredesonderhandelingen liggen zo goed als stil. De gemeente Amsterdam heeft bijna 20 fonteinen in de stad uitgezet vanwege de poepbacterie, meldt AT5. Je kunt ziek worden van het vieze water. Er wordt nu gekeken wat eraan gedaan kan worden. Het is niet duidelijk wanneer de fonteinen weer aankunnen. Amsterdam heeft er bijna 90. En voetbalclubs halen op het laatste moment nog snel de laatste voetballers binnen. Over een uurtje sluit de transfermarkt. Zo haalt Feyenoord aanvaller Rijs Nelson binnen. Hij speelde de afgelopen jaren voor Arsenal. En PSV verhuurt middenvelder Isaac Babadi tot het eind van het seizoen aan Sparta. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht regen in het noorden. Het koelt af tot een graad of 17. In het zuiden blijft het overwegend droog. Morgen trekken buien over het land en het wordt 20 tot 23 graden.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het.

0: per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij Fomar,
2: voordeelmarkt. Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga dan.

0: 18+. In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.

de classic, geschreven en gezongen door niemand minder dan Rob Thomas. Hij nam het samen op met Santana, terwijl hij bij het schrijven eigenlijk George Michael in gedachten had. Hey, welkom bij de Top 4000 Classics, de gehaktdag-editie vandaag. Dankjewel dat je Radio 10 aan hebt staan vanavond. Hey, en wist je dat al? Dit weekend maak je bij Radio 10 kans op tickets voor een concert. Ik vertel je zo meteen welk concert dat is. En ik heb een Top 4000 Classic van R.E.M. voor je klaarstaan. Met daarin die bijna beroemde tikkende beat. Ja, en die tikkende beat die kwam weer uit een drummachine van ongeveer $20. Maar eerst Billy Swan uit Missouri. Hij kan je met veel dingen helpen in het leven. Behalve als het gaat om worstelen met een beer. Dat is namelijk officieel een strafbaar feit in Missouri. En eerlijk gezegd, als ik zo naar mezelf kijk, dan denk ik dat die beer daar ook wel blij mee is. Op Radio 10 is dit nu...

blijft mooi, hè, deze van R.E.M. Met die classic die je dat gevoel geeft dat je niet de enige bent die het wel eens even niet ziet zitten. En ervoor zorgt dat je er gewoon weer even lekker tegenaan kan gaan. Afgelopen december stonden ze op 199 in de top 4000. Ja, met die classic die ze dus op die drumcomputer maakten van $20. Everybody Hurts. Check even je agenda. Zaterdag 14 november. Heb je dan wat te doen? Nee? Mooi. Dan viert namelijk Edcilia Rombly haar 30-jarig jubileum in AFAS Live. En dit weekend stuurt Radio 10 je er naartoe. Hoor je een ticketalarm afgaan? Tickets van 10 alarm zelfs. App dan tickets naar de studio met de gratis Radio 10 app. Kom je in de uitzending, dan win je mooi 2 tickets voor 30 jaar Edcilia

0: anders doet. 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
2: Zo.
1: Oh, wat een geld.
3: 50.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.
8: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Nu

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we van weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De grootste hitlijst aller tijden.
4: Wouter Kooijman.
5: Hey, goedenavond. De Tele 10 machine start ik zo voor je op. One Republic ga ik voor je draaien. Maar eerst

0: the crowd. Apologize. Nummer van One Republic, maar het scoorde niet. Ja, totdat Timberland er met zijn vingers aan zat. Toen werd het een wereldhit. Je hoorde hem in de Top 4000 Classics.
1: De Teletien Machine.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar dat de langste ochtendspits van Nederland plaatsvond door sneeuwval. Bijna 1000 kilometer file stond er. En het was het jaar dat David Bowie ons deze waarschuwing gaf.
2: I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying.
0: Hey, dat voorinzicht had David Bowie al in 1999, toen het internet nog in kinderschoenen stond. En DJ-duo Fats & Small scoorde dat jaar een top 10 hit in Nederland. De zang van het nummer komt van Tony Lee. Dit is Turnaround in de Top 4000 Classics.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan

0: Deze week is het de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
3: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
9: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
8: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Het ANP-nieuws van 12 uur.
18: Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn vandaag nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen, zoals Wiegen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond, wordt de komende tijd nog wel bewaakt. De deadline van de dreigvideo, gericht aan Jan G. uit Overasselt, is verstreken. Aan het eind van de ochtend dook er een video op waarin een groep gewapende mannen eiste dat hij binnen 12 uur een grote lading drugs terug moest geven. Anders zouden ze iedereen in zijn omgeving vermoorden. De echtheid van de video wordt nog onderzocht. Een andere deadline die is verstreken is die van de transfermarkt. Voetbalclubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. De KNVB maakt morgen de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En de aanhouding van Badr Hari gisteren had te maken met een ruzie met zijn ex-vrouw, zegt hij in het AD. De ruzie ging over de opvoeding van hun kinderen. Hari zegt dat hij absoluut geen fysiek geweld heeft gebruikt. Hij wordt verdacht van bedreiging, belediging en stalking. Onterecht, zegt zijn advocaat. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden.
19: Radio 10.

toeslagenouders hadden de afgelopen jaren recht op gratis rechtsbijstand, maar die is de afgelopen tijd stiekem ingeperkt, is Trouw achtergekomen. Het ministerie van Financiën heeft de voorwaarden aangepast en daardoor worden niet meer alle juridische kosten vergoed. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME ronden vanavond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Wethouder Tom de Nooyer van Oldebroek geeft zijn portefeuille met de opvang van Oekraïense vluchtelingen terug, meldt Omroep Gelderland. Er ontstond vorige week ophef omdat hij een foto plaatste met de Kalashnikov in de pro-Russische regio Transnistrië. Daar had hij al eerder zijn excuses voor aangeboden. En de rechter heeft opnieuw een wet van president Trump geblokkeerd die zogenaamd geboortetoerisme tegen moet gaan. In de grondwet staat dat iedereen die in Amerika wordt geboren een Amerikaans paspoort krijgt, maar Trump wil daar een einde aan maken. Een vergelijkbare wet werd eerder dit jaar ook al afgewezen door het Hoge Rechtshof. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden.